weinig of geen bewolking, minima 15 graden. Morgen vrij droog en zonnig en de maxima dan circa 28 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

Cultuurboulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuurboulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM.

0: Nu het nieuws van 3 uur.
1: Goedendag, ik ben André Kolen. In de eerste helft van dit jaar hebben 711 statushouders in Den Haag een woning gekregen. Daarmee haalt de gemeente de opgave van het Rijk. De stad voorkomt daarmee dat de provincie Zuid-Holland een procedure kan starten om de huisvestingstaak over te nemen. De meeste statushouders kregen een plek via Haagse woningcorporaties. En ook gebruikte de gemeente andere locaties, zoals tijdelijk leegstaande gebouwen, om extra woonruimte te creëren. Vanavond speelt het Marokkaanse elftal in de kwartfinales van het WK tegen de gedoodverfde winnaar Frankrijk. Na de eerdere wedstrijd van Marokko tegen Oranje braken ongeregeldheden uit in de Schilderswijk. En volgens deze Marokkaanse buurtvader, die zich al jaren inzet voor de wijk, komen veel relschoppers van buiten de Schilderswijk.
2: Als het om de kinderen gaat, ze hoeven ons alleen maar aan te kijken. Dan denk je, doe dat niet. Maar helaas komen we ook heel veel jongeren tegen die we niet kennen. En ze kennen ons ook niet, dan wordt het ietsje moeilijk. Dat zijn gewoon jongeren, denk ik, komen in ieder geval op af om niet te gaan feesten. Normaal staat niet op hun voorhoofd geschreven, ik ga rellen, zodat je dan wat ruim van tevoren wat kan doen.
1: Voorafgaand aan de wedstrijd Frankrijk-Marokko keek pro-raadslid Hera But terug en vooruit.
3: Mensen die zich misdragen, vuurwerk gooien op agenten, eieren gooien, dat is niet oké. Die moeten opgepakt worden. Wat we afgelopen zaterdag hebben gezien, is dat er een soort fanzone was gecreëerd. Waar feestvierers mochten komen. Ook daar waren er inderdaad mensen die andere bedoelingen hadden en een confrontatie aangingen met de politie. Dat is ook misgegaan. Die mensen zijn eruit gehaald. Daar moet je optreden.
1: Hera But was dat. Dan nog het weer. Droog en flink wat zon. Bij een zwakke tot matige noordenwind wordt het zo'n 26 graden. Vanavond en vannacht droog, weinig of geen bewolking. Minima 15 graden. Morgen vrij droog en zonnig en de maxima dan circa 28 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

0: drop dead.
1: Chillen op het Malieveld, dansen op het strand. Den Haag FM maakt jouw zomer compleet. Wij zijn Den Haag FM, trots op de artiest uit onze stad. 100% Haags, met nu Haagse muziek. Cultuurboulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuurboulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM.

0: Nu het nieuws van 4 uur.
1: Goedendag, ik ben André Kolen. In de eerste helft van dit jaar hebben 711 statushouders in Den Haag een woning gekregen. Daarmee haalt de gemeente de opgave van het Rijk. De stad voorkomt daarmee dat de provincie Zuid-Holland een procedure kan starten om de huisvestingstaak over te nemen. De meeste statushouders kregen een plek via Haagse woningcorporaties. En ook gebruikte de gemeente andere locaties, als tijdelijk leegstaande gebouwen, om extra woonruimte te creëren. Vanavond speelt het Marokkaanse elftal in de kwartfinales van het WK tegen de gedoodverfde winnaar Frankrijk. Na de eerdere wedstrijd van Marokko tegen Oranje braken ongeregeldheden uit in de Schilderswijk. En volgens deze Marokkaanse buurtvaarder, die zich al jaren inzet voor de wijk, komen veel relschoppers van buiten de Schilderswijk.
2: Als het om de kinderen gaat, ze hoeven ons alleen maar aan te kijken. Dan denken ze, doe dat niet. Maar helaas komen we ook heel veel jongeren tegen die we niet kennen. En ze kennen ons ook niet, dan wordt het ietsje moeilijk. Dat zijn gewoon jongeren, denk ik, komen in ieder geval op af om niet te gaan feesten. De maat staat niet op hun voorhoofd geschreven. Ik ga rellen, zodat je dan wat ruim van tevoren wat aan kan doen.
1: Voorafgaand aan de wedstrijd Frankrijk-Marokko keek pro-raadslid Hera Butt terug en vooruit.
3: Mensen die zich misdragen, vuurwerk gooien op agenten, eieren gooien, dat is niet oké. Die moeten opgepakt worden. Wat we afgelopen zaterdag hebben gezien, is dat er een soort fanzone was gecreëerd. Waar feestvierers mochten komen. Ook daar waren er inderdaad mensen die andere bedoelingen hadden en een confrontatie aangingen met de politie. Dat is ook misgegaan. Die mensen zijn eruit gehaald. Daar moet je optreden.
1: Hera Butt was dat. Dan nog het weer. Droog en flink wat zon. Bij een zwakke tot matige noordenwind wordt het zo'n 26 graden. Vanavond en vannacht droog, weinig of geen bewolking. Minima 15 graden. Morgen vrij droog en zonnig en de maxima dan circa 28 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

0: Goedendag, ik ben André Kolen. In de eerste helft van dit jaar hebben 711 statushouders in Den Haag een woning gekregen. Daarmee haalt de gemeente de opgave van het Rijk. De stad voorkomt daarmee dat de provincie Zuid-Holland een procedure kan starten om de huisvestingstaak over te nemen. De meeste statushouders kregen een plek via Haagse woningcorporaties. En ook gebruikte de gemeente andere locaties, zoals tijdelijk leegstaande gebouwen, om extra woonruimte te creëren. Vanavond speelt het Marokkaanse elftal in de kwartfinales van het WK tegen de gedoodverfde winnaar Frankrijk. Na de eerdere wedstrijd van Marokko tegen Oranje braken ongeregeldheden uit in de Schilderswijk. En volgens deze Marokkaanse buurtvader, die zich al jaren inzet voor de wijk, komen veel relschoppers van buiten de Schilderswijk.
1: Als het om de kinderen gaat, ze hoeven ons alleen maar aan te kijken. Dan denken ze, doe dat niet. Maar helaas komen we ook heel veel jongeren tegen die we niet kennen. Ze kennen ons ook niet, dan wordt het ietsje moeilijk. Dat zijn gewoon jongeren, denk ik, komen in ieder geval op af om niet te gaan feesten. De maat staat niet op hun voorhoofd geschreven. Ik ga rellen, zodat je dan wat ruim van tevoren wat dan kan doen.
0: Voorafgaand aan de wedstrijd Frankrijk-Marokko keek pro-raadslid Hera Butt terug en vooruit.
2: Mensen die zich misdragen, vuurwerk gooien op agenten, eieren gooien, dat is niet oké. Die moeten opgepakt worden. Wat we afgelopen zaterdag hebben gezien, is dat er een soort fanzone was gecreëerd. Waar feestvierers mochten komen. Ook daar waren er inderdaad mensen die andere bedoelingen hadden en een confrontatie aangingen met de politie. Dat is ook misgegaan. Die mensen zijn eruit gehaald. Daar moet je optreden.
0: Hera Butt was dat. Dan nog het weer. Droog en flink wat zon. Bij een zwakke tot matige noordenwind wordt het zo'n 26 graden. Vanavond en vannacht droog, weinig of geen bewolking. Minima 15 graden. Morgen vrij droog en zonnig. En de maxima dan circa 28 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

0: Het nieuws van 6 uur.
1: Goedendag, ik ben André Kolen. In de eerste helft van dit jaar hebben 711 statushouders in Den Haag een woning gekregen. Daarmee haalt de gemeente de opgave van het Rijk. De stad voorkomt daarmee dat de provincie Zuid-Holland een procedure kan starten om de huisvestingstaak over te nemen. De meeste statushouders kregen een plek via Haagse woningcorporaties. En ook gebruikte de gemeente andere locaties, zoals tijdelijk leegstaande gebouwen, om extra woonruimte te creëren. Vanavond speelt het Marokkaanse elftal in de kwartfinales van het WK tegen de gedoodverfde winnaar Frankrijk. Na de eerdere wedstrijd van Marokko tegen Oranje braken ongeregeldheden uit in de Schilderswijk. En volgens deze Marokkaanse buurtvader, die zich al jaren inzet voor de wijk, komen veel relschoppers van buiten de Schilderswijk.
2: Als het om de kinderen gaat, ze hoeven ons alleen maar aan te kijken. Dan denken ze, doe dat niet. Maar helaas komen we ook heel veel jongeren tegen die we niet kennen. En ze kennen ons ook niet, dan wordt het ietsje moeilijk. Dat zijn gewoon jongeren, denk ik, komen in ieder geval op af om niet te gaan feesten. De maat staat niet op hun voorhoofd geschreven, ik ga rellen, zodat je dan ruim van tevoren wat dan kan doen.
1: Voorafgaand aan de wedstrijd Frankrijk-Marokko keek pro-raadslid Hera Butt terug en vooruit.
3: Mensen die zich misdragen, vuurwerk gooien op agenten, eieren gooien, dat is niet oké. Die moeten opgepakt worden. Wat we afgelopen zaterdag hebben gezien, is dat er een soort fanzone was gecreëerd. Waar feestvierers mochten komen. Ook daar waren er inderdaad mensen die andere bedoelingen hadden en een confrontatie aangingen met de politie. Dat is ook misgegaan. Die mensen zijn eruit gehaald. Daar moet je optreden.
1: Hera Butt was dat. Dan nog het weer. Droog en flink wat zon. Bij een zwakke tot matige noordenwind wordt het zo'n 26 graden. Vanavond en vannacht droog, weinig of geen bewolking. Minima 15 graden. Morgen vrij droog en zonnig en de maxima dan circa 28 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

0: Genieten van authentieke Griekse gerechten doe je bij Grieks restaurant Olympia. Al 40 jaar een begrip in Rijswijk en wijde omgeving. Olympia, een heerlijk avondje Griekenland dicht bij huis. Van dinsdag tot en met donderdag 3 gangen menu met ZS. Kijk op olympiarijswijk.nl.
1: Tata Steel, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
2: Zie je dit? Staal, supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
3: Dus het maken van staal wordt schoner.
4: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
5: Maar moet dat dan in Nederland?
6: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
1: En wat levert dat dan op?
4: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
1: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
7: Wil je meer weten over het Groen Staalproject? Kijk dan op www.groenstaal.com.
8: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 7 uur.
9: Ik ben Reinoud Roemer met het nieuws op Den Haag FM. Goedemorgen. Na de 2-0 nederlaag tegen Frankrijk in de kwartfinale van het WK zijn vannacht in de Schilderswijk weer vele honderden mensen de straat op gegaan. Ze toonden hun support voor het Marokkaanse team door in auto's te toeteren en met gezang, gejoel en vuurwerk. Agenten in Burger hebben 4 mannen aangehouden toen er op de Vijandlaan en de Hoefkade met voorwerpen naar de politie werd gegooid. Na ruim een uur bracht de politie de rust in de wijk terug. Haagse ziekenhuizen houden tijdens de hittegolf extra personeel achter de hand om een toestroom van patiënten op te vangen, meldt het AD. Artsen en ziekenhuizen waarschuwen in de krant dat langdurige hitte leidt tot een extra beroep op de zorg. Tijdens de extreme warmte van 2 weken geleden verdubbelde bijna de instroom van oudere en kwetsbare patiënten ten opzichte van normale weken en de winterweken. Het weer dan nog, veel zon, weinig bewolking, bij vanmiddag zo'n 28 graden, aan zee wat koeler. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhagfm.nl.
10: Seksueel geweld, ongevallen, misdrijven. Fonds Slachtofferhulp strijdt voor betere wetten, ontwikkelt structurele hulp en geeft slachtoffers een stem, zodat zij hun kracht terugvinden. Fonds Slachtofferhulp. Kennis van kracht.
11: Zin in een gezellige avond uit? In de Rijswijkse Schouwburg is er genoeg te beleven. Van cabaret tot musical, van dans tot muziek en van jeugdvoorstellingen tot films. Goed bereikbaar en ruime parkeergelegenheid. Ook kun je heerlijk dineren en borrelen in het gezellige theatercafé Rij 23. De Rijswijkse Schouwburg. De Schouwburg voor iedereen. Kijk voor het complete programma op rijswijkseschouwburg.nl.
12: Ja, mooi strandweer. Kom je ook naar Scheveningen of Kijkduin? Plan vooraf je route en vervoer. Zo weet je zeker dat je ontspannen bij het strand komt. Goed voorbereiden is file vermijden. Check voor vertrek van a naar zee.nl.

0: ochtendshow met Sanji.
1: Een onwijs goedemorgen. Het is 7:09. Vrijdagochtend, dus het weekend staat echt op ons te wachten. Ik moet heel eerlijk toegeven, ik heb een kort nachtje gehad. En dan zou je misschien bij jezelf denken, ja, hoe komt dat nou? Ja, er is gewoon gisteravond iets gebeurd. Ik heb tot nu toe had ik nog geen één voetbalwedstrijd in zijn volledigheid gekeken. Omdat ja, ik moet 's ochtends super vroeg opstaan. Die voetbalwedstrijden zijn eigenlijk vooral in de avond laat of in de nacht. Maar gisteravond, mijn lieve kleine neefje, die logeerde bij mij. En hij had het heel goed gedaan op school. En hij wilde dolgraag de voetbalwedstrijd kijken van Frankrijk tegen Marokko. Ja, ik kan dan ook alleen maar zeggen, joh, lieve schat, dat gaan wij doen. Nou ja, zo gezegd, zo gedaan. Ik zat gisteren, of nou ja, net nog, tot 1 uur op de bank. Ja, dus ik ben een beetje moe, maar dat mag natuurlijk de pret niet drukken. Ik ben benieuwd of er nog meer vroege vogels zijn die gisteren wel de wedstrijd hebben gekeken, maar nu al gewoon op de been zijn. Laat me even weten wat je van de wedstrijd vond en ook wat jij verwacht wat er zo meteen uit die finale komt. Marokko heeft gisteren natuurlijk verloren. Frankrijk heeft gewonnen. En ja, we gaan dus nu op naar de wedstrijd tussen België en Spanje. Super spannend allemaal, maar ja, wie gaat uiteindelijk met de titel naar huis? En ik weet het niet. Ik heb aan het begin dus wel gehoord dat heel veel mensen zeiden, echte voetbalkenners, hè? Ik ben dat niet. Ja, het kan natuurlijk Frankrijk worden. Het zou Spanje kunnen worden. Nou, ik heb ook nog wel eens gehoord van, ja joh, het zou bijvoorbeeld de UK kunnen worden. Nou, dat is sowieso niet meer mogelijk. Dus ik ben in ieder geval hartstikke benieuwd. Laat even weten wat jij ervan vindt. 070-307-8899.

0: This is Love, Will.i.am en Eva Simons. Oh, wat een lekker, lekker nummer. Dat is ook wel een beetje een oude gouden. Dat is namelijk een nummertje uit 2012. Nou ja, heel oud en goud is hij niet. Maar het is wel al van, toch wel een beetje way back. Nou, ondanks dat we gisteravond volgens mij allemaal massaal naar de voetbal zaten te kijken en mijn oogjes op dit moment piepklein zijn, zit ik vol energie. En dat heeft natuurlijk meerdere redenen. Dat is natuurlijk omdat het weekend voor ons om het hoekje staat te kijken. Ik vind het weekend altijd hartstikke leuk. En 9 van de 10 keer heb ik een druk weekend, heb ik geen vrij. En ja, heb ik in mijn hoofd een romantischer beeld over het weekend dan dat het daadwerkelijk is. Maar na het weekend, jongens, dan is het nog 1 weekje officieel even naar school gaan. De laatste dingen afronden. Want 17 juli begint hier zo in Den Haag officieel de zomervakantie. Ja. Ja, ik kijk er gewoon naar uit. Speciaal voor jou. Want ik ga zelf in de zomer natuurlijk gewoon lekker door. Je kan iedere ochtend alsnog opstaan met Sanji in je oren. Ik ben heel erg benieuwd wat jij deze zomer allemaal gaat doen. Blijf jij in eigen land? Of ga jij juist even lekker je vleugels uitspreiden naar een ander landje? Ik heb zo allemaal nieuwsartikelen voorbij zien komen. En het blijkt dus dat dit jaar meer mensen vakantie gaan vieren in eigen land. Ja, en dat heeft natuurlijk meerdere redenen. Allereerst, we gaan heel vaak gewoon weg voor de temperaturen. Maar eventjes, jongens. Ik weet niet of jullie doorhebben. We zitten pas in begin juli. We hebben al 2 hittegolven gehad. Nou, het schijnt nu alweer dat er misschien een derde aankomt. Ik weet niet zeker of dat natuurlijk gaat gebeuren. Maar het weer zit gewoon mee. Dus jij hoeft niet meer helemaal naar Zuid-Frankrijk te gaan, naar Spanje te gaan of naar Italië te gaan om te kunnen genieten van zon. Want heel eerlijk, als jij de zon niet kan opzoeken, komt de zon jou wel opzoeken.
1: Hey Fonsie.

0: vergaat. Venster tot het schip vergaat.
1: Haagse headlines.
0: Goedemorgen, het is 7:30 en dit zijn de Haagse headlines van vandaag. De invoering van betaald parkeren in Mariahoeve en Merlo wordt voorlopig uitgesteld. Bewoners kwamen in verzet tegen de plannen en boden een petitie aan bij burgemeester Jan van Zanen. Zij vinden dat de parkeerdruk in de wijk te laag is en dat er onvoldoende draagvlak is. Wethouder Arjen Kapiteins heeft nu besloten om de invoering door te schuiven naar het nieuw stadsbestuur. Voor de zomer wordt er in ieder geval geen besluit meer genomen. Dan naar Den Haag Zuidwest, waar honderden kinderen de afgelopen maanden mochten meedenken over hoe hun eigen wijk leuker en gezelliger kan worden. En daar kwamen behoorlijk wat creatieve ideeën uit. Van een kook- en bakatelier in Moerwijk, een middag waarop kinderen en ouderen samen spelletjes spelen in Vrederust, tot aan een high-tea in Morgenstond en een theemiddag voor jong en oud in Bouwlust. De winnende plannen worden de komende tijd ook echt uitgevoerd. En we eindigen vandaag in Laak, waar stadsboerderij Molenweide sinds deze week een eigen bibliotheek op wielen heeft. De zogenoemde Molenbiep is bedacht door kinderen uit de buurt en moet ervoor zorgen dat zij op een leuke en laagdrempelige manier vaker een boek pakken. Kinderen kunnen er van dinsdag tot en met zondag boeken lezen. Meenemen of doorgeven aan andere jonge lezers. Ja, en eerlijk is eerlijk, een bezoekje aan de dieren en meteen een boek meenemen, dat klinkt toch als een prima combinatie. En dan het weer. Vandaag blijft het zomers en in het weekend houden we het lekkere weer zeker vast. De temperatuur loopt op tot ongeveer 28 graden. Zorg ervoor dat je jezelf wel eventjes insmeert. En als het kan, zet die zonnebril op.
1: Het

0: Clocks van Coldplay. Je hoort hier in de ochtendshow met Sanji. En het is alweer tijd voor...
1: Sanji's Classic.
0: Ja, en vandaag neem ik je mee naar het jaar 2007. Dit nummer is dus bijna 20 jaar oud. En dit was het jaar waarin in Den Haag het nieuwe ADO-stadion werd geopend. Ja, een plek waar natuurlijk heel wat mannen eigenlijk vooral op het veld rondliepen destijds. Maar ondertussen, hè, dat daar dus die mannen liepen, draaide de artiest Sierra de rollen even helemaal om. Want hoe zou het eigenlijk zijn als vrouwen zich in een relatie precies hetzelfde zouden gedragen als sommige mannen? Ja, ik vraag het me af. Hoe zou het dan zijn? Dit is Sanji's Classic of the Day, Sierra, met het nummer Like a Boy.

Glass Half Full. Oh, wat vind ik dit toch een lekker nummertje, hoor. Heerlijk. En inderdaad, het is gewoon zo. Je glas is half vol, je glas is niet half leeg. En als jij iemand bent en die zoiets heeft van, ja, nee, mijn glas is wel echt half leeg, het is niet half vol, dan wil ik jou het advies geven om jouw eigen brain, je eigen hoofd, daarop te trainen. En dat klinkt misschien een beetje suf, maar het is echt zo. Als je zelf al positief in het leven staat, dan sta je al gewoon 1-0 voor. Terwijl misschien het glas, hè, bij iemand even ver gevuld is die negatief denkt. Geloof me, wanneer jij positief erin staat, dan voel je ook echt lekkerder. Nou, over lekker voelen gesproken. Het weekendje staat natuurlijk op ons te wachten. En ik ben nog steeds heel erg benieuwd naar wat jij allemaal in dit weekend gaat doen. Je mag me dat laten weten. Je kan een WhatsApp sturen naar 070-307-8899. En ik ga ook even vertellen wat ik dit weekend ga doen. Want morgen kan je mij vinden in het Laaktheater. Daar is namelijk Laak on Fire. Nou, en Laak on Fire, dat is dus een event waarbij dan verschillende mensen gaan optreden. Ik mag het allemaal aan elkaar gaan babbelen. Ik mag de hele avond hosten. Er gaan dus verschillende artiesten optreden. En het is vooral eigenlijk georiënteerd of misschien een beetje R&B, hip-hop, urban. En het is een samenwerking van het H3C, oftewel het Haags Hip Hop Centrum, en Let's Glow. Dat is een project van het Laaktheater. Nou, die hebben dus de handen ineen gesloten. En die hadden dus zoiets van, ja, weet je, nu we dan de zomervakantie ingaan, willen wij het seizoen eigenlijk spectaculair, ja, beëindigen. Want heel veel theaters zijn gewoon in de zomer gesloten. Het H3C gaat natuurlijk ook in de zomer gewoon dicht. Nou, niet dicht, je kan er wel naar binnen wandelen, maar er zijn geen lessen die je kan volgen. En dat is natuurlijk bij meerdere organisaties zo. Dus links en rechts en voor me en achter me, ik hoor overal dat iedereen eigenlijk bezig is met een seizoensafsluiting. Ja, allemaal super gezellig, super leuk. Het ene barbecue feestje naar het andere barbecue feestje. Ja, ben ik de enige die zoiets heeft van, wow, wat gebeurt er allemaal veel? Of heb je ook zoiets van, ja, ik weet niet waar ik naartoe moet. Ja, ik hoor dat dan in ieder geval hartstikke graag. Nou, heb jij nog geen plannen, dan hoop ik jou natuurlijk morgen gewoon lekker te ontmoeten. In het Laaktheater zou ik hartstikke leuk en gezellig vinden als jij daar ook eventjes naar binnen stapt. Nou, wil je daar nou meer over weten, zorg dat je dan blijft luisteren. Want rond het uur, rond tien over acht, spreek ik namelijk met Siggy Florentina. En zij is initiatiefnemer van Let's Glow. Nou, dat is een heel project. En daar kan jij dus ook onderdeel van uitmaken. Nou, hoe dat zit, dat hoor je straks. Maar eerst gaan we naar het nieuws van 8 uur... voordat we het nummer Turn the Light Off hebben geluisterd.

0: Jessica Mendels.
1: Ik ontvang gezellige gasten voor een lekker Haags bakkie. Die jou amuseren, inspireren en misschien zelfs nog wel wat kunnen leren.
0: Haags bakkie met Jessica Mendels. Iedere werkdag van 10 tot 12 op Den Haag FM.
2: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. Budgetongediertebestrijding.nl.
3: Prikkelbaar. Vastgeroeste schouders. Dat klinkt als een gemiste massagepointafspraak. Gun jezelf een reset. Met een heerlijke massage in een rustige omgeving. Boek hem snel op massagepoint.nl.
4: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 8 uur.
5: Ik ben Reinoud Roemer met het nieuws op Den Haag FM. Goedemorgen. Na de 2-0 nederlaag tegen Frankrijk in de kwartfinale van het WK zijn vannacht in de Schilderswijk weer vele honderden mensen de straat op gegaan. Ze toonden hun support voor het Marokkaanse team door in auto's te toeteren en met gezang, gejoel en vuurwerk. Agenten in Burger hebben 4 mannen aangehouden toen er op de Vijandlaan en de Hoefkade met voorwerpen naar de politie werd gegooid. Na ruim een uur bracht de politie de rust in de wijk terug. Haagse ziekenhuizen houden tijdens de hittegolf extra personeel achter de hand om een toestroom van patiënten op te vangen, meldt het AD. Artsen en ziekenhuizen waarschuwen in de krant dat langdurige hitte leidt tot een extra beroep op de zorg. Tijdens de extreme warmte van 2 weken geleden verdubbelde bijna de instroom van oudere en kwetsbare patiënten ten opzichte van normale weken en de winterweken. Het weer dan nog, veel zon, weinig bewolking, bij vanmiddag zo'n 28 graden, aan zee wat koeler. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

0: Magnetic Bauza.
1: De Ochtendshow met Sanji.
0: Een hele goede morgen. Het is 8:04. En jij luistert nog steeds naar De Ochtendshow met Sanji. Hier zo op Den Haag FM. Het is dus het tweede uurtje van De Ochtendshow. En dat betekent dat we nog hierna nog één uurtje hebben. En dan begint voor mij het weekend. En natuurlijk ook voor jou. Ja, of misschien werk jij nog tot iets later door vandaag. Dat kan natuurlijk. Ja, ik heb eigenlijk onwijs veel zin in het weekend. En dat is omdat morgen heb ik een hele mooie klus op de agenda staan. En ik ben dan ook nog eventjes in de verlenging. Aanstaande maandag, dinsdag en woensdag ben ik vrij. En dan gaat mijn lieve collega Chicky, die gaat dan invallen. En ikzelf ga namelijk zondagnacht naar Parijs rijden. En dan ben ik maandag te vinden in Disney. Ja, ik heb er onwijs veel zin in. Er is maar één ding waar ik me zorgen om maak. En ik durf het haast niet hardop te zeggen. Want dit is iets. Ja, ik weet nog niet zo goed wat ik ermee moet gaan doen. En ik ga even uitzoeken of er tips zijn. Maar het wordt onwijs warm, jongens. Het gaat daar zo in Parijs richting de 40 graden. En ik denk niet dat ik dat aan kan. Heb jij de gouden tip voor mij hoe ik volgende week de dagen in Disney en in Parijs kan overleven? Laat het me dan vooral even weten. In de tussentijd ga ik uitzoeken hoe jij de warmte kan overleven. Want ook hier in Den Haag wordt het volgende week, ja, heel erg warm.

0: Live It All. Je hoort het in de ochtendshow met Sanji hier zo op Den Haag FM. Ja, en er is natuurlijk heel veel rondom voetbal aan de gang. Maar natuurlijk, de politiek staat ook niet stil. En we hebben bijvoorbeeld morgen weer het programma Spuigasten hier op Den Haag FM. En ik ben hartstikke benieuwd wat ze morgen nou allemaal gaan aansnijden. Want vandaag staat natuurlijk ook een belangrijke dag op de boek. Want vandaag gaan we natuurlijk hebben over het akkoord wat er is gekomen. En aan de telefoon heb ik Liewe. Goedemorgen.
1: Hey, goedemorgen Sanji.
0: Ja, goedemorgen. Ja, er is onwijs veel gebeurd. Het is toch voor de zomervakantie gelukt dat de coalitie is gevormd.
1: Ja, het lang leek het er niet op dat zou gaan gebeuren. Want het ging nog wel eens een paar keer mis met wat andere partijen. Maar nu zijn de partijen Hart voor Den Haag, VVD, DENK en CDA, die zijn eruit met z'n allen. En die laten vanmiddag weten wat zij met de stad willen de komende 4 jaar. Dus dat is best wel belangrijk. Dat moment.
0: Ja.
1: En ik ben daar heel benieuwd naar natuurlijk. Ja, ik denk jij ook.
0: Ja, zeker. Ja, ik ben onwijs benieuwd. Ja, nou, jij weet natuurlijk heel veel van de politiek hier zo in Den Haag. Zijn er al dingen waarvan jij misschien denkt van, oh, ik heb een gevoel dat misschien dit eruit gaat komen? Of heb je zoiets van, nee, ik laat me echt helemaal verrassen naar wat ze vandaag allemaal gaan zeggen?
1: Nou, ik ga er sowieso met een open blik in. Lekker onbevangen, maar ik heb wel een vermoeden. Want het zijn nog wel wat partijen, in ieder geval Hart voor Den Haag de grootste. Die hebben nog wel een punt gemaakt van de asielopvang in Den Haag. En met name de opvanglocatie op de Sportlaan. Er waren plannen voor om een hele grootschalige opvang te doen van allerlei verschillende groepen. Waaronder asielzoekers. Veel verzet tegen geweest vanuit de buurt. En zij hebben tijdens die verkiezingen geroepen, wij willen die opvang niet. Nou, en nu is dan de vraag vanmiddag, komt die opvang er echt niet? In een andere vorm, in een kleinere vorm. Dus daar ben ik wel benieuwd naar. Maar als ik het zo een beetje verwacht, want dit thema is ook het thema waar het bij de andere onderhandelingen tussen Hart voor Den Haag en D66 op is geklapt. Die zijn hier op dit thema niet uitgekomen. Dus ik vermoed, nu er andere partijen aan tafel hebben gezeten, dat ze op dit onderwerp wel wat bekend gaan maken. Dus dat verwacht ik dat het grootste nieuws wordt. Ja, verder, je zou kunnen zeggen, hè, Hart voor Den Haag een beetje rechts van de politieke kant, VVD, CDA ook. Nou, DENK, die noemen zichzelf conservatief links. Maar goed, dan zijn ze dus toch conservatief. Dus er zullen ook wel wat rechtsere plannen gepresenteerd worden, is mijn verwachting. Dus dat kan ik een beetje vooraf verklappen, zeg maar.
0: Ja. Ja, inderdaad. Ja, want vandaag gaan ze met elkaar in gesprek. Daar is Den Haag FM ook bij. Want we hebben vandaag bijvoorbeeld van 12 tot 2 ook nog een speciale uitzending. En ons politiek verslaggever Maxime Kok gaat iedereen helemaal op de hoogte houden van wat er allemaal naar buiten komt. Morgen gaan jullie daar natuurlijk op doorborduren. Komen er ook nog mensen langs?
1: Ja, het wordt een hele leuke uitzending morgen. Want de hoofdrolspeler is natuurlijk Richard de Mos van Hart voor Den Haag. Hij was wethouder, je kent het verhaal. Toen is hij van zijn bed gelicht vanwege een inval. Nou, een groot onderzoek van het Openbaar Ministerie. Hij kreeg allerlei aanklachten aan zijn broek. En uiteindelijk is hij tot 2 keer toe vrijgesproken. Op 1 veroordeling na. Dat was een voorwaardelijke veroordeling voor het lekken van het ambtsgeheim. Maar dat was allemaal niet zo ernstig als waar hij in eerste instantie van werd verdacht. Dus dat heeft nogal het nieuws beheerst de afgelopen jaren. En ook heeft het de politiek beheerst. En nu is dat dus allemaal achter ons. En nu keert Richard de Mos dus terug in het bestuur van Den Haag. Dus we hebben Richard de Mos natuurlijk te gast een heel uur. En die wordt ook goed aan de tand gevoeld door ons. Door onze eigen Ron Vrezen natuurlijk. En Ron gaat dat samen met mij doen. We gaan dus met z'n twee Richard de Mos over al die thema's. Over ook hoe het voor hem is om nu zo weer terug te keren. Gaan we hem spreken in Spuigasten.
0: Ja, nou super interessant. Ik kan me goed voorstellen dat mensen dat heel graag willen horen en willen volgen natuurlijk. Hoe laat moeten ze morgen de radio aanzetten als ze dit niet willen missen?
1: Om 11 uur natuurlijk. Maar we weten, de vaste luisteraars kunnen ook via de podcast luisteren. En dan kan je gewoon op ieder moment, wanneer het je uitkomt, als je even lekker de hond aan het uitlaten bent in het weekend of je bent aan het hardlopen, dan kun je gewoon de uitzending terugluisteren. Dus abonneer je ook op de Spuigasten podcast.
0: Nou super, en heel veel plezier ook morgen met de uitzending. En volgens mij gaat het helemaal goed komen met het vragenvuur naar Richard de Mos.
1: Hij is gewaarschuwd. Dankjewel.
0: Hoi.

0: De zomervakantie staat op ons te wachten. Seizoensafsluitingen overal. In de zomer gaan heel veel plekken gaan dicht. Sommige plekken gaan misschien juist weer open. Mensen gaan op vakantie. Vakantie in eigen land, naar het buitenland. Noem maar op. Alles gaat de komende weken gebeuren. Maar wat ook gaat gebeuren is morgen, dat is zaterdag, de seizoensafsluiting in het Laaktheater van bijvoorbeeld het project Let's Glow. En dat gaan ze vieren met een leuk feestje. Dat heet Laak on Fire. En dat is dan weer een samenwerking. In ieder geval heel veel informatie wat ik nu al geef. Maar aan de telefoon heb ik initiatiefnemer van Let's Glow, Siggy Florentina. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, goedemorgen. Ja, ik zei net al, er gaat superveel morgen eigenlijk gebeuren. Ik denk, we gaan straks babbelen over Let's Glow. Maar eerst morgen Laak on Fire.
1: Yes.
0: Ja, Laak on Fire. Ja, wat is het?
1: Laak on Fire is een evenement die plaatsvindt in Laaktheater. Dit organiseer ik samen met het Haagse Hip Hop Center.

0: Centrum. En eigenlijk geven we het podium aan bevestigde talenten en nieuwe talenten uit Laak om hun showcase neer te zetten eigenlijk.
1: Ja, nou dat is echt top. En ook zo net voor de zomervakantie. En de titel is natuurlijk Laak on Fire. Maar ik denk dat het weer morgen ook wel lekker meewerkt. En ook letterlijk Laak on Fire zet.
0: Ja, zeker. Dit is ook onze tweede editie. We hebben het eerder in een wintereditie gehad. En dit is, deze keer doen we het lekker in de zomertijden. Dus ik heb er echt zin in. We hebben morgen ook goed weer inderdaad. Dus ik denk dat het wel fire wordt.
1: Ja, dat weet ik wel zeker eigenlijk. Ja, en Laak on Fire, dat is een samenwerking van Let's Glow en het H3C.
0: Klopt.
1: Ja, hoe is die samenwerking ontstaan?
0: Bij Let's Glow ben ik vooral bezig met het ontwikkelen en het bieden van een podium aan makers, zodat ze zichzelf kunnen laten zien en zelf dingen kunnen organiseren. Met Haag Hip-Hop Centrum, ja, dat is natuurlijk het hiphophuis van Den Haag. En ik heb zoiets van, als we allemaal lekker bezig zijn, waarom zullen we niet af en toe even onze krachten samen bundelen? En zo is het idee voor Laak on Fire eigenlijk ontstaan. De afgelopen jaar hebben we dat gewoon als prettig ervaren. En we hebben ervoor gekozen om nog een editie te gaan doen. Dus zo bundelen onze krachten samen, zetten we allebei talenten eigenlijk in de spotlight. En organiseren we gezamenlijk een evenement.
1: Ja, superleuk. En ik vraag me dan ook af, want er gaan natuurlijk allemaal talenten optreden. Wie staat er op de line-up?
0: We hebben Jamma MV en Jay op de line-up staan. Die zijn best wel een begrip in Laak. Pen of Attent, dat is een breakdance-groep van het Haagse Hip-Hop Centrum. Mado 4K. We hebben Virus, we hebben ook een dame die komt optreden. We hebben een DJ, DJ Omar, Bliksem, Magnificent. We hebben in ieder geval een vol programma. En de meeste, eigenlijk wel 90% van de lijnen komt uit Laak. Dus daar hebben we gewoon super veel zin in, man.
1: Ja, superleuk. Ja, ik hoor inderdaad al die namen voorbij komen. En dan denk ik, ja, heerlijk. Lekker feestje om goed van te gaan genieten. Als er iets is van een programma waar je zelf het meest naar uitkijkt, wat is dat dan?
0: Waar ik het meest naar uitkijk is gewoon om iedereen weer samen te zien. Het wordt gewoon gezellig met z'n allen weer afsluiten. En we hebben, het is natuurlijk een seizoenafsluiting. We hebben ook een expositie van Let's Glow gezet voor morgen tijdens Laak on Fire. Dus ik heb ook wel zin dat gewoon de makers zichzelf gewoon weer zien in die expositie. En gewoon lekker elkaar ontmoeten, hun ding doen. Ja, gewoon iedereen zien genieten, man. Daar heb ik gewoon vooral zin in.
1: Ja, dat kan ik me goed voorstellen. Stel, er zijn nu mensen aan het luisteren die denken, oh, wat gaaf, ik wil erbij zijn. Moet dan een kaartje kopen of moet dus gewoon binnenwandelen?
0: Nou, goeie vraag. Binnenwandelen. Ik zou daarvoor eerst even een ticket reserveren. Dat kan op laaktheater.nl. Dan weet je zeker dat je toegang krijgt. Want het is volledig gratis. Maar je moet wel eventjes een ticket reserveren. Zodat je naar binnen kan komen.
1: Ja, super makkelijk.
0: 0 euro. Dus ik zou zeggen, lekker komen. Vanaf 17 jaar ben je welkom bij Let's Glow. Dus ook bij Laak on Fire.
1: Ja, super makkelijk. Dus je kan gewoon zo even je kaartje reserveren. Het kost dus helemaal niks. Ja, en je zei net dat het is natuurlijk ook de seizoensafsluiting. De seizoensafsluiting van Let's Glow. Het afgelopen seizoen heb je heel veel makers de kans gegeven om bijvoorbeeld zelf een workshop of iets te geven. Maar ook aan talenten om op het podium te staan. Je bent zelf initiatiefnemer van Let's Glow. Wat is ooit jouw drijfveer geweest om zo'n project op te starten waarin eigenlijk anderen het podium krijgen?
0: Nou, ik zag dat heel veel makers gewoon niet de juiste, of de podium krijgen of een begeleiding krijgen, of in ieder geval een kans krijgen om zichzelf te kunnen laten zien en dus bij zichzelf te blijven, iets van zichzelf te organiseren. En op die manier ben ik eigenlijk op het idee gekomen om iets te organiseren waarin wij ruimte hebben, en ik zeg wij omdat ik zelf ook maker ben, waarin wij ruimte krijgen om zelf te experimenteren, elkaar te ontmoeten, dingen te organiseren en verder te groeien.
1: Ja, super gaaf. Ja, en er zijn ook heel veel verschillende dingen afgelopen seizoen langsgekomen. Ook wat meer creatieve dingen heb ik voorbij zien komen. Zoals bijvoorbeeld kleding, design, een soort tekenart. Super tof.
0: Klopt, we hebben inderdaad verschillende creatieve bijeenkomsten gehad afgelopen seizoen. We hebben ook makers die werkervaring konden opdoen het afgelopen seizoen. Makers die zijn doorgegroeid naar opdrachten binnen Laak Theater zelf of bij andere culturele organisaties. Podcasten, de expositie wat ik zojuist zei. We hebben echt verschillende programma-onderdelen binnen Let's Glow gehad afgelopen seizoen.
1: Ja, dus zo zie je maar, als je inderdaad een podium aangeboden krijgt, dan kan je daar vanuit weer zelf doorgroeien. En wat goed om te horen dat er dus ook makers zijn die dus nadat ze bij Let's Glow dan hun motortje hebben kunnen aanzetten, door zijn gerold naar ook andere organisaties en zo eigenlijk die mooie wisselwerking krijgen. Nou, dankjewel Ziggy Florentine. En natuurlijk morgen ook heel veel plezier met de afsluiting. Ik ben er zelf natuurlijk ook lekker bij, gezellig. En ik dacht, wat is nou leuk om hier het interview mee te beëindigen. En dat is, ik heb een nummer klaarstaan van JM Fuego. En hij is ook een glower, om het maar zo te noemen.
0: Zeker weten. Shout-out naar JM Fuego.
1: Zo is dat. En ik zie je morgen. Bye.

0: Haagse Headlines.
1: Goedemorgen, het is 9:05 en dit zijn de Haagse Headlines van vandaag. De invoering van betaald parkeren in Mariehoeve en Merlo wordt voorlopig uitgesteld. Bewoners kwamen in verzet tegen de plannen om en boden een petitie aan bij burgemeester Jan van Zanen. Zij vinden dat de parkeerdruk in de wijk te laag is en dat er onvoldoende draagvlak is. Wethouder Arjen Kapiteins heeft nu besloten om de invoering door te schuiven naar het nieuwe stadsbestuur. Voor de zomer wordt er in ieder geval geen besluit meer genomen. Dan naar Den Haag Zuidwest, waar honderden kinderen de afgelopen maanden mochten meedenken over hoe hun eigen wijk leuker en gezelliger kan worden. En daar kwamen behoorlijk wat creatieve ideeën uit. Van een kook- en bakatelier in Moerwijk, een middag waarop kinderen en ouderen samen spelletjes kunnen spelen in Vrederus, tot een high tea in Morgenstond en een theemiddag voor jong en oud in Bouwlust. De winnende plannen worden de komende tijd ook echt uitgevoerd. En we eindigen in Laak, waar stadsboerderij Molenweide sinds deze week een eigen bibliotheek op wielen heeft. De zogenoemde Molenbiep is bedacht door kinderen uit de buurt en moet ervoor zorgen dat zij op een leuke en laagdrempelige manier vaker een boek pakken. Kinderen kunnen er van dinsdag tot en met zondag boeken lezen, meenemen of doorgeven aan andere jonge lezers. Ja, en eerlijk is eerlijk, een bezoekje aan dieren en meteen een boek meenemen, dat klinkt wat mij betreft als een prima combinatie. En dan het weer. Vandaag blijft het zomers en in het weekend houden we dat lekkere weer vast. De temperatuur loopt op tot ongeveer 28 graden.

0: One Kiss, Calvin Harris en Dua Lipa. Je hoort het hier in de ochtendshow met Sanji. Het is 9:10 geweest en dat betekent dat het tijd is voor de...
1: Plaat van de week.
0: En deze week had ik een artiest genomineerd die afgelopen week meerdere malen hier zo in Nederland heeft opgetreden. Maar liefst 4 keer gaf hij hier zo een concert. Ik heb video's voorbij zien komen. Ik heb reacties online gezien. In ieder geval, het internet staat helemaal ondersteboven door deze man. En hij is nog niet klaar hier zo in Europa. Ja, nu heb je al een beetje misschien een gevoel naar welke artiest ik ga. Hij gaat namelijk nog verder toeren hier zo. Hij is bezig met zijn tour. En heel veel mensen hebben zoiets van, ik moet deze man checken. En ondanks dat deze artiest nu 4 concerten heeft gegeven in Nederland, zijn er nog steeds Nederlandse fans die helaas geen kaartje hebben kunnen bemachtigen. En ik heb zo links en rechts gehoord dat mensen nu bijvoorbeeld naar Milaan gaan, dat mensen naar Londen gaan, omdat ze deze man dus echt willen checken. En ik dacht, ja, als jullie dan allemaal ze toch zo erg van deze man houden en zo verliefd zijn op zijn muziek, dan moet ik hem wel nomineren met zijn nieuwe plaat On My Soul. Dit is Bruno Mars, plaat van de week.

Cultuurboulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuurboulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM.

0: Jessica Mendels. Jessica ontvangt gezellige gasten voor een kop koffie die jou amuseren, inspireren en misschien nog wel wat kunnen leren. Haags Bakkie met Jessica Mendels. Iedere werkdag van 10 tot 12 op Den Haag FM.
1: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. Budgetongediertebestrijding.nl.
2: Ja, mooi strandweer. Kom je ook naar Scheveningen of Kijkduin? Plan vooraf je route en vervoer. Zo weet je zeker dat je ontspannen bij het strand komt. Goed voorbereiden is file vermijden. Check voor vertrek van a naar zee.nl.
3: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 9 uur.
4: Ik ben Reinoud Roemer met het nieuws op Den Haag FM. Op het Trekvlietplein in de Binkhorst zijn vannacht twee geparkeerde auto's uitgebrand. De brandweer was er snel bij, maar kon niet veel meer doen dan de brand blussen. Een derde auto liep aan de achterkant wat schade op door de brand. De politie zoekt uit of sprake is van brandstichting op het Haagse Trekvlietplein in de Binkhorst. Na de 2-0 nederlaag tegen Frankrijk in de kwartfinale van het WK zijn vannacht in de Schilderswijk weer duizenden mensen de straat op gegaan. Ze toonden hun support voor het Marokkaanse team door in auto's te toeteren en met gezang, gejoel en vuurwerk. Verslaggever Dennis van Schie was erbij vannacht. Hij vat de gebeurtenissen in de Haagse wijk samen als...
5: feestelijk en beheersbaar. Heel veel politie die ik rond heb zien lopen op de paarden, in de auto's. Toen werd er buiten toch nog een feestje gevierd, want ja, dat vuurwerk dat moet ook op.
4: Agenten in Burger hebben vier mannen aangehouden toen er op de Haagse Vijandlaan en de Hoefkade met voorwerpen naar de politie werd gegooid. Na ruim een uur bracht de politie de rust in de wijk terug. Hart voor Den Haag, VVD, DENK en het CDA presenteren vanmiddag hun coalitieakkoord. Dat kwam tot stand, mede dankzij informateur en oud-burgemeester van Rotterdam, Ahmed Aboutaleb. De onderhandelingen begonnen in het Pinksterweekend, bijna twee maanden geleden. De presentatie van het coalitieakkoord is op Den Haag FM vanaf 12 uur live te volgen op radiotelevisie en via livestream. Het weer dan nog. Veel zon, weinig bewolking. Vanmiddag zo'n 28 graden, aan zee wat koeler. En in het weekend blijft het zomers warm met maar net onder de 30 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
2: Ja, mooi strandweer. Kom je ook naar Scheveningen of Kijkduin? Plan vooraf je route en vervoer. Zo weet je zeker dat je ontspannen bij het strand komt. Goed voorbereiden is file vermijden. Check voor vertrek van a naar zee.nl.
6: Prikkelbaar. Vastgeroeste schouders. Dat klinkt als een gemiste massagepointafspraak. Gun jezelf een reset. Met een heerlijke massage in een rustige omgeving. Boek hem snel op massagepoint.nl.

0: Ochtendshow met Senji.
1: Een hele goede morgen. Je luistert naar het laatste uurtje van de Ochtendshow met Senji. En daarna stappen we lekker het weekend in. Ik kijk onwijs uit naar het weekend. Mooie temperaturen en onwijs veel te beleven in jouw stad. Ik ben natuurlijk nog steeds hartstikke benieuwd naar wat jij dit weekend allemaal gaat doen. Je mag me dat laten weten via de WhatsApp. Het nummer is 070 307 8899. Come on.

0: I feel it coming van The Weeknd en Daft Punk hier in de ochtendshow met Sanji. Ja, en voor een gezellige kampeervakantie hoef jij deze zomer Den Haag helemaal niet uit. Op maar liefst 5 plekken in de stad worden parken 3 dagen lang omgetoverd tot echte campings. Dus geen lange autoritten naar Frankrijk, geen urenlange files, maar gewoon lekker je tentje opzetten bij jou in de buurt. Tijdens de buurtcamping draait het jaar om gezelligheid, activiteiten en vooral gewoon lekker jouw eigen buurtbewoners of buurtgenoten beter leren kennen. En daarover ga ik in gesprek met Angela en Gillian. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen, zeggen ze, ik hoor. Nou, superleuk dat ik jullie hierover kan spreken natuurlijk. Ja, voor de mensen die nog nooit hebben gehoord van de buurtcamping. Ja, wat moeten we ons precies voorstellen? Wat is het nou precies?
1: Dan zitten we op elkaar te wachten waarschijnlijk om antwoord te geven.
2: Jij mag eerst, Angela.
1: De buurtcamping is eigenlijk gewoon het is een landelijk initiatief vanuit Stichting De Buurt. En die geeft gewoon de mogelijkheid om door heel Nederland buurtcampings te organiseren. In de wijk, in de buurt, om elkaar te ontmoeten. Om daar meer verbinding te gaan laten plaatsvinden. Dus het is eigenlijk een weekend lang gezelligheid, zoals je zelf al zei. In je tentje, buiten, bij elkaar, lekker kletsen, leuke dingen doen en elkaar leren kennen.
0: Ja, dat is natuurlijk ook best wel bijzonder. Want als je ineens sporadisch bedenkt van joh, ik wil eventjes lekker gaan kamperen in bijvoorbeeld het Zuiderpark, dan mag dat eigenlijk normaal gesproken ook niet.
2: Nee, klopt, inderdaad. Binnenkort is wel,
0: ja.
2: Je kan kamperen in het Zuiderpark.
0: Ja, want deze zomer zijn er 5 buurtcampings door verschillende plekken door de wijk. Welke plekken doen allemaal mee?
2: Er is buurtcamping in het Zuiderpark. We hebben een buurtcamping in Haagse Hout. Leidse Veen doet dit jaar mee. En in Spoorwijk is er een buurtcamping en in Houtwijk.
0: Dus ook lekker verdeeld over de stad. Nou, het is dus al eerder, heeft al plaatsgevonden dan ook in Den Haag. Wat waren de reacties van eerdere edities?
2: De buurtcamping Zuiderpark bestaat ondertussen al 9 jaar. En Houtwijk doet voor het 3e jaar mee. En eigenlijk is iedereen gewoon altijd heel erg enthousiast. Je ziet mensen die komen kamperen, die al jaren kamperen. En het gewoon heel gezellig vinden om dat in een achtertuin te doen eigenlijk. Maar ook mensen die nog nooit gekampeerd hebben. Is het een leuke manier om dat uit te proberen. En mensen zijn eigenlijk heel enthousiast ook gewoon om hun buurtbewoners meer te leren kennen. Dus er ontstaan echt wel connecties in de buurt ook daardoor. Heel leuk.
0: Ja, dat kan ik me goed voorstellen. Want ja, ik kan me ook voorstellen dat je dan bijvoorbeeld als je gaat kamperen daar, dat je ineens een buurman tegenkomt die je normaal eigenlijk nooit zal spreken. Maar dan nu, terwijl je aan het kamperen bent, misschien juist weer wel.
2: Ja, klopt. Ja, er ontstaan echt leuke verbindingen. En er komen ook heel veel verschillende soorten mensen. Dus je stapt ook echt een beetje buiten je bubbel. Want normaal gesproken ga je natuurlijk met je eigen vrienden, met je eigen kennis om. En hier ontmoet je weer hele andere mensen in de wijk die je inderdaad anders nooit zou spreken.
0: Ja, en het is natuurlijk ook heel laagdrempelig. Hè? Wat je net al zei, het is eigenlijk in je eigen achtertuin. Dus als je nog nooit gekampeerd hebt en je denkt in de nacht ineens, ja nee, dit is niks voor mij. Ja, dan loop je letterlijk naar huis.
2: Ja, hopen we natuurlijk niet.
0: Nee.
1: Het zou wel fijn zijn als je het hele weekend blijft, inderdaad.
0: Ja.
2: Maar als je wat vergeten bent, dan kan je wel even lang thuis. Dat is wel makkelijk.
0: Ja, hoe ziet het programma van het weekend uit? Het is natuurlijk 3 dagen dat mensen daar dan met hun tentje kunnen staan. Maar er zijn natuurlijk ook dingen georganiseerd. Is er echt al een programma wat klaar ligt?
1: Ja, volgens mij heeft elke buurtcamping zijn eigen programma. Dat hangt natuurlijk ook weer een beetje af van hoe ziet de wijk eruit. Wat vinden de mensen leuk in de wijk? Wij doen het voor het eerst, dus wij hebben wel een beetje afgekeken bij de andere buurtcampings. Maar we hebben eigenlijk gewoon op vrijdag is de opening en hebben we een aantal leuke activiteiten. Is er live muziek, eten we met elkaar. En eigenlijk zaterdag staat vooral in het teken van workshops. Er komen gravity workshops, er komen repair kits komen om met de kinderen te knutselen. Er is een theeworkshop, er is yogales. Er is eigenlijk van alles te doen voor iedereen wat wil, zodat we ook iedereen mee kunnen laten doen aan leuke dingen. Maar als je niet wil, kan je natuurlijk ook gewoon lekker voor je tentje gaan zitten met een boekje. Dat is ook helemaal prima, alles mag.
0: Ja, super. Ja, alles is mogelijk. En wat ik me eigenlijk afvraag, want normaal als je bijvoorbeeld je tentje neerzet bij een camping die daar echt voor bedoeld is, dan heb je natuurlijk van die plekken waar je naar de wc kan. Maar hoe zit het dan in de parken hier? Als je dan even bijvoorbeeld even moet plassen?
2: Het scheelt een beetje per park, want elke park heeft zijn eigen faciliteit. Zuiderpark die heeft eigenlijk niks. Dus wij huren bijvoorbeeld Dixies, die we heel goed schoonmaken overigens. En we douchen bijvoorbeeld bij de sportcampus. Maar ik weet dat bijvoorbeeld dat Houtwijk, die zit naast het wijksgebouw. En die maken daar gebruik van. Dus zij maken daar gebruik van de keuken, de toiletten. En zo heeft iedere camping eigenlijk zijn eigen faciliteiten geregeld. Dus je kan altijd naar de wc in dit geval.
0: Ja, zo te horen is echt overal over nagedacht. Ja, en ik zei het eerder vandaag in het programma al van... joh, het is in Nederland momenteel zo warm. De hitte komt echt letterlijk ons kant op. Dus het is echt wel een beetje vakantievieren in eigen stad. En de temperatuur die werkt ook goed mee.
2: Ja, nou, daar worden we ook heel blij van. Ja.
0: Als er mensen zijn die nu denken van... oh, ik wil het echt een keer doen. Ik wil ook gewoon lekker kamperen in mijn eigen stad. Kunnen ze zich hier nog voor aanmelden? En zo, ja, hoe moet dat dan?
2: Ja, je kan naar de website van debuurtcamping.nl/Den Haag. En daar vind je al onze 5 buurtcampings bij elkaar. En dan kan je kijken welke er in jouw wijk is. En daar staat ook alle informatie op. En daar kan je ticket kopen. En daar kan je ook de contactgegevens vinden. En de meesten hebben ook een leuke Facebookpagina en Instagrampagina. Dus dat is ook altijd leuk om te volgen. Want daar volg je ook de laatste weetjes.
3: Ja, en we hebben nog wat plekjes. Dus wie wil, van harte welkom.
2: Zeker.
0: Ja, super. Nou, hartstikke leuk. En ook natuurlijk voor jullie, ik zou zeggen, ga er ook volop van genieten. Want ik denk dat jullie er zelf ook natuurlijk bij gaan zitten met het tentje. Of gaan jullie s'avonds stiekem toch naar huis?
2: Nee, absoluut niet.
3: Lekker kamperen. Ja.
0: Ja, heel goed. Nou, dankjewel dames. En voor jullie alvast kampeer ze daar zo.
3: Nou, dankjewel.
2: Nou, dankjewel.
0: Edge of Desire.

0: Ja, het weekend staat op ons te wachten en er is onwijs veel te beleven. Ik heb jou al eerder gevraagd van wat ga jij dit weekend doen. Maar had jij nou nog geen plannen? Nou, niet getreurd hoor. Want we krijgen de uittips van Lara. Goedemorgen Lara.
1: Goedemorgen Sanji. Ja, daar ben ik weer. Ja, het is weer vrijdag, zoals we net, we hadden het er net al kort over. En het weekend staat dus weer voor de deur. En er is weer genoeg te beleven in onze mooie stad achter de duinen. Zo hebben we het Zeeheldenfestival. Dat is al bezig en dat is tot met zondag volgens mij. Ja, en dat is gewoon 4 dagen lang verandert het Zeeheldenkwartier in een groot buurtfestival. Er is muziek, er is straattheater, er zijn marktjes en heel veel activiteiten voor kinderen ook. Op het Prins Hendrikplein staan lokale en landelijke artiesten. Waaronder Caspa, De Plaagstater, Van Lief en Leed en Silent Runners. Er zijn ook workshops, circusworkshops. Het is gewoon helemaal gratis toegankelijk. En volgens mij gewoon vanaf nu al in de ochtend tot laat in de avond bezig. Dus ik zou, als je tijd hebt, vooral even kijken in het Zeeheldenkwartier. Dan hebben we de Alliance Française toegankelijk. En volgens mij gewoon vanaf nu al in de ochtend tot laat in de avond bezig. Dus ik zou, als je tijd hebt, vooral even kijken in het Zeeheldenkwartier. Dan hebben we de Alliance Française of the Hague, Bastille Day.

0: 4 uur 's middags. Toegang is helemaal gratis. En wat daar nou gebeurt is, ja, je kan daar je kapotte koffiezetapparaat laten repareren. En tegelijkertijd bingo spelen of even lekker gaan dansen. Het is een soort groot café waar er allemaal hele kleine dingen aan de hand zijn. Je kunt terecht bij een minimarktje. Er zijn workshops van het museum Omniversum. En je kan dus je spullen laten repareren bij het repaircafé. Dus mocht je nog iets kapot hebben, een kapotte koffiezetapparaat of laptop, dan kan je dat daar repareren. Dan hebben we Laak on Fire in het Laaktheater. En Laak laat dan zien hoeveel talent de wijk eigenlijk in huis heeft. Want tijdens Laak on Fire delen gevestigde artiesten en opkomende makers het podium voor een avond vol hip-hop, breakdance, rap, zang en DJ-sets. Het is een samenwerking tussen Let's Glow en het Haagse hiphopcentrum, die hiermee jong talent een podium willen geven. Het is op zaterdag 11 juli vanaf 6 uur in het Laaktheater. En toegang is helemaal gratis, maar je moet je wel even aanmelden. Dus lees vooral ons artikel waar je dat kan doen. En dan hebben we Caribbean Night in het Paardcafé. Ja, de tropische temperaturen zijn misschien niet gegarandeerd, maar zoals ik de laatste tijd zag, misschien eigenlijk toch wel. Het wordt weer heel erg heet. Maar de Caribische sfeer is wel gegarandeerd. En tijdens Caribbean Night verandert het Paardcafé in een dansvloer vol met afromuziek, met reggaeton en met Latin muziek. De zaterdag 11 juli vanaf 11:30 tot in de late uurtjes. En deze toegang is ook gratis. En dat waren ze alweer dit weekend.
1: Nou, super. Er is weer super veel te beleven in het weekend.
0: En zeker, ja.
1: Naast al die dingen die er te beleven zijn, hier ben ik natuurlijk ook elke vrijdag weer hartstikke benieuwd, Lara. Ja. Naar hoe gaat jouw weekend eruit zien?
0: Ik vind dat zo lief van jou, dat je er altijd zo benieuwd naar bent.
1: Ja, dat vind ik altijd leuk.
0: Ja. Nou, ik ga vanavond naar de parade toe. Dat is natuurlijk ook nog steeds aan de gang. Volgens mij nog voor 2 weken lang. En dan dit weekend ga ik bij mijn vriend intrekken. Dus ik ga verhuizen. Dus ik ben eigenlijk in deze bloedhitte constant bezig.
1: Nou, wat leuk. Gefeliciteerd.
0: Ja, thanks. Dus daar heb ik wel heel veel zin in.
1: Ja, dat snap ik. Ik zoek even heel snel iets. Want ik wil je natuurlijk helemaal feliciteren met dit meis. Weet je, ik zeg zo. Kijk, hier komt het hoor. Wij trekken dit weekend de bubbels open voor jou.
0: Wauw. Wat goed. Ja, dat ga ik zeker ook doen. Een flesje bubbels opentrekken.
1: Ja, heel goed. Nou, ga ervan genieten. En kijk ook uit, want het wordt hartstikke warm. Dus ga niet te hard lopen sjouwen.
0: Nee, mijn vriend gaat alles doen.
1: Heel goed. Hoor. Ik hoor het wel. Je hebt het alweer helemaal goed voor elkaar daar.
0: Ik heb die fles bubbels al opengetrokken en hij shout het bed of zo.
1: Ja, ik denk dat dat een hele goede deal is. En ik denk dat je dan ook zeker een goede keuze hebt gemaakt door in te trekken. Hey, dankjewel, Lara.
0: Toch? Joejoe.

0: Haagse Headlines.
1: Goedemorgen, het is 10:01 en dit zijn de Haagse headlines van vandaag. De invoering van betaald parkeren in Mariahoeve en Merlo wordt voorlopig uitgesteld. Bewoners kwamen in verzet tegen de plannen en boden een petitie aan bij burgemeester Jan van Zanen. Zij vinden dat de parkeerdruk in de wijk te laag is en dat er onvoldoende draagvlak is. Wethouder Arjen Kapiteins heeft nu besloten om de invoering door te schuiven naar het nieuwe stadsbestuur. Voor de zomer wordt er in ieder geval geen besluit meer genomen. Dan naar Den Haag Zuidwest, waar honderden kinderen de afgelopen maanden mochten meedenken over hoe hun eigen wijk leuker en gezelliger kan worden. En daar kwamen behoorlijk wat creatieve ideeën uit. Van een kook- en bakatelier in Moerwijk, een middag waarop kinderen en ouderen samen spelletjes spelen in Vrederus, tot aan een high tea in Morgenstond en een theemiddag voor jong en oud in Bouwlust. De winnende plannen worden de komende tijd ook echt uitgevoerd. En we eindigen in Laak, waar stadsboerderij Molenweide sinds deze week een eigen bibliotheek op wielen heeft. De zogenoemde molenbiep is bedacht door kinderen uit de buurt en moet ervoor zorgen dat zij op een leuke en laagdrempelige manier vaker een boek pakken. Kinderen kunnen er van dinsdag tot en met zondag boeken lezen, meenemen of doorgeven aan andere jonge lezers. En eerlijk is eerlijk, een bezoekje aan de dieren en meteen een boek meenemen, ja, dat klinkt toch als een prima combinatie. En dan nog het weer. Vandaag blijft het zomers en in het weekend houden we het lekkere weer vast. De temperatuur loopt op tot ongeveer 28 graden. Geniet ervan, maar vergeet je zeker ook niet in te smeren en onvoldoende water te drinken.
0: Het nieuws uit Den Haag

0: Sing a Love van Max en Andy Grammer. En het is tijd voor
1: de Haagse Spotlight.
0: En deze week heb ik de heren Z30 en Merra in de Haagse Spotlight staan. Deze twee Congolese jongens hebben de handen ineengesloten en een track uitgebracht. En deze track heeft de naam Petage. Dat is een Frans woord. Nou, hoe typisch, hè? Gisteren heeft natuurlijk Frankrijk qua voetbal ook gewonnen. Ja, het is gewoon puur toeval dat hun dus deze week in de Haagse Spotlight staan. Nou, en dit nummer gaat eigenlijk over positieve chaos, zeggen de heren zelf. En het nummer gaat ook natuurlijk hartstikke lekker. Het is onlangs uitgekomen, maar ze gaan al richting de 20.000 views. Dus dat is niet niks. En ik heb zoiets van gisteren met de voetbal was het ook wel een klein beetje chaos. Het was natuurlijk heel erg spannend. Op een gegeven moment kreeg natuurlijk Frankrijk die penalty bij de 26e minuut. Ja, die werd gemist. Er waren heel veel kansen, maar op een gegeven moment scoorde Frankrijk. En kort daarna scoorden ze nog een keer. Dus dat was denk ik ook wel een beetje positieve chaos. Oftewel, petage.
2: Hey, just let me...

0: Goedemorgen. Ja, ik zat bij volgende week te kijken. Want ik zei, ik heb bijna niks gepland. Hoe kan het nou? Nee hoor, dat is volgende week. Ik heb een barstensvol programma.
1: Ik ben helemaal benieuwd.
0: Ja, nou, we hebben wat leuks volgende week. Ja, jij gaat ook iets heel leuks doen.
1: Ja, klopt. Ja, ik ga over de grens. Heel eventjes.
0: Maar jij gaat iets doen wat ik zo leuk vind.
1: Disneyland.
0: Jij gaat naar Disneyland. Oh, dat is... Ja, dat is een wereld op zich. En ik hoef niet eens... Want dan zeggen mensen, ja, zo druk. Die attracties in de rijen. Ja, dat klopt. Maar de parade.
1: Ja.
0: En de shows.
1: Ja.
0: Ik ben één keer Disney geweest in L.A.
1: Oh, wauw.
0: En toen wilde ik... dat was in 2024. En ik wilde de showagenda weten, zeg maar. En zeiden ze, nee, we zitten tussen twee thema's in. Vorige week was het, tot en met vorige week was het Thanksgiving. En vanaf volgende week is het kerst. En nu hebben we niks. Geen parade, geen shows. En toen zei ik later, toen ik dit verhaal vertelde aan mijn kinderen... waar iemand, tegen iemand waar mijn kinderen bij waren, zei ik... ja, ik kon wel huilen. Mam, je hebt gehuild. Maar serieus, ik heb gehuild. Ja. Want... ik kan ook huilen bij die parade, hè? Ik vind dat zo mooi en zo fijn. En zoveel sweet memories aan toen ik kind was met mijn ouders in Amerika. En, maar nu, ja, dus toen was het er niet. Precies in die week dat ik in L.A. was en naar Disney wilde, was het er niet.
1: En ik wou zeggen, ja, Disney in L.A., ja, ik ben daar nog, ik ben alleen in Disney Parijs geweest, ja, natuurlijk.
0: Ik ben drie keer in Disney geweest. Ik ben in L.A. geweest, ik ben in Florida geweest en in Parijs. Ja.
1: En wat was je favoriet?
0: Nou, het kasteel in Parijs is de mooiste. Die is veel mooier dan L.A. Dus dat is een feit. Ik vond het, ik dacht ineens, huh? Ze met het kasteel aan de hand hier in L.A. Wat lelijk. Gelelijk. Ja, helemaal niet zo tierenlantijnerig of zo. Maar ja, iedereen die Engels spreekt, dat vind ik natuurlijk wel fantastisch. Ik kijk de Disneyfilms ook altijd in het Engels. En dat de shows in het Engels zijn. En dat in Parijs is de helft Engels en de helft Frans. Soms speelt de ene rol Engels en dan antwoordt de andere rol in het Frans bijvoorbeeld. En je begrijpt het daardoor allemaal wel. Maar Engels is toch... Dus dat heeft dan weer net wat extra's voor mij. Maar ja, eigenlijk moet je jezelf het gunnen dat je gewoon overal komt. Maar goed, dus ook in Azië is er ook een, hè?
1: Ja, klopt. Ja, dat lijkt me ook super gaaf.
0: En waar dan nog meer? Zijn er niet vijf?
1: Ik weet inderdaad in... Volgens mij is het... Oh, ik dacht in Japan ook.
0: Oh.
1: Dacht, ik weet Tokyo. Het niet zeker, hoor, maar...
0: Oh, ja. Gaan we even googlen.
1: Ja, we gaan even googlen.
0: Maar goed, dat ga jij doen. En maar ondertussen, klein primeurtje... gaan wij dus... radio maken dinsdag op het strand.
1: Ja, heerlijk. Echt, ik denk met zo, want het wordt super mooi weer, 29, 30 graden. Dus jij staat straks met je voetjes in de zee en radio te maken.
0: Ja, precies. Dus er zijn 12 officiële parken. Ja,
1: oh.
0: Maar dat is dan. Ja, maar dan heb je ook die studio's en zo erbij. Maar in ieder geval in Shanghai is er één en in Tokio is er één. In Hongkong ook. Dus
1: oh,
0: dan zijn er zes. Dan Frankrijk, Florida, Californië. Dus zijn er zes. Eentje, dan heb ik er nog drie te gaan.
1: Ja, je bent halverwege.
0: Ja, precies. Maar inderdaad, we gaan radio maken vanaf het strand. Superleuk. Ja, het is zeg maar kijkduin. Maar niet kijkduin, kijkduin. Je moet dan, weet je dat ene parkeerplaatsje... dus niet de parkeergarage en niet die strook. Maar je hebt dan zo'n parkeerplaatje... wat vaak toeristen niet zo goed weten te vinden.
1: Als je wat verder doorrijdt, dat je weer een beetje naar beneden gaat.
0: En daar ga je dan richting de duinen. Links ga je richting de boulevard, zeg maar. Maar als je rechts gaat, dan kom je op een gegeven moment... bij een beachclub en die heet Mala. En ter hoogte van dat zullen wij ons zullen wij vertoeven.
1: Ja,
0: dus als je denkt, ik ga naar het strand, ga dan lekker daarheen. Kan je ook nog een plaatje aanvragen. Hoe leuk is dat? Dus nou ja, dat is dinsdag. En gisteren hebben Chickie en ik daarvoor de promo opgenomen. Dus dat was heel grappig. Dat waren wij al op het strand. Maar moeten we even zonder jou doen?
1: Ja, nee, maar ik ga als ik er tijd voor heb eventjes de stream aanzetten. En anders dan hoop ik allemaal dingen terug te gaan zien natuurlijk.
0: Tuurlijk.
1: Ja.
0: Dus dat wordt heel leuk. Dus dat was even een primeurtje. En vandaag in de uitzending, we gaan de uitagenda doornemen. Want er is zoveel te doen. Altijd al het hele jaar door in Den Haag. Maar zeker ook in de zomer. Heleboel leuke dingen voor locals en natuurlijk voor toeristen. Want het moet wel een beetje leven hier in Den Haag. Dus iemand van denhaag.com. Die komt ons even de highlights vertellen. Dan hebben we het vrijdagverzoek. Dus als jij een plaatje wil aanvragen, kan je een appje sturen naar 070-307-8899. Wat hebben we nog meer? Oh ja. Het Sea Life is verbouwd.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, ik heb het gehoord.
0: Ik denk dat er straks iemand komt, maar er staat nog een vraagteken bij. Ja, ik ben ook niet meer zo streng op het moment. Dus nee. Zeggen mensen, ik laat het nog weten en dan zit ik ze niet achter de broek. Dus waarschijnlijk gaan we het daarover hebben. En natuurlijk hebben we een bijdrage van de Haagse Dolomina. Ja, ja, want het is vrijdag. Ik heb ook nog iets, wat heb ik nog opgeschreven? Anders Victor, I don't know.
1: Het wordt eigenlijk weer...
0: Oh ja, Victor. Van de bankkerkast. Die kopjes niet te pakken krijgen.
1: Ja.
0: Dus die heb ik als reserve staan. Als ik niks over Sea Life ga vertellen.
1: Ja.
0: Dan hebben we de FNL. Zeker. We sluiten deze week van de M af. Met Marina Mena. Maria Mena. Want ik dacht, dat is een M-emmetje.
1: Ja, klopt, klopt. Zo, ouwe gouwe.
0: Ja,
1: ja, ja, joh. Want, welke nummers heb je gekozen?
0: It Took Me By Surprise en Just Hold Me. Ik heb de twee meest gestreamde uitgekozen. Maar Marina Mena is toch ook van... 5 miljoen bicycles in Beijing. Of ben ik nou in de war?
1: Oh, dat nummer zeg
0: me... Meloa.
1: Dat nummer zeg me... Ja. Nee, want ik wou zeggen, ik ga voor Just Hold Me. Dat is ook volgens mij het nummer waarmee ze echt toen doorbrak. En ik was een heel klein, toen dacht ik, oh... En...
0: Was je heel klein?
1: Ja,
0: oh,
1: toch?
0: Galen.
1: Ja. Ja.
0: Ik was echt niet zo heel klein. Ja. Maakt niet uit, maakt niet uit, joh. Ik voel me nog steeds net zo oud als jij.
1: Ja, dat is het, hè? Het is maar een illusie. En dat is toch... Ja. Komt het uit Peter Pan dat je gewoon niet moet opgroeien... gewoon lekker jong moet blijven?
0: Peter Pan wil niet volwassen worden.
1: Nee, precies.
0: Maar er zijn wel heel veel mannen met het Peter Pan-syndroom... en dat vind ik dan wel weer heel storend.
1: Ja.
0: Maar gewoon lekker vlot jong blijven, dat is hartstikke goed. Ik heb gewoon heel veel levenservaring als deze jonge meid.
1: Juist, zo fietsen we hem erin.
0: Ja.
1: Nou ja, ik ga inderdaad bye-bye, zwij zeggen. En dan nog even een paar dagen Parijs. En dan ben ik er volgende week donderdag pas weer.
0: Ja, dan zien we elkaar donderdag en vrijdag nog even. En dan, Sanji.
1: Ja, dan moet ik jou heel lang missen.
0: Ja, dan ga ik 6 weken op reis. Niet op reis.
1: Ja,
0: 6 weken weg van hier.
1: Ja, dat is echt 6 weken op reis heerlijk.
0: Nee, dat ga ik niet
1: doen. Ja.
0: Nee, ik ga ook kasten uitruimen en zo.
1: Ja.
0: En gewoon in Den Haag zijn. I love Den Haag.
1: Ja, moet ook natuurlijk gebeuren. Nee, gelukkig zie ik je nog volgende week donderdag en
0: heel vrijdag. Veel plezier bij Mickey Mouse.
1: Dank je wel.

0: Jessica Mendels. Jessica ontvangt gezellige gasten voor een kop koffie die jou amuseren, inspireren en misschien nog wel wat kunnen leren. Haags Bakkie met Jessica Mendels. Iedere werkdag van 10 tot 12 op Den Haag FM.
1: Prikkelbaar. Vastgeroeste schouders. Dat klinkt als een gemiste massagepointafspraak. Gun jezelf een reset met een heerlijke massage in een rustige omgeving. Boek hem snel op massagepoint.nl.
2: Ja, mooi strandweer. Kom je ook naar Scheveningen of Kijkduin? Plan vooraf je route en vervoer. Zo weet je zeker dat je ontspannen bij het strand komt. Goed voorbereiden is file vermijden. Check voor vertrek van a naar zee.nl.
3: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 10 uur.
4: Ik ben Reinoud Roemer met het nieuws op Den Haag FM. Op het Trekvlietplein in de Binkhorst zijn vannacht twee geparkeerde auto's uitgebrand. De brandweer was er snel bij, maar kon niet veel meer doen dan de brand blussen. Een derde auto liep aan de achterkant wat schade op door de brand. De politie zoekt uit of sprake is van brandstichting op het Haagse Trekvlietplein in de Binkhorst. Na de 2-0 nederlaag tegen Frankrijk in de kwartfinale van het WK zijn vannacht in de Schilderswijk weer duizenden mensen de straat op gegaan. Ze toonden hun support voor het Marokkaanse team door in auto's te toeteren en met gezang, gejoel en vuurwerk. Verslaggever Dennis van Schie was erbij vannacht. Hij vat de gebeurtenissen in de Haagse wijk samen als...
5: feestelijk en beheersbaar. Heel veel politie die ik rond heb zien lopen op de paarden, in de auto's. Toen werd er buiten toch nog een feestje gevierd, want ja, dat vuurwerk dat moet ook op.
4: Agenten in Burger hebben vier mannen aangehouden toen er op de Haagse Vijandlaan en de Hoefkade met voorwerpen naar de politie werd gegooid. Na ruim een uur bracht de politie de rust in de wijk terug. Hart voor Den Haag, VVD, DENK en het CDA presenteren vanmiddag hun coalitieakkoord. Dat kwam tot stand, mede dankzij informateur en oud-burgemeester van Rotterdam, Ahmed Aboutaleb. De onderhandelingen begonnen in het Pinksterweekend, bijna twee maanden geleden. De presentatie van het coalitieakkoord is op Den Haag FM vanaf 12 uur live te volgen op radiotelevisie en via livestream. Het weer dan nog. Veel zon, weinig bewolking. Vanmiddag zo'n 28 graden, aan zee wat koeler. En in het weekend blijft het zomers warm met maar net onder de 30 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
6: Tatenstiel, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
7: Zie je dit? Staal, supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
8: Dus het maken van staal wordt schoner.
9: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
10: Maar moet dat dan in Nederland?
11: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
6: En wat levert dat dan op?
9: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
6: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
12: Wil je meer weten over het Groen Staalproject? Kijk dan op www.groenstaal.com.
13: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. Budget ongediertebestrijding.nl.
0: Bakkie met Jessica Mendels. 100%
14: Haags. We starten dit uur met Alex Warren, Fever Dream. Tot zo. Den Haag.

0: Dit is Haags Bakkie met Jessica Mendels. Iedere werkdag tussen 10 en 12 op Den Haag FM. Den Haag.
1: Goedemorgen, wat fijn dat je luistert naar Haags Bakkie met Jessica Mendels. Het is 8:08 op deze vrijdag 10 juli. Veel scholen zullen misschien vandaag wel zomerfeest hebben. Ik weet dat onze school dat ook heeft in ieder geval. Dus dadelijk zal ik mijn feestjurk aantrekken. Maar tot die tijd hebben we gewoon lekker hier radio op Den Haag FM. En Nathalie die is al binnengekomen. Die gaat met ons doornemen wat voor leuks er allemaal deze zomervakantie in het Haagse te doen is. Zij is natuurlijk van de uitagenda denhaag.com. Waar je ook altijd alle tips kan nalezen. Dan hebben we het vrijdagverzoek. En wil jij die nou invullen? Dan moet je eventjes appen, whatsappen naar 070-307-8899. En wie weet bepaal jij straks wel welk nummertje wij gaan draaien. Maar eerst...
0: Effen na 11.
1: De Effen na 11. En we doen het artiesten ABC. We zijn aangekomen bij de letter M deze week. Wie hebben we allemaal gehad? Mo, Michael Jackson, Miley Cyrus, Madonna en vandaag Maria Mena. En ik heb twee nummertjes van haar gekozen waar je uit kan kiezen. En dat is It Took Me By Surprise en Just Hold Me. En stemmen, dat doe je natuurlijk op Instagram, @denhaagfm. Als je naar ons account gaat en ons gelijk even volgt, vinden we leuk. Dan, we hebben inmiddels trouwens de 20.000 volgers gehaald. Dat was het doel voor dit jaar, maar in maand 7 is dat al bereikt. Dus heel fijn en ook applausje voor mijn collega Eva. Daar kan je stemmen. Als je de story opent, dan zie je vanzelf ook de story waarin de Effen na 11 staat met de twee fragmentjes. En ik laat ze nu ook even aan je horen. Dit is de keuze van vandaag.
0: Effen na 11.
2: It

0: Freestyler van Bumfunk MC's. En daarvoor hoorde je Olivia Dean met So Easy, toeval.
1: Wie is er op de koffie bij Jessica?
0: Dat is Nathalie. Nathalie Krul van denhaag.com. En zij weet alles wat er te doen is in de stad, zeg maar, altijd. En omdat we dan niet met z'n allen haar kunnen appen, is er gewoon een website, denhaag.com, waar je alles kan nalezen. En één keer per maand is ze hier in de uitzending om te vertellen wat er allemaal te doen is. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Fijn dat jullie dat zo mooi bijhouden voor ons. Want er is een hoop te doen in de stad. Er wordt altijd veel georganiseerd. Er zijn altijd periodes waarin het meer is dan andere. En daarin beleven we rond de feestdagen in het najaar een piek, maar toch zeker ook in de zomer.
2: Nou Jessica, ik zat vanochtend nog eventjes te kijken. Ik weet gewoon niet waar ik moet beginnen. Er is zoveel te doen. Ja,
0: maar dat is wel heel leuk voor de mensen die gewoon in Den Haag blijven deze zomervakantie. Maar natuurlijk ook voor toeristen die denken, wat een geweldige stad is dit.
2: Niet normaal. Het is er zoveel te doen, maar zoveel leuke dingen en divers.
0: Ja, nou laten we beginnen. Dit weekend? Ja.
2: Zullen we dit weekend doen?
0: Ja.
2: Dat is niet normaal. Nou, dit weekend hebben we allerlei festivals. We hebben het Zeehaldenfestival.
0: Ja, ik was er gisteren. Jazeker. Gisteren heb ik de band Meijendeel gezien. Die vrijdag nog hier bij mij in de uitzending was. Dus ik dacht, ik moet er natuurlijk wel gaan kijken.
2: Zeker weten.
0: Ja, superleuk.
2: Ja, zeker weten. En dan hebben we ook nog het Tapt Festival op het Malieveld.
0: Ja.
2: Waar je lekker kan borrelen, spelletjes doen, silent disco. Dat is ook dit weekend. En dan in het Zuiderpark hebben we een enorm groot concertterrein.
0: Ja.
2: Wel helaas uitverkocht, maar vanavond is de opposites. Dus wie weet kan iemand nog die niet kan naar de opposites vanavond.
0: Ja.
2: Dat zou heel tof zijn. En wat hebben we nog meer? Summertime Festival op de Grote Markt.
0: Oh ja.
2: Ook. En de parade is er.
0: Ja, die is ook in het Westbroekpark.
2: Wat een keuze. En er is ook zomerfeest in de Papenstraat. Ook allemaal leuke dingen.
0: Oh, echt?
2: Ja, en op Scheveningen bij Musee.
0: Was ik gewoon even mij ontgaan terwijl wij een pub hebben in de Papenstraat. Kan ook niet alles weten.
2: Ja, en, maar er zijn ook heel veel culinaire dingen. Ook heel leuk. Je hebt dan Dineum dit weekend. Dat is een diner maar eetbare kunst.
0: Oh.
2: Maar ook in het Foco hebben ze Le Petit Chef Dinner Show. Dat is een 3D dinner show.
0: Ja, is dat met dat dan die poppetjes op je bord geprojecteerd worden? Ja. Ja, ik zie op de een of andere manier altijd daar reclame voor in mijn tijdlijn.
2: Ja, misschien is dat een teken.
0: Ja, ik weet het niet. Ik ben niet zo culinair.
2: Nee,
0: dan zeg ik ja, maar ik wil dat wel, maar dan niet met dat. En ik vind dat niet lekker en dat mag ik niet. En
2: ja, er wordt wel rekening gehouden met allergenen en dieetwens, volgens mij.
0: Ah ja, maar toch. Mensen zien mij niet graag komen bij zoiets.
2: Nee. Ja, er is echt niet normaal. Veel te doen. Zullen we nog even doorgaan?
0: Ja, gaan nog maar even door, hoor.
2: Nou, dan hebben we ook nog vanavond bij Beelden aan Zee After Hours.
0: Ja, dus dan zijn ze open terwijl ze eigenlijk dicht zijn.
2: Beelden aan Zee is weer open.
0: Ja, nee, maar ik bedoel, na sluitingstijd geopend.
2: Oh, hoe tof is dat?
0: Ja, dat vind ik altijd leuk.
2: Het museum.
0: Ja.
2: En dan hebben we ook nog, we gaan eventjes nog terug. We hebben Pizza FM, we hebben een silent disco, ook op de Grote Markt.
0: Pizza FM?
2: Ja.
0: Is dat een pizza radio?
2: Ja, en er zijn ook allemaal buitenbioscopen.
0: Ja, nu al?
2: Is dat leuk?
0: Ja, heel leuk. Waar?
2: Sowieso bij Zeezicht, op het strand.
0: Ja.
2: Maar ook in het beachstadion, op Scheveningen.
0: Ja.
2: En in de Nutstuin. Dat is een beetje een verborgen parel, maar dat is bij Café Sof erachter.
0: Oh, wat leuk.
2: Dat is ook echt
0: super. Ja, heel leuk. Ja. Maar het is natuurlijk pas heel laat donker, dus...
2: Ja, dat is wel wat. Je moet wel wat later naar bed.
0: Ja, hè? Ja, want ik weet dat het filmhuis gaat dat ook doen, maar die doen dat echt pas een beetje aan het einde van augustus.
2: Ja, want... Ja.
0: Als het weer wat eerder donker wordt.
2: Zelf ga ik ook maandag. Toen dacht ik later, dat wordt wel wat later dan.
0: Ja, wordt wel behoorlijk laat.
2: Maar ja, goed, het is zomer, dus dan kunnen we wat minder slaap hebben.
0: Ja, precies.
2: Toch? Dagen wat langer.
0: Ja, slapen doe je in de winter.
2: Ja, met z'n allen in de winter slapen.
0: Precies.
2: Ja.
0: Nee, maar ik ben in de zomer naar het bioscoop geweest. Dus ik ga nu de hele winter slapen.
2: Ja, maar nu mag je naar buiten bioscoop.
0: Ja,
2: hoe
0: precies.
2: Leuk is dat?
0: Heel leuk.
2: En je kan gewoon kiezen van stad tot strand.
0: Ja.
2: Hoe leuk is dat?
0: Ja, echt leuk. Ik moet dat zeker ook dit jaar weer een keer doen.
2: Ja.
0: Wil je ook al naar volgend weekend? Of zeg je van, nou, doe maar eerst even een Haagse plaat, Jess.
2: Doe maar even een Haagse plaat.
0: Oké, dan gaan we dat doen. Ik heb Lynn Hulsman klaarstaan met Neem me mee.
1: Wij zijn Den Haag FM. Trots op de artiest uit onze stad. 100% Haags. Met nu Haagse muziek.

0: altijd tijd voor Haagse artiest op Den Haag FM. Je luisterde zojuist naar Lynn Hulsman met Neem Me Mee.
1: Je luistert naar Haags Bakkie met Jessica Mendels.
0: En Nathalie Krul zit hier bij mij in de studio. Zij werkt bij denhaag.com. Dat is de website waar je altijd terecht kan voor uittips. Dus als je denkt, wat zullen we vandaag nou eens gaan doen? Raadpleeg even de website en dan weet je wat er te doen is. We hebben echt al heel veel doorgenomen voor dit weekend. Want wat is er veel te doen? Het is echt Kill Your Darlings. Waar gaan we het oppakken?
2: Waar gaan we beginnen? Zullen we naar volgend weekend gaan?
0: Ja, goed idee.
2: Ja, want daar is zoveel te doen dat ik gewoon echt niet kan kiezen. Maar we hebben dus volgend weekend Klapstoel Cabaret.
0: Ja.
2: Strand, we hadden het net over, bij het Puntje.
0: Mag je wel je kleren aanhouden? Want het Puntje staat over het algemeen bekend als naaktstrand.
2: Heel leuk. Het is gewoon een hele leuke cabaret. Een klein kunstvoorstelling.
0: En je moet je eigen stoel meenemen.
2: Leuk. Ja. Maar er zullen ook vast wel stoelen zijn natuurlijk.
0: En dan ga je in het zand zitten.
2: Of gewoon op een kleedje.
0: Ja. Ja, kan ook.
2: Heerlijk. Ja, en nou ja, er zijn natuurlijk ook vooral heel veel beachparties, maar ook heel veel leuke dingen voor het dagje uit.
0: Oké, vertel.
2: Nou, we kunnen in ieder geval naar Sea Life, wat weer open gaat vanaf dit.
0: Ja, ja, zeker.
2: Naar een lange voorbereiding.
0: Ja, ik ga er maandag even kijken.
2: Leuk.
0: Ja.
2: Gezellig. Ja, en dan hebben we ook nog het vakantiepark Zuiderpark.
0: Ja.
2: Zuiderpark heb ik allemaal leuke dingen.
0: Van de vakantiepas.
2: Van de vakantiepas, waar allemaal leuke dingen in
0: staan. Die zijn gisteren uitgedeeld op school.
2: Oh.
0: Tenminste, ik zag een meester bij het hek staan met een stapel vakantiepassen.
2: Ja, ik hoorde ook al de geruchten dat het vandaag wordt uitgedeeld. Ja, leuk. En dan hebben we ook natuurlijk Beeld aan Zee is weer open. Dat is ook fijn voor de mensen die wat afkoelen. Het Kunstmuseum heeft een mooie tentoonstelling.
0: Lekker airco even in.
2: Lekker de airco in. Dat is lekker ook, toch? Als
0: ik wel. Ik ben echt een fan van musea en filmhuizen op het moment dat het zo heet is. Want anders word ik gek.
2: Ja, precies.
0: Dan neem ik gewoon een dekentje mee, want dan heb ik het weer te koud. Dan ga ik lekker even met een theetje en een drankje en wat te knabbelen in de bioscoop zitten.
2: Ja, en dan moet je een trui meenemen en zo.
0: Dan neem ik zo'n lekker vliesdekentje mee. Die kan op het strand dan kan je erop zitten, maar in de bioscoop kan je hem even over je heen trekken.
2: Ja, precies dat. En dan kan je ook gewoon eventjes gewoon even bijkomen lekker van de drukte. Want ik merk ook wel dat het ook wel tijd is gewoon om lekker voor ontspanning.
0: Ja, zeker. En,
2: maar je kan ook met die kleintjes naar Mururoam.
0: Ja.
2: Want daar hebben ze een heel leuk nijntjevoorstelling voor de allerjongste.
0: Leuk.
2: Ook leuk.
0: Nou, er zijn steeds meer ook wat ouderen die dat leuk vinden. Want Nijntje is gewoon een icoon.
2: Nijntje blijft ook wel leuk.
0: Ze hebben nu bij de HEMA een hele collectie voor volwassenen met Nijntje.
2: Heb je al ingeslagen?
0: Nee, ik heb niks. Maar het was juist voor volwassenen en niet voor mijn 10-jarigen die dat eigenlijk wel graag wilden. Dus

0: Die baalde dat het een volwassen collectie was.
1: Ja, ja, nee, dat begrijp ik ook wel.
0: Ja.
1: Ja. Nou ja, wie weet.
0: Ooit. Komt goed, komt goed.
1: Ja, maar we hebben ook bijvoorbeeld heel iets anders. De zomeropenstelling van Paleis Noordeinde en de Koninklijke Stad.
0: Ja, dat is natuurlijk ook altijd in de zomer. Dat heb ik 2 jaar geleden gedaan. Ben jij wel eens binnen geweest?
1: Ik wil eigenlijk niet, maar ik zou heel graag eens een keertje willen.
0: Nou, je moet opschieten, want die kaartverkoop, die tijdslotten, die gaat echt hard. Dus je moet gewoon dan bedenken, ik wil dat een keer doen. Wat is er mogelijk? En dan boeken.
1: Ja, want de losse tickets zijn nog... ik had vanochtend nog even gekeken, die waren nog beschikbaar. Toen dacht ik inderdaad, ik moet straks gaan boeken.
0: Ja, dat moet je echt even doen. Het is wel leuk hoor. En ik had dan een combi-ticket, dus dan mocht je zo laat naar de een en zo laat naar de ander.
1: Leuk.
0: En het is gewoon heel leuk om daar... Want ja, je rijdt er zo vaak langs. Je loopt er langs, je rijdt er langs, je zit in de Paleistuin. Precies. En dan, ben je nooit binnen geweest?
1: Nee.
0: Dus dat is leuk.
1: Als ze er zelf ook bij zullen zijn, hè?
0: Nee, ze zijn er niet bij.
1: Jammer.
0: Nee, ze staan je niet welkom te heten.
1: Niet? Oh, nou ja, goed. Wat hebben we nog meer? Oh, er is zoveel. Ik kan gewoon maar er niet meer kiezen. Maar had ik nou nog iets anders? Oh ja, we hebben het Summertime Festival, ik al benoemd, hè?
0: Ja, de Grote Marktstraat.
1: Het weekend ook.
0: En dan misschien nog iets heel leuks wat ergens in deze zomervakantie eind juli, begin augustus gaat plaatsvinden.
1: Ja, er staat zoveel online dat ik gewoon wat ik zei, weet je, er is van alles te doen. We hebben ook een rondleiding in de Tweede Kamer voor degene die dat leuk vindt.
0: Oh ja.
1: Er is een treasure hunt, challenges, dat je kan lekker sportief wat kunt doen.
0: Ja, en opruimen.
1: En opruimen en goed voor de natuur. Ik vind het de juiste commie.
0: Ja, alles kan je natuurlijk nalezen op www.denhaag.com. En dat wordt ook continu bijgehouden door Nathalie en haar collega's. Super fijn dat je voor ons weer even een update hebt gedaan op de radio. Op onze website denhaagfm.nl, daar staat altijd op donderdag een kleine update. Maar die komt dan weer van denhaag.com. Dankjewel, ik wens je een hele mooie zomer toe.
1: Dankjewel, jij ook.
0: En graag weer tot in september.
1: Gezellig.

jij dat je Den Haag FM ook kan whatsappen? Sla ons nummer 070-307-8899 op in je contacten en praat mee of vraag een verzoekje aan. De Den Haag FM WhatsApp 070-307-8899.

0: Louis Capaldi, Survive in the Ford, hoorde je Celeste met Stop This Flame.
1: Het Vrijdagverzoek.
0: Het Vrijdagverzoek, dat is het moment waarop jij eventueel wel kan gaan bepalen wat er hier op de radio gedraaid gaat worden. Wil je ook een keer het Vrijdagverzoek invullen? Dan kan je een WhatsApp-bericht sturen naar 070-307-8899. En vandaag hangt aan de telefoon Lavina van den Arend. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, jij bent eerder al bij mij in de uitzending geweest, omdat jij toen vertelde over het Sla je Slag event, wat dit weekend is in de Uithof.
2: Ja, dat klopt. We hebben het alleen vanwege het warme weer moeten verzetten, dus het wordt nu 18 september. Mensen kunnen zich nog steeds inschrijven, want het belooft een onwijs leuke dag te worden.
0: Ja, vertel nog even, wat houdt het ook weer in? Je organiseert dit omdat je geld wil inzamelen voor een woning van Medin.
2: Ja, voor vitaliteit gaan we dit jaar voor de cliënten. Dus dat ze inderdaad iets sportiefs kunnen doen. Dus daar gaat het geld dan naartoe bij Medin. En we gaan deze dag eigenlijk letterlijk sporten. Dus we gaan padellen, fietsen, wandelen, boulderen. En mensen kunnen dus ook nog multigames doen. We gaan proberen een kleine dartcompetitie op te zetten. We hebben ook 2 dartborden tot beschikking gekregen. We hebben die dag een fotoboot staan. We zijn wat marktkraampjes aan het regelen. Cliënten van Medin, die mogen gewoon gratis meedoen.
0: Ja.
2: Om vitaliteit aan te vullen. Dus het belooft echt wel een hele leuke dag te worden. Ook onze Lin, die jij toevallig recent hebt gedraaid.
0: Ja, ik had er net een gedraaid. Lin Hulsman van met Neem Me Mee. Want die wilde je eigenlijk aanvragen. Toen zei ik, oh, balen, die heb ik net dit uur al gedraaid.
2: Ja, die komt ook zingen.
0: Die komt optreden. En is dat, heeft zij ook nog een link met jullie?
2: Nee, niet direct. Maar we zijn laatst in contact gekomen. En het was eigenlijk zo leuk dat we elkaar toevallig tegenkwamen.
0: Ja.
2: Klinkt er, ja.
0: Nou, wat leuk. Ja, dus die wilde je eigenlijk aanvragen voor het Vrijdagverzoek. Maar nu wordt het een andere plaat. Je hebt Armin van Buuren aangevraagd. Die ga ik natuurlijk voor jullie draaien. Maar doordat het is uitgesteld, is er natuurlijk nu ook meer tijd om je alsnog in te schrijven. Hoe doen mensen dat?
2: Ja, als je naar de Vrienden van Medin gaat op hun Facebookpagina, dan is er daar een link. En daar kan je op klikken. Zo'n standaard inschrijflink eigenlijk. Dan kom je op een website om je in te schrijven.
0: Geweldig. Dus de website van Medin. En dan kan je bij Vrienden van Medin de actie vinden voor 18 september. Het is dus verplaatst. Dus iedereen die zich al heeft ingeschreven, het is verplaatst naar 18 september. Nou, dat is qua hitte een verstandige keuze, denk ik. En hopelijk is het dan wat minder heet dan dat het de komende dagen gaat worden. Armin van Buuren, zei ik al, welk nummer van hem wil je horen?
2: This is what it feels like.
0: Juist, precies. En die ga ik voor je draaien. Dankjewel, Lavina. En succes met nog de voorbereidingen en ook met de hitte.
2: Ja, super. Hetzelfde. Werk ze nog.
0: Dankjewel. Armin van Buuren, het Vrijdagverzoek van vandaag. This is what it feels like.

0: Olivia Rodrigo, Drop Dead.
1: Effen na elf.
0: Heb jij al gestemd op de Effen na elf van vandaag? Zo niet? Dan heb je daar nog 8,5 minuut de tijd voor. Want om 11 uur ga ik de stemmen tellen. En Effen na elf draai ik de plaat met de meeste stemmen. En stemmen doe je natuurlijk op Instagram. @DenHaagFM. In de story vind je de poll. En daar klik je op jouw favoriet. En ik laat ze even aan je horen. Het zijn er 2 van Maria Mena. Dit zijn ze.
1: Effen na elf.

0: dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
1: Genieten van authentieke Griekse gerechten doe je bij Grieks restaurant Olympia. Al 40 jaar een begrip in Rijswijk en wijde omgeving. Olympia, een heerlijk avondje Griekenland dicht bij huis. Van dinsdag tot en met donderdag 3-gangen menu mezeres. Kijk op olympiarijswijk.nl.
0: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
2: FM. Nu het nieuws van 11 uur.
3: Ik ben Reinoud Roemer met het nieuws op Den Haag FM. Op het Trekvlietplein in de Binkhorst zijn vannacht 2 geparkeerde auto's uitgebrand. De brandweer was er snel bij, maar kon niet veel meer doen dan de brand blussen. Een derde auto liep aan de achterkant wat schade op door de brand. De politie zoekt uit of sprake is van brandstichting op het Haagse Trekvlietplein in de Binkhorst. Na de 2-0 nederlaag tegen Frankrijk in de kwartfinale van het WK zijn vannacht in de Schilderswijk weer duizenden mensen de straat op gegaan. Ze toonden hun support voor het Marokkaanse team door in auto's te toeteren en met gezang, gejoel en vuurwerk. Verslaggever Dennis van Schie was erbij vannacht. Hij vat de gebeurtenissen in de Haagse wijk samen als...
4: feestelijk en beheersbaar. Heel veel politie die ik rond heb zien lopen op de paarden, in de auto's. Toen werd er buiten toch nog een feestje gevierd, want ja, dat vuurwerk dat moet ook op.
3: Agenten in Burger hebben 4 mannen aangehouden toen er op de Haagse Vijandlaan en de Hoefkade met voorwerpen naar de politie werd gegooid. Na ruim een uur bracht de politie de rust in de wijk terug. Hart voor Den Haag, VVD, DENK en het CDA presenteren vanmiddag hun coalitieakkoord. Dat kwam tot stand, mede dankzij informateur en oud-burgemeester van Rotterdam, Ahmed Aboutaleb. De onderhandelingen begonnen in het Pinksterweekend, bijna 2 maanden geleden. De presentatie van het coalitieakkoord is op Den Haag FM vanaf 12 uur live te volgen op radiotelevisie en via livestream. Het weer dan nog. Veel zon, weinig bewolking. Vanmiddag zo'n 28 graden, aan zee wat koeler. En in het weekend blijft het zomers warm met maar net onder de 30 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
5: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. Budget ongediertebestrijding.nl.
6: Ja, mooi strandweer. Kom je ook naar Scheveningen of Kijkduin? Plan vooraf je route en vervoer. Zo weet je zeker dat je ontspannen bij het strand komt. Goed voorbereiden is file vermijden. Check voor vertrek van a-naar-zee.nl.
2: Nu Haags Bakkie met Jessica Mendels.
7: We trappen dit uur af met Douwe Bob en Sera. Could have been a...

0: Dit is Haags Bakkie met Jessica Mendels.
1: 100% Haags. Den Haag FM.
2: Goedemorgen, wat fijn dat je luistert naar Haags Bakkie met Jessica Mendels. Het is 11:08 op deze vrijdag 10 juli. Ja, straks lekker zomerfeest. Veel basisscholen in Den Haag hebben zomerfeest. Wij ook. Dus straks mijn petticoat aan en gaan met die banaan. Maar eerst nog even een uurtje radio maken. Ik ga straks Victor bellen. Dat is gisteren niet gelukt. Victor is een van mijn bankkakas. En hij had toch echt lekker voorbereid voor zijn stukje. Dus ik ga hem gewoon bellen. Ik gok dat er ook wel wat voetbal in zal zitten waar we het over gaan hebben. Maar voor alle mensen die altijd denken bij de tips van Victor, dit is helemaal in mijn lijn. Vooral blijven luisteren. Het is vrijdag, dus dan hebben we ook altijd een bijdrage van de Haagse Dolomina. En dat is vandaag niet anders. Maar eerst
0: Even na 11.
2: De Even na 11. We doen het artiest ABC, aangekomen bij de letter M. Vandaag is Maria Mena degene waarvan we twee nummertjes geselecteerd hebben. Je kon kiezen uit It Took Me By Surprise en Just Hold Me. En ja, ik weet nou niet of het helemaal... Weet je wat? Ik open nog één keertje Instagram. Want hoe ik om 11 uur de uitslag zag, dacht ik, nee, dat kan toch niet. Dat kan toch niet, mensen. Het was namelijk 100% voor één plaat. Ja, nog steeds. 100% voor één plaat. Wat zijn we lekker eensgezind vandaag. Kon dat maar altijd zo zijn dat we het ontzettend met elkaar eens zijn. In ieder geval vandaag voor de Even na 11 wel. 100% van de stemmen voor deze. Just Hold Me van Maria Mena.

0: Turn the Light Off van Justin Jackstyle en John. En daarvoor hoorde je de winnaar van de FNA11, Maria Mena, met Just Hold Me.
1: Jessica's Bankkijkers. Vandaag met Victor.
0: Goedemorgen, Victor.
2: Hey Jessica Wendels, goedemorgen.
0: Het is me gewoon gelukt om jou aan de telefoon te krijgen, jij druk bezette man.
2: Ach, ja, ik kon gisteren gewoon niet aan die telefoon. Mijn winkel stond vol.
0: Ja.
2: Nou ja, en het was nogal rustig volgens. Ik had tegen Ruud gezegd, ga lekker naar huis, ga lekker naar het strand. Dus ik stond alleen.
0: Oh, ja. En,
2: en vorige week was ik mijn telefoon vergeten. Dus het is verschrikkelijk, hè. De jaren gaan tellen.
0: Ach ja, het is je vergeven, Victor. Je hebt altijd zulke leuke tips, dus kom maar door.
2: Dankjewel. Nou ja, mijn tip is natuurlijk Alto Knights, Robert De Niro, mijn all-time favorite actor, in een glansrol als maffiaman op het lijf geschreven, speelt een dubbelrol en dat heb je in het begin gewoon niet door.
0: Alternate? Wat zei je?
2: Alto Knights.
0: Alto.
2: Knights als in ridder.
0: Oh ja.
2: En een kader voor, weet je wel?
0: Ja.
2: En hij overleeft een aanslag. Dan moet hij natuurlijk degene die aanslag heeft laten uitvoeren, die moet natuurlijk dood. En nou ja, het is een maffiaverhaal waar hij als geen ander in speelt. Met al die oude auto's, oude huizen, de eerste, de kleding, de nachtclubchefs. Het is geweldig om naar te kijken, Alto Knights. Het
0: speelt smullen dus.
2: Jaren. Ja. En tot de laatste seconde. Het is geen John Wick ding, weet je wel, die 500 doden maakt in een film en niks zegt. Maar dit is wel een topcast hoor. Ik geef 5 van de 5 sterren omdat 6 niet kan.
0: Oh, heerlijk. Ja, nee, ja. Het is wel echt helemaal zijn genre natuurlijk, hè?
2: Ja, en dat moet je vooral ook zo laten. Net zoals dat Stallone Rocky moet doen, weet je wel.
0: Ja. Maar goed, ook vind ik dan toch wel weer grappig. Hij heeft dan bijvoorbeeld romantische comedy, de Intern. Dan gaat hij stage lopen na zijn pensioen ergens, omdat hij toch nog wil werken. En dat is dan zo out of character eigenlijk, dat het ook wel weer heel grappig is.
2: Ja joh, ik vind het een fantastische acteur.
0: Ja, dat is het.
2: We hebben toch, iedereen heeft toch gewoon al zijn films gezien.
0: Ik denk het wel, ja. Tenminste, ik wel.
2: Dat hij die opa speelde, weet je dat nog?
0: Welke?
2: Dat hij die opa speelde, de parents of
0: zo. Ja, de fokkers.
2: Jeetje, man, dan lig je toch in een kreukel.
0: Wat zegt dat kind dan ook alweer? Heeft hij dat kind iets geleerd?
2: Ik ben het even kwijt, maar ik moet... Die man,
0: meet
2: kan
0: the parents,
2: aan.
0: Ja.
2: Nou ja, ik...
0: Asshole is het. En zegt dat kindje, asshole. Dat komt omdat hij dat de hele tijd zegt. Ja.
2: Dat mag niet.
0: Nee, dat mag zeker niet. Maar wel grappig.
2: Nou ja, ik zit nu natuurlijk... Ik heb eigenlijk nog wel een leuke tip, hoor. Maar ik zit nu natuurlijk... maar voetbal, Wimbledon, Tour de France. Ik bedoel, ik heb gewoon vierkante ogen.
0: Ja.
2: En ik zat gisteravond helemaal klaar met shawarma en met baklava en kopje thee. Die ik dan heel hoog ga inschenken.
0: Ja, goed zo.
2: Heel stoer om me heen kijken dan. En weet je wel, terwijl ik dan heel hoog inschenk. Nou, jammer, maar geen kans. Geen schijn van kans.
0: Jij was voor Marokko, begrijp ik.
2: Ja, ik vind het toch wel leuk als die gasten winnen, weet je wel. Want het is toch wel een team wat met het hart speelt.
0: Ja.
2: Maar ja, als je dan Frankrijk ziet en Spanje, die spelen ook wel met het hart. Maar die zijn eigenlijk gewoon wel veel beter.
0: Ja, en misschien ook een beetje arroganter.
2: Nou, waarschijnlijk wel, want dat stralen ze ook uit. Maar geef ze dan niet de bal, want ze scoren, weet je wel. Het heeft wel een heleboel klassen.
0: Ja.
2: Dus ik ben niet zo van het wielrennen, hoor, Jess. Maar de Tour de France, daar ga ik voor zitten. Want die beelden uit die heli, weet je wel. Ik vind het altijd zo'n mooie beelden.
0: Ja, en even over de wedstrijd van gisteren. Marokko-Frankrijk. Ik heb niks gezien. Ik sliep lekker. Maar hoe is het gewoon in de wedstrijd al winst gepakt? Wat is de stand geworden? Ik weet helemaal niks. Victor.
2: Ja, nee. Frankrijk heeft met 2-0 gewonnen. Mbappé, een van de sterspelers, miste zelfs een penalty. Door weer zo'n vreemd aanloopje. Zo'n aanloopje neem ik in de zwembad van de lage duikplank, weet je wel. Dus die keeper die had hem. Dus iedereen denkt, nou komt Marokko. Maar nee, Frankrijk was gewoon een hele klasse beter dan
0: Marokko. Maar ik heb wel ook mijn buren heel hard horen roepen op een gegeven moment. Juichen.
2: Ja, dus maar Franse buren, denk ik.
0: Nee, waren Marokkaanse buren. Maar is daar een doelpunt afgekeurd misschien?
2: Ja, de penalty, die miste die Mbappé. Dat is een Fransman, de sterkste.
0: Daar waren ze dan zo blij.
2: Ja, ja, ja, nou ja, en die gasten die hebben natuurlijk feest gevierd dat ze in de kwartfinale stonden. Nou, joh, dat ik wou dat wij het konden doen. Weet je wel, hier op het plein met die winkel vroeger. Dat was één groot feest. Geen rottigheid, hè?
0: Nee.
2: Een groot feest was
0: het. Een feest, ja.
2: En laat ze lekker feest vieren. Is toch leuk?
0: Tuurlijk.
2: En dan Wimbledon. Weet je wel, ik ben niet zo van de tennis. Ik heb voor het laatst getennis, zodat ik het leger. Maar ik weet niet wat het is, yes, maar als ik het aanzet, dan lijk ik wel een zombie. Ik blijf maar kijken.
0: Nou, dat balletje, dat is hypnotiserend, is dat.
2: Ja, ik vind het leuk om naar te kijken. Laat mij maar. Ik heb mijn tv schuin gezet, dat ik in mijn voortuin kan zitten en de tv kan kijken bij.
0: Oh, wat grappig.
2: Heerlijk.
0: Heerlijk.
2: Maar, luister, yes,
0: ja,
2: tussendoor.
0: Ja.
2: Ook nog wel een Netflix-serie. En dat is, ik heb hem een paar keer doorgezept, dat ik denk, wat is het, Mr. Mercedes?
0: Mr. Mercedes, ga ik even erbij pakken, want die ken ik niet. Brandlos.
2: Netflix. Ja, nou ja, dit is een gepensioneerde politieagent. Die in zijn activiteit als agent een zaak niet kon oplossen.
0: Mm-hmm.
2: Maar die gepensioneerde, gaat hij dat uitspitten. Het gaat over een of andere mafkis. Kees die tientallen mensen bij het arbeidsbureau staan te wachten.
0: Oh, ja.
2: Die rijdt hij dood.
0: Oh.
2: En die man die rijdt in een Mercedes.
0: Ja, ja. Ik heb gezien dat mijn man deze heeft gekeken. Maar zonder mij. Dus ik zag steeds een stukje. Maar was toch ook dat dan zo'n gast elke keer op een computer dan elke keer iets stuurde?
2: Ja, nou ja, dat is zeker. Dat is het tweede deel. Want hij is in coma. Maar hij is niet in coma, weet je wel.
0: Die dader,
2: ja. En hij kan jouw brein een beetje beïnvloeden.
0: Oh.
2: Ik ben niet zo van de sci-fi, maar deze zet ik niet uit, Jess.
0: Nee, oké.
2: Mercedes. En dat komt ook omdat, ik heb je al eerder gezegd, ik hou niet zo van mensen die door flats heen springen. Ik ben niet zo van de sci-fi, maar deze zet ik niet uit, Jess.
0: Nee, oké.
2: Mercedes. En dat komt ook omdat, ik heb je al eerder gezegd, ik hou niet zo van mensen die door flats heen springen. En auto's die 300 rijden.

0: Dat ook met films kan ik zo inzitten dat ik denk dat ik het zelf ook kan.
1: Ja, ja. Nou ja, nu nog even op de klok kijken voor vanavond. Want dan gaan we gewoon weer een kwartfinale voetbal bekijken.
0: Wie speelt er?
1: Engeland-België.
0: Oh ja, voor wie ben je?
1: Ja, wat denk je?
0: Nou ja, mijn man is voor Engeland. Dat vindt ze mooi spelen. Maar ik denk dat ik ben voor België. België heeft ook Amerika verslagen. En ze praten voor de helft Nederlands. Dus ik ben voor België.
1: Nee, ik ben zeker voor België. Ik vind het toch wel, als die gasten voor de camera komen ook, dan hebben ze dat taaltje, daar moet ik altijd een beetje op lachen. En Engeland, ja, Engeland, daar is het voetbal natuurlijk uitgevonden. Het heet niet voor niks een free kick, een corner, een penalty. Ik bedoel, het zijn allemaal, weet je wel, daar is het uitgevonden. En die gasten spelen goed, hè, staan in de kwartfinale.
0: Ja.
1: Maar België, ja, ik, wat moet ik ervan denken? Ik steun ze de winst natuurlijk.
0: En ik ook.
1: Doen. Want kijk, Frankrijk die heeft Mbappé en Argentinië heeft Messi en zo, al die sterspelers. Ja, zo heeft België de Bruyne, dat is dan ook wel een sterspeler. Maar Engeland heeft Harry Kane, onthoud het maar, Harry Kane.
0: Harry Kane, nou ik ben voor België, jij ook, mijn man is voor Engeland, dus we gaan het zien. Het zou toch leuk zijn als in ieder geval een Europees land wint.
1: Ja, natuurlijk. Nou, dat moet haast wel lukken hoor. Alhoewel dat Argentinië. Ik vind het raar dat Argentinië. Er zijn 8 zware kandidaten voor die kwartfinales. En Argentinië, die loopt de minste. Zwitserland.
0: Ja.
1: Dat vind ik dan weer raar, is.
0: Ja, vind ik ook raar. Maar ja.
1: Ja.
0: Het is allemaal doorgestoken kaart, Victor. Allemaal doorgestoken kaart.
1: Dat wil ik niet zeggen. Maar
0: ik wel.
1: Ze hebben goed gelood, in ieder geval.
0: Ja.
1: Ik ga dan toch. Het begint. Voordat het begint, kijk ik nog even een deeltje naar Mr. Mercedes.
0: Mr. Mercedes, precies. Lekker naar kijken. En ik spreek jou, denk ik, Victor, pas na de zomervakantie weer.
1: Ik lig hier nu in tranen, hè?
0: Dat snap ik. Ja. Maar dan kan je een heel mooi lijstje maken, heel lang.
1: Ja.
0: 7 weken lang lijstje maken. En die hoor ik dan heel graag in september van je.
1: Ja, dat komt goed. Ik ga lekker naar Tsjechië op vakantie. En daar zet ik ook gewoon de filmdingetjes wel weer aan. Hoor. Er zal heus wel weer een regenachtige avond bij zijn.
0: Zo is het.
1: En mooi. Nou ja, ga je nog weg?
0: Ik ga ook nog weg, maar zeker niet 6 weken. Ik blijf ook heel veel leuks doen in Den Haag.
1: Ja, nou ja, daar is het ook de stad voor, joh. Heerlijk.
0: Zo is het. Hé, fijne zomer, Vic. Tot in september.
1: Ja, heel graag. Dag.
0: Doei, doei.
2: Muziek uit Den Haag hoor je nu op Den Haag FM. 100% Haags.

0: In de stad. Nieuws.
1: Ik was een beetje verbaasd toen ik las dat Den Haag eigenlijk niet gerekend had financieel op verkiezingen en er 3 miljoen gevonden moet worden voor het organiseren van die verkiezingen.
2: Zullen we nou krijgen?
1: Oh, weet je.
2: Zullen we nou krijgen? Den Haag heeft er wel op gerekend.
1: Oh.
2: Het wordt tijd dat het Rijk verkiezingen die moeten worden georganiseerd financiert. Het is een
1: oh, treurigheid.
3: Ik raak de gevoelige snaar hier.
2: Jazeker.
0: Debat.
3: Ja, maar kan het wachten.
1: Nee, maar
3: ik ben niet verantwoordelijk voor de kwaliteit van de keukentrap. Ik ben wel verantwoordelijk, en hij ook, voor de inrichting van de straat.
0: Luister mee naar Ron Vreesen, Janot van Beurden, Liewe van Sloten en de wekelijkse column van Marcel Verrek. Weet wat er speelt in je stad. Spuigasten, ook als podcast te beluisteren.

0: Iedere week maken we in Haags Bakkie met Jessica Mendels tijd voor
1: de Haagse Dolomina's.
2: En het is vrijdag, dus ook vandaag doen we dat weer. En we hebben een mooie bijdrage van een van de Haagse Dolomina's. Die meiden werken altijd zo hard. Ze zijn altijd overal aan het strijden voor gelijke rechten van iedereen. Ja, natuurlijk, de hoofdmoot hebben we het over vrouwenrechten. Dat die gelijk moeten zijn aan de mannenrechten. Maar ze komen ook op voor de queer community. En eigenlijk mensen van iedere afkomst. De basic is, de Dolomina wil dat ieder mens op aarde, maar laten we beginnen met Den Haag, dezelfde rechten heeft en dezelfde kansen en dezelfde mogelijkheden. We gaan even luisteren naar een van de Haagse Mina's.
3: Goedemorgen Jessica, Lara van Dolomina Den Haag hier. Afgelopen woensdag was er in samenwerking met de Gevangenenpoort een evenement over de heksenvervolging. En in het specifiek over Marietje en Neeltje die veroordeeld zijn tot hekserij en hiervan zijn vrijgesproken. Het was een bijzondere avond met een rondleiding, een lezing en een meditatie. Voor de rest kon je daar ook mini-merch kopen en het was hartstikke gezellig. Gisteren was er in Utrecht een grote demonstratie. Geen ja is een nee protest. En dat bij de rechtbank met de druppel twee mannen die niet veroordeeld zijn. Maar natuurlijk zijn er zoveel voorbeelden die in het nieuws de afgelopen maanden en jaren zijn gekomen. En dan was gisteravond ook nog eens de borrel. En die was hartstikke gezellig. We hebben lekker bijgekletst en het was een leuke sfeer. Dan nog wat er gaat komen. We hebben op dit moment niet heel veel op de planning. Maar elke derde donderdag van de maand is er een borrel. Dus kom dan vooral langs. En voor meer info en updates, kijk op onze Instagram, @DolominaDenHaag. En dan wens ik jullie een fijn weekend.
2: Ja, dankjewel Lara van de Haagse Dolomina. En namens iedereen bedankt voor wat jullie altijd allemaal voor de gelijke rechten van de mensen doen. Dit is Maal Smit met Stay.

0: stay if you wanna. Mal Smith.
1: En nu is het tijd voor...
0: Chickie. Goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen.
0: Ja, heel leuk, heugelijk. Ik wilde bijna de lunchroom Lash Filler gaan instarten. Want we hebben een programma van 12 tot 2.
2: Ja!
0: Ja! Dat is toch leuk? Maar niet met Tom Lash, want die werkt niet meer bij ons. Maar met Maxime en Chickie.
2: Ja.
0: Jij bent hier, op deze plek zometeen. En Maxime, die staat op Kijkduin. Want, waar gaan jullie, hoe gaan jullie dit programma vullen?
2: Ja, daar is natuurlijk een coalitieakkoord. Dat was al bekend. En het coalitieakkoord is een best wel groot programma, zeg maar. Is vandaag naar buiten gekomen. En ze gaan het zo meteen presenteren op Kijkduin. En ja, natuurlijk zijn wij daarbij. Daar gaan we live verslag van doen. En uiteraard gaan we iedereen spreken ook die daar is.
0: Ja. En vinden we dat ze applaus verdienen dat het eindelijk gelukt is? Of zeg je, het heeft zo lang geduurd weer door?
2: Nee, ik ben blij dat het voor de zomervakantie is.
0: Oké, applaus. Het is voor de zomervakantie klaar.
2: Ja, toch? Mag.
0: Nou, dat is wel fijn. Ja, daar heb je wel gelijk in. Dat is wel een puntje dat...
2: Dan weten we waar we aan toe zijn, toch? Ja, en ik heb het wel al doorgebladerd. Er zitten best wel wat interessante dingen in, hoor.
0: Ja, wat viel jou op?
2: Nou, veiligheid wordt topprioriteit.
0: Oh, ja, dat is wel leuk.
2: Meer BOA's, meer cameratoezicht, meer politieondersteuning, meer handhaving. Extra aanpak voor straatintimidatie. En een speciaal actieprogramma Herstel van Gezag. Nou, eigenlijk is dit één op één overgenomen uit het verkiezingsprogramma van...
0: Hart voor Den Haag.
2: Ja,
0: maar ik dacht eigenlijk dat ik meer ging horen. Ook donkere plekken verlichten. Sommige pleinen of straatjes anders inrichten.
2: Nou, misschien staat dat wel in de kleine lettertjes, zeg maar. Maar ik heb even gescand, hè.
0: Ja, precies.
2: Ik heb het niet helemaal uitgebreid, helemaal gelezen. Auto krijgt meer ruimte.
0: Ja, dat zat er dik in.
2: Er komen bouwen bij, daar komen woningen bij, maar let op, niet meer sociale huur.
0: Oké. Nou ja, we mogen niet te veel vertellen. Je moet echt gaan luisteren tussen 12
2: en... Ja, ik mag niet veel verklappen.
0: 2, nee, want ja, om 12 uur officieel mag het allemaal pas naar buiten. Dus je hebt echt mazzel dat je bij Den Haag FM al het een en ander hebt gehoord. Maar hoe gaan jullie het aanpakken, zeg maar, de opzet van het programma? Jij staat hier, Maxime staat daar. Ga jij steeds met hem schakelen?
2: Zeker, en er zijn veel meer collega's daar. Dus Maaike Krijenveld bijvoorbeeld van Spuigasten is er ook. Wim Sonneveld. Die zal ook mensen interviewen. Dus daar zijn meerdere verslaggevers in Kijkduin. En zij gaan natuurlijk luisteren en ja, kijken wat ze allemaal te zeggen hebben over het akkoord.
0: Ja, want we gaan dus ook potentiële wethouders spreken.
2: Ja, maar ik weet niet of dat al bekend
0: Nee, de wethouders worden nog niet bekendgemaakt vandaag. Maar goed, we kunnen misschien dus wel een beetje opletten. Hè, van wie het woord pakt, zit misschien wel dicht bij het vuur.
2: Ja, ik hoop dat, Maxime inderdaad iets gaat ontfrutselen.
0: Ja. Nou, dat zou mooi zijn. Ben je nou ontzettend nieuwsgierig naar wat voor akkoord het college heeft gemaakt?
2: Ga je daarop vooruit? Levert het meer geld op? Moet je meer inleveren, ja.
0: Krijg je nou eindelijk meer plek voor je fiets? Of toch die auto?
2: Ja.
0: Dan moet je gewoon lekker luisteren tussen 12 en 2 naar Chickie en Maxime. En dan hoor je ook de nodige Haagse politici voorbij komen. Tussen 12 en 2?
2: Ja, en we spreken niet alleen het nieuwe college. Maar natuurlijk is de oppositie daar ook. En die gaan we ook spreken. Want ja... Ik denk dat er wel heel wat discussiepunten zijn. Dus dat komt zeker ook aan bod.
0: Ja, we gaan een dynamische tijd tegemoet. Waarin interessante raadvergaderingen zullen gaan plaatsvinden. Maar zometeen dus na mijn programma Chickie en Maxime. Dankjewel, Chick.
2: Ja, dankjewel. Fijn weekend, Jess.
0: Ja, en zo zijn we alweer een beetje aan het einde gekomen van Haags Bakkie met Jessica Mendels. De Kaiser Chiefs heb ik nog klaarstaan met Ruby. Ik wens je een heerlijk weekend. Ga iets leuks doen. Kijk op denhaag.com wat er allemaal te doen is. Hou de radio aan, want tot 2 uur word je vermaakt hier. Graag tot maandag.

0: Nu het nieuws van 12 uur.
1: Ik ben Reinoud Roemer met het nieuws op Den Haag FM. Op het Trekvlietplein in de Binkhorst zijn vannacht twee geparkeerde auto's uitgebrand. De brandweer was er snel bij, maar kon niet veel meer doen dan de brand blussen. Een derde auto liep aan de achterkant wat schade op door de brand. De politie zoekt uit of sprake is van brandstichting op het Haagse Trekvlietplein in de Binkhorst. Na de 2-0 nederlaag tegen Frankrijk in de kwartfinale van het WK zijn vannacht in de Schilderswijk weer duizenden mensen de straat op gegaan. Ze toonden hun support voor het Marokkaanse team door in auto's te toeteren en met gezang, gejoel en vuurwerk. Verslaggever Dennis van Schie was erbij vannacht. Hij vat de gebeurtenissen in de Haagse wijk samen als...
2: feestelijk en beheersbaar. Heel veel politie die ik rond heb zien lopen op de paarden, in de auto's. Toen werd er buiten toch nog een feestje gevierd, want ja, dat vuurwerk dat moet ook op.
1: Agenten in Burger hebben vier mannen aangehouden toen er op de Haagse Vijandlaan en de Hoefkade met voorwerpen naar de politie werd gegooid. Na ruim een uur bracht de politie de rust in de wijk terug. Hart voor Den Haag, VVD, DENK en het CDA presenteren vanmiddag hun coalitieakkoord. Dat kwam tot stand, mede dankzij informateur en oud-burgemeester van Rotterdam, Ahmed Aboutaleb. De onderhandelingen begonnen in het Pinksterweekend, bijna twee maanden geleden. De presentatie van het coalitieakkoord is op Den Haag FM vanaf 12 uur live te volgen op radiotelevisie en via livestream. Het weer dan nog. Veel zon, weinig bewolking. Vanmiddag zo'n 28 graden, aan zee wat koeler. En in het weekend blijft het zomers warm met maar net onder de 30 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
3: Zin in een gezellige avond uit? In de Rijswijkse Schouwburg is er genoeg te beleven. Van cabaret tot musical, van dans tot muziek en van jeugdvoorstellingen tot films. Goed bereikbaar en ruime parkeergelegenheid. Ook kun je heerlijk dineren en borrelen in het gezellige theatercafé Rij 23. De Rijswijkse Schouwburg. De Schouwburg voor iedereen. Kijk voor het complete programma op rijswijkseschouwburg.nl.
4: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. Budget ongediertebestrijding.nl.

0: Ja, Passenger van Alex Rowan. We schakelen meteen over naar Kijkduin. Want dit is natuurlijk een speciale extra uitzending. Want het coalitieakkoord wordt gepresenteerd. Al daar op locatie is Maxime.
1: Ja, een hele goede middag. We zitten in Kijkduin, waar de persconferentie al reeds aangevangen is. Dus we gaan snel luisteren naar de persconferentie van de vier partijen.
2: Elkaar te willen regelen en dan elkaars pijn te herkennen en eerlijk met elkaar om te gaan in de stad een goede push in de goede richting te geven. En drie, het is ontzettend belangrijk om de macht te hebben. Als je straks in het college zit, dan heb je met elkaar veel macht. Maar waarschijnlijk is mijn ervaring, kom je met het macht hebben iets minder ver dan met macht delen. En dus hoe ver ben je bereid om straks met elkaar te delen, elkaars kracht te herkennen, elkaars mogelijkheden ook in te zien om de stad in de vaart der volkeren te... Ik heb er vertrouwen in dat het gaat gebeuren. Er zijn goede mensen uitgezocht om straks de klus te klaren. De burgemeester van Den Haag, want dat is natuurlijk de plek waar ik vandaan kijk, krijgt straks een fantastisch mooi akkoord en een mooi ploeg mensen. Ik wens jullie ontzettend veel plezier en heel veel succes. En ik ben nog altijd belbaar als jullie me nodig hebben. Dank je.
3: Ja.
4: Hartelijk dank.
2: Nee, het ging heel snel, want ik was vergeten het allerbelangrijkste van vandaag. Ik wil graag naar voren hebben Lieke Hebrechtse, Jorrit van Steyn, Ingrid van der Heijden, Helga Prins en Wilma Verschoor.
3: Ja, ja. Heel goed.
2: Ja, echt op het podium. Ja. Deze mensen hebben ons door het proces geholpen. Fantastisch. Zij hebben niet alleen ervoor gezorgd dat we wisten waar het over ging. Dat zij altijd de juiste vragen stelden. Maar dat ze ontzettend bron van kennis waren. En als ze het niet wisten, het hele ambtelijk apparaat van de gemeente werd in stelling gebracht om de onderhandelaars van de goede informatie te kunnen voorzien. En daarnaast hebben ze ons gevoed. We hebben de hele wereldkeuken hier gezien. En ze hielden ons wel scherp met mandarijntjes, met tomaatjes, met worteltjes, want dat moest allemaal nog gezond. En heel af en toe een bakje M&M's. Dankjewel. Dank jullie wel.
4: Dank aan Ahmed Abu Taleb en aan het ondersteuningsteam. Dan gaan we nu over op de inhoud. En ik geef graag als eerste het woord aan Richard de Mos.
5: Ja, dus heel veel dank. Dank voor jullie aanwezigheid in de eerste plaats. En denk ik een heel mooi coalitieakkoord voor Den Haag en met Den Haag. En voordat we aan de inhoud gaan, is het natuurlijk ook belangrijk om wat mensen dank te zeggen. En dan begin ik natuurlijk met ons aan met Abu Taleb. Heel veel dank dat je de klus hebt willen klaren. Heel veel dank ook voor je geduld. Je bent vanaf, wat was het, eind april ben je in de weer, begin mei. Nou goed, het heeft wel je huwelijk gered, want je was vaak bij ons en wat minder thuis. Maar je wijsheid, je duwtjes op het goede moment, het even één op één, het even klankborden, veel tips, een echte bestuurder met heel veel ervaring heeft zich getoond en heeft ontzettend geholpen in dit enorme leuke proces. Natuurlijk dank ik ook de ambtelijke ondersteuning. Die kreeg net al een daverend applaus. Het was echt ontzettend leuk om met jullie te werken, eigenlijk al vanaf het begin. En enorm veel dank voor alle hulp die jullie geboden hebben bij de totstandkoming van dit akkoord. En natuurlijk dank ik ook hier de drie partijen. De drie partijen die allemaal verschillend van elkaar zijn. Maar het was eigenlijk een hele prettige en leuke formatie. Met elkaar wat gunnen, met hier en daar ook een grap. Soms een dichtslaande deur, dan kwam Ahmed er weer aan. En dan werd het geregeld. Maar die dichtslaande deur is eigenlijk heel weinig voorgekomen. Ik was één dag chagrijnig tijdens die onderhandelingen. En het lag niet aan hen. Dat had te maken met wat anders. Ik was niet ongesteld. Dank natuurlijk ook mijn mede-onderhandelaar, Johan Driessen. Een fantastische kerel. Heeft meegeschreven aan het verkiezingsprogramma. Altijd naast het ADHD-man Richard de Mos de rust zelf. Dus dat is enorm verkwikkend dat zo iemand erbij is. Ik dank natuurlijk mijn fractie voor het vertrouwen. De kiezer die natuurlijk die fractie mogelijk heeft gemaakt. Ook bedankt dat ik er af en toe niet was. Arjen Dubbelaar heeft de fractie voorgezeten al die weken dat wij hier in dit prachtige Kijkduin. Want die locatie is natuurlijk ook niet voor niks. Hier werd het gedaan in zo'n kamertje achteraf. En ja, er werd gewandeld en vossen geteld als jullie niet uitkwam. Konijnen tellen. Nou, soms ging dat vossen tellen heel, heel lang. Want toen moest een andere partij nadenken of je elkaar wat ging gunnen en zo. De leven hier vossen. Dat was hartstikke mooi. En ik dank natuurlijk de raad die hier ook vandaag aanwezig is. Want we hopen natuurlijk ook straks met de oppositie te gaan samenwerken voor de brieven die zijn gestuurd. En waar dat kon hebben we er ook zeker wat mee gedaan. En ik dank de stad die via Omroep West enorm veel tips hebben gegeven. En hopelijk worden die tips teruggezien in het akkoord. Dan naar de inhoud. Ja, het worden weer hopelijk jaren van een beetje lachen, een beetje plezier in de stad. En ik zeg dat ook omdat ik zelf van ver moet komen. Het waren 7 donkere jaren voor mij persoonlijk, voor leden van mijn fractie. Maar ook voor de stad. Het zwaard van Damocles wat lang boven de stad gehangen heeft. Dat is nu eindelijk weg. En ik zeg u ook maar even, dat boek is ook dicht. En dat boek dat blijft dicht. En ik zeg het ook tegen de ambtenarij. Als we straks binnenkomen met bestuurders, dat boek is ook voor de ambtenarij dicht. We gaan gewoon een nieuwe start maken, een frisse wind. En we hebben daar vooral heel veel zin in. Nou, dan dat akkoord, want daar moet ik ook nog wat over vertellen. Tot stand gekomen in een lastig financieel gesternte. Prachtig woord dat je hebt opgeschreven, Johan. En ook een akkoord wat recht doet aan de verkiezingsuitslag. We gaan een nieuwe koers in voor Den Haag. We investeren in veiligheid, wonen en bereikbaarheid. En de grootste politieke omwenteling in de laatste jaren. We gaan 106 miljoen investeren, hebben we omgebogen naar investeringen. En dat is historisch en daar ben ik samen met deze drie natuurlijk hartstikke trots op. We gaan ook samenwerken met de oppositie. Ik zei het al even, daar staan we zeker voor open. En u ziet het zonnetje schijnt. En dat is ook een beetje de bedoeling voor de komende 4 jaar. Dan was een belangrijk punt voor Hart voor Den Haag natuurlijk de asielopvang. De asielopvang aan de Sportlaan, dat was toch wel het sleutelpunt van de verkiezingen. Daar gaan we van 750 mensen met een zorgvraag naar nul. We gaan dat ziekenhuis omturnen in woningen. En dat worden seniorenwoningen. En we gaan stoppen met grootschalige asielopvang in woonwijken. Dat is voor mijn partij in ieder geval heel belangrijk. Er komen grote investeringen op het gebied van veiligheid en leefbaarheid. 80 BOA's erbij in de komende 4 jaar. Meer handhaving op afvalhufters, meer cameratoezicht en heel belangrijk, de veiligheid van vrouwen. Het moet afgelopen zijn met vrouwen die zich onveilig voelen op straat en erger, vrouwen die te maken krijgen met femicide. We zijn heel trots dat we een Filomena-centrum gaan openen voor vrouwen die daar een onderdak kunnen vinden. We pakken overbewoning aan, serieus probleem in tal van wijken. We gaan arbeidsmigranten registreren en er komt voor tijdelijke arbeidsmigranten een verblijfsbelasting. We hebben vooral ambities om woningen te bouwen. Bouwen en wonen, wonen, wonen. Omdat we daar natuurlijk een enorm uitdaging hebben. En we gaan iets heel moois doen voor mensen die dak- en thuisloos zijn. Daar ben ik zelf eigenlijk heel trots op. Dat we 3000 plekken gaan realiseren voor mensen die te kampen hebben met dak- en thuisloosheid. Dat is 6200 daklozen in onze stad. Is eigenlijk onaanvaardbaar en onacceptabel. En daar willen we hele mooie slagen mee gaan maken. En we investeren natuurlijk ook in de bestrijding van eenzaamheid onder ouderen. Dan heel kort even over de auto. Dat is natuurlijk ook belangrijk. We gaan een actieplan parkeren toevoegen. 5 miljoen euro voor extra parkeerplekken. Dat is prachtig. We gaan de parkeertarieven bevriezen. We gaan de parkeren op eigen terreinregeling herzien. Die gaan we prullenmanderen en we komen met wat nieuws. En let, but not least, dat is belangrijk. Er komt geen betaalparkeren in Mariehoeve, Marlot, de Uithof, Kijkduin en Loosduinen. En dat is lekker voor de automobilist. Den Haag is niet langer de filehoofdstad. We gaan zorgen voor betere doorstroming. En we stellen de zero-emissiezone voor wat betreft emissieklasse 6 auto's uit tot 2035. Nou, daar heb ik heel veel nog over twee richtingsverkeer. Ik moet kort houden, ik praat hier veel te lang. We hadden afgesproken 3 minuten, ik zit er dik overheen. Maar goed, ik vind het ook leuk om te kletsen. Dan gaan we nog inzetten op dienstverlening voor ondernemers. We gaan investeren in winkelstraten. We hebben het over de Schilderswijk, Leijweg, Keizerstraat, Loosduinse Hoofdplein, Chinatown. Het wordt allemaal prachtig. De Pier en de Palace Promenade samen met ondernemers gaan we opknappen. Internationaal zone, het World Forum, Kunstmuseum gaan we eerst de slagen zetten. En we gaan investeren ook in cultuur. Hoe mooi is dat? Diligentia, Co en Pepijn. Die zijn voor langere tijd financieel gewaarborgd en blijven in de benen. Het laatste kaartje en dan gaat het naar de 3 andere partijleiders. Ach. De nieuwe coalitie start zoals gezegd lastig financieel, zeer lastig. En toch is het ons gelukt om de lasten niet te verhogen. Onroerend zaakbelasting gaat niet omhoog. De parkeertarieven gaan niet omhoog. En we gaan historisch investeren in deze mooie stad. Ik heb er heel veel zin in. De wethouders, zoals gezegd, die komen pas maandag aan bod. Het gaat vandaag echt over de inhoud. Ja, en ik heb heel veel energie om deze stad samen met deze toppers een beetje mooier te maken. Dank jullie wel.
4: Okay. Dank Richard de Mos. Dan is nu het woord aan Lotte van Basten-Batenburg.
6: Ja, dankjewel. En mooi om hier te staan en mooi dat er zo verschrikkelijk veel mensen zijn. Richard heeft al veel gezegd, dus ik ga proberen zo min mogelijk te herhalen. Maar wat ik heel gaaf vind, is dat we hier staan na een recordsnelle onderhandeling van maar 5 weken. En met een ijzersterk akkoord voor Den Haag, voor de toekomst van deze mooie stad. En dat er in dat akkoord ook nog eens een ongelooflijk stevige basis is gelegd voor de stad voor de komende tijd. Want we gaan ongelooflijk veel geld investeren in de stad. En Richard eindigde er net al mee zonder de OZB te verhogen. En dat ons is gelukt, is echt een hele mooie prestatie. En daar zijn wij ook als VVD heel erg trots op dat het is gelukt. Dat is wat Richard ook zei, in hele goede sfeer gebeurd. En dat vind ik ook mooi om te hebben meegemaakt. Deze onderhandelingen waren intensief. We hebben 6 dagen in de week tot 's avonds laat en 's ochtends vroeg weer door, hebben we hier gezeten in deze hele mooie omgeving. Maar dat hebben we echt in hele goede sfeer gedaan. En ik denk dat ik meer heb gelachen. Nou, in ieder geval dan de maanden daarvoor, kan ik als Haagse VVD wel zeggen, met onze verkiezingsuitslag. En wij zijn er heel trots op waar we in gaan investeren. Want Richard die noemde al de investeringen in veiligheid. Wat hij daar niet bij noemde, is dat we ook zorgen dat we de ondermijningsaanpak door gaan zetten. Dat we jeugdcriminaliteit aanpakken. Dat we de drugsoverlast in bijvoorbeeld het oude centrum, waar mensen echt dol worden van de ellende die ze daar meemaken, dat we daar eindelijk echt meer tegen gaan doen. We gaan ook de Doubletstraat en de Leenstraat eindelijk aanpakken. Een wens die de VVD al jaren heeft, die wijken ook jaren hebben. We gaan de Doubletstraat sluiten, mensen. Het is definitief. We gaan het sluiten en binnen een jaar ligt daar ook echt een plan voor. De Geleenstraat gaan we herontwikkelen. Daar komen woningen bij. Dat moet een mooie wijk worden die echt aansluit op het centrum. Dat zijn zulke gave investeringen die de stad zoveel beter gaan maken. Dat wij daar heel trots op zijn dat wij dat nu hebben kunnen bereiken met deze partijen. Dat we die stappen eindelijk durven te zetten. Dan hebben we natuurlijk ook nog de investeringen in de buitenruimte. Er zijn verschrikkelijk veel woonwijken waar de boel niet op orde is. Waar de straten niet goed bij liggen. Waar het groen niet goed onderhouden is. Wij trekken daar nu fors extra geld voor uit. Zodat die stad gaat merken dat het gaat om dat soort dingen. Die eerste 1000 stappen buiten je huis. Dat zijn de dingen die belangrijk zijn voor mensen om vertrouwen te krijgen in die overheid. En natuurlijk gaan we ook investeren in cultuur. Richard zei het, ik denk nog wat bescheiden. Ja, het is de grootste investering in cultuur van de afgelopen 25 jaar. En ik ben niet verder terug gaan kijken, dus misschien nog wel meer dan dat. Maar na het coalitieakkoord 2002-2006 vond ik het wel genoeg terugkijken. Wat moet ik nog meer zeggen, zou ik bijna zeggen. Het is, we gaan gewoon verschrikkelijk mooie tijd met elkaar hebben, denk ik, de komende jaren. En dat alles ook op een hele solide financiële basis.
5: Zeker.
6: Want ja, we stonden best met een uitdagende start. Dat is absoluut waar. Maar we hebben daar ook orde op zaken gesteld. En er ligt nu een stevige set financiële afspraken. We hebben ook goede afspraken gemaakt over hoe we die stad willen gaan besturen. We gaan namelijk ook zorgen dat we dat goed doen. Dat we dat behoorlijk doen en eerlijk doen. En dat ligt allemaal vast in dat akkoord. Daarom is het ook een tikkie dikker geworden dan we zelf misschien ook hadden gewenst.
5: Je boek.
6: Maar Ahmed zei het net al, hè, dit is pas 10-15% van wat we gaan doen. Dus er komen gewoon nog 900 pagina's bij de komende jaren. En misschien kerst op de taart, nog leuk om te zeggen, we gaan ervoor zorgen dat ADO volgend jaar in de Eredivisie speelt. Mensen, wij hebben er heel veel zin in om als VVD met deze ploeg, met DENK, met CDA, met Hart voor Den Haag te gaan werken aan een hele mooie stad, aan een sterke stad voor de komende jaren. Dat willen we graag doen met de oppositie. Dus we hopen dat zij ook de punten in het akkoord herkennen waar ze zich wel in kunnen vinden en dat we op die manier samen die stad vooruit kunnen brengen. Wat ik zei, wij hebben er zin in en ik hoop dat we dat samen kunnen gaan doen voor Den Haag.
4: Dank. Dank aan Lotte van Basten-Batenburg. En dan is nu het woord aan de partijleider van DENK, Noor Ikar.
7: Geen pauze tussendoor? Nee? Het voelt een beetje gek, want we gaan dit doen. Het lijkt van, we gaan naar de maan met z'n allen. En we gaan zo heel ambitieus. En dat is eigenlijk wel tekenend voor de afgelopen 5 weken. Ik ben enorm trots op het feit dat we dit proces samen hebben doorlopen. Ik vond het echt heel fijn om ook met meneer Aboutaleb erbij de gesprekken te voeren die we gevoerd hebben, wat uiteindelijk tot dit product heeft geleid. Dus dat wil ik wel even gezegd hebben. Zonder al te veel in te gaan op de inhoud, want daar wordt veel op ingegaan, wil ik even de elephant in the room benoemen. En dat is namelijk het asielvraagstuk. Het asielvraagstuk is iets waar we mee begonnen. Ik ben zelf geboren in Somalië, heb in een AZC gezeten, kwam als asielzoeker naar Nederland en ja, inmiddels sta ik hier. Dus het was een vraagstuk waarvan we dachten, oké, wat is de achterliggende gedachte, wat is de intentie en waar willen we naartoe? En uiteindelijk, die gesprekken onder leiding van meneer Aboutaleb, kwam duidelijk naar voren dat het uiteindelijk gaat om de belang van de mens. Of het nou de asielzoeker is, de huidige inwoner, de statushouder. De mens staat centraal. En dat was een gedeelde waarde en een gedeelde uitgangspunt waarop we dat gesprek konden voeren. Dat gaf mij ook die comfort om te blijven zitten. En ik wil echt uitspreken, ook als ervaringsdeskundige, ik ben enorm trots op de afspraken die we hebben gemaakt, op de visie die wij hebben voor deze stad en ook dat onderwerp is onderdeel van onze samenleving en daar gaan we ons keihard voor inzetten. Dus dat wilde ik even gezegd hebben. De afgelopen periode was voor mij ook heel interessant om te zien. Kijk, het voelt een beetje gek, hè? Alsof je op de middelbare school zit en dan blijf je zitten. Dus ik ben de enige wethouder die dan met deze lui gaat werken. Maar dan is blijven zitten dit keer iets positiefs. Wat voor ons belangrijk was als Denk Den Haag, en daar dank ik Adil Mahmoud en Hatim Belahsen, een van de andere onderhandelaars die ik nu niet zie, echt voor. Wat voor ons belangrijk was, is dat de behoefte van de stad, de behoefte van de inwoners, dat centraal staat. Dat alles wat wij bespreken samen met deze mooie mensen, dat voortkomt uit wat de stad nodig heeft. Kan je denken aan bijvoorbeeld dingen die we gaan doen op het gebied van sport. We gaan investeren in kunstgrasvelden. Zeker. Dit is iets wat al heel lang leeft, waar we een oplossing voor nodig hadden. We hebben hele mooie gesprekken gevoerd over armoede. Hoe kijken we nou naar armoede? Kind van armoede hier. Je wil dat het kind de aandacht krijgt die het verdient om te zorgen dat de volgende generatie uit die armoede komt. We hebben op zo'n manier gekeken naar alle vraagstukken, waardoor je soms in gekke situaties belandt. Want dan zitten we in een onderhandeling, maar eigenlijk tegelijkertijd ook een brainstorm sessie. En dan denk ik van ja, maar wacht even, hoe helpen we de mensen echt verder? En dat is het echte verhaal achter de schermen. Hè? Je hebt het verhaal dat naar buiten toe gecommuniceerd wordt en je hebt het verhaal achter de schermen met wat voor type mensen en type karakters je daar zit. Ik zat met mensen die de vraag stelde, oké, maar hoe gaat de stad hierop vooruit? En hoe gaan we de kwetsbare groepen niet raken hiermee? Dat soort gesprekken zorgden ervoor dat we dit als akkoord hebben kunnen presenteren. Dus dit is echt iets waar ik enorm trots op ben. Ik kijk uit naar de komende 4 jaar. Ik denk ook dat we hele mooie dingen gaan doen. Tegelijkertijd is dit niet het moment. We willen dat over 4 jaar onze inwoners kunnen zeggen, we zijn vooruit gegaan op allerlei vlakken, of het nou gaat om mobiliteitsvraagstukken en dat je eindelijk een parkeerplek kan vinden, of dat je je kind mee kan sturen op schoolreis, of dat je kinderen en je jongeren gratis met het OV kunnen omdat papa en mama dat niet kunnen betalen. We hebben op die manier alle lagen van onze samenleving weten te bedienen. Ik wil het daarbij laten. Dank jullie wel voor deze mooie tijd en dank jullie wel voor jullie komst.
8: Dankjewel, Noor Ikar. En dan tenslotte het woord aan het CDA, Kavies Partiman.
9: Ja, dankjewel. Als hekkensluiter is het altijd ingewikkeld. Want heeft iedereen in principe alles al opgesomd dat er staat. Maar gelukkig 101 pagina's, dus er is nogal wat over. Maar als CDA kijken we terug op een zeer intensieve periode. Het waren echt intensieve gesprekken die we met elkaar hebben gevoerd. Lange dagen, 6 dagen in de week hier in een kamertje opgesloten gezeten en met elkaar praten over die inhoud, over die stad. Waar willen we naartoe met deze stad en hoe gaan we daar vorm aan geven? En voor het CDA was het geen vanzelfsprekendheid om hierbij aan te sluiten. Er zijn een aantal basisdingen geweest waarvan wij hebben gezegd die zijn voor ons randvoorwaardelijk om mee te doen aan, aan deze coalitie. En ik moet zeggen, vanaf de eerste paar dagen dat we met elkaar het gesprek aangingen, werd voor ons als onderhandelaars van het CDA al duidelijk dat we er waarschijnlijk uit zouden komen. Er is een goed verhaal verteld zo net door Noor over asielmigratie. Ja, dat was echt een ingewikkelde paragraaf. Maar toen we er een gegeven moment uitkwamen, ook onder de bezielende leiding van meneer Abu Taleb, die daar echt als, als deskundige leidinggevende heeft gezeten erbovenop, om al die angels eruit te halen en te kijken hoe komen jullie bij elkaar en waar kan je tot een compromis komen. Ja, daar hebben we op een gegeven moment ook kunnen stellen, dit is een coalitie die eruit gaat komen. En niet alleen eruit gaat komen, maar waarschijnlijk ook gewoon stevig de rit gaat uitzitten en ook gaat waarmaken wat er in dat akkoord staat. Maar ik zei al, er waren een aantal punten die voor ons belangrijk waren. Degelijk bestuur, degelijk ook gewoon stevig de rit gaat uitzitten en ook gaat waarmaken wat er in dat akkoord staat. Maar ik zei al, er waren een aantal punten die voor ons belangrijk waren. Degelijk bestuur, degelijk financieel beleid,

0: niet meer op. Maar ja, ik kom niet aan een goede woning. Nou, die woningen gaan we bouwen. En ook fors. Maar bij woningen bouwen moet je ook aan gemeenschappen denken. Want je bouwt niet alleen huizen, je bouwt aan gemeenschappen. Dat betekent ook dat de sociale kant daarvan daarbij hoort. We gaan kijken hoe we gaan investeren in maatschappelijke organisaties. We gaan integratie verbeteren. Voorzieningen zullen net zo belangrijk zijn als het bouwen van die woningen in de stad. Want een gezonde wijk is alleen maar een wijk met voldoende voorzieningen. Nou ja, er is veel al gezegd. Dus ik wil daar natuurlijk bij aansluiten, want al die punten die zijn aangehaald, dat zijn onze gezamenlijke punten.
1: Sowieso.
0: We hebben een stevig akkoord met elkaar. Als CDA kijken we terug op een hele fijne periode, maar kijken we vooral vooruit op een hele fijne samenwerking. Straks met de nieuwe college, maandag, worden die namen bekendgemaakt. Vandaag gaat het om de inhoud. Maar wij hebben het volste vertrouwen erin om samen met elkaar aan deze stad te gaan bouwen. Dank u wel.
1: Dankjewel. Dank. Dan gaan we nu een groepsfoto maken met de vier partijleiders. Maar eerst even de microfoon eraf.
2: Ja, we waren live bij de persconferentie. Eerste reactie, Maxime of Nico. Wie heb ik aan de lijn aan de andere kant?
3: Ja, Wim heb je
2: Wim,
3: aan de lijn.
2: Wim Sonneveld, ja.
3: Hele goedemiddag. Ja, het is... eerste reactie. We zijn nog druk bezig om alles nog wat te verzamelen. Ik zag dat Maxime al wat reacties van Pro en van Partij voor de Dieren had verzameld. Dus ik denk dat het, omdat er nogal veel gepraat is, even tijd is voor een plaatje. Dan gaan we zo verder.
2: Yes. Zometeen schakelen we weer live naar Kijkduin, waar zojuist het coalitieakkoord is gepresenteerd.
4: Het nieuws uit Den Haag. Altijd up-to-date. Dit is Den Haag FM.

0: Ja, Jennifer Lopez hier op Den Haag FM. Je luistert naar een speciale uitzending hier op Den Haag FM. Live vanuit de bibliotheek, maar belangrijker nog ook live vanuit Kijkduin. Want daar is zojuist het coalitieakkoord gepresenteerd. Volgens mij wordt er nu getekend. En zijn de handtekeningen dus gezet. Plus er worden foto's gemaakt. Wim Sonneveld en Maxime Kok zijn daar aanwezig. Ja, heren, vertel.
1: Ja, we zijn net getuige geweest van de handtekeningen zetten op het podium. Daar hangt een groot bord, staat er. En daar staan allemaal vakjes van de verschillende partijen. En die hebben nu allemaal net hun handtekening gezet. Ook zijn er foto's gemaakt. Iedereen is op de foto gegaan. En het is een hele gezellige boel. Sowieso is het weer natuurlijk ideaal. Het is hoogzomer. En er zijn heel veel mensen. Het is helemaal vol hier in de ruimte waar we zijn in Kijkduin. Het is aan het eind vlak bij de bushalte, de eindbushalte van onder andere 24. Daar is de persconferentie. En het is wat dat betreft een gezellige boel. En ja, we zijn benieuwd naar natuurlijk de vragen die men heeft voor de nieuwe coalitie. Dus ik denk dat we maar even daarna gaan luisteren.
2: Nog wat te verlagen. Dat hebben we er niet uitgesleept. Maar ja, we hebben het alsnog gered zonder dat er een verhoging van die belasting in zit. We gaan inderdaad naar de gemeentelijke organisatie kijken. Dat is voor een deel een proces dat al loopt, waar al aan gewerkt wordt. Omdat die organisatie steeds efficiënter werkt, steeds slimmer ook werkt, steeds meer gebruik maakt van goede ondersteuningssystemen, AI. En voor een deel gaan we ook wat keuzes maken in de organisatie. Dus ook stoppen met beleid. Dat gaan wij in ieder geval proberen te doen. Eens kijken of dat lukt. Dat is in de politiek vaak makkelijk om te zeggen. Maar dan moet je het ook nog maar doen. En verder hebben we een aantal hervormingen voorzien. Waarbij we ook denken dat we besparingen kunnen bereiken. En dat gaat onder andere op het gebied van welzijnsbeleid. Dat gaat op werkgelegenheidsbeleid. En dat gaat eigenlijk dat grootste, denk ik, waar het om gaat. En er zitten een aantal wat technischere punten in. Bijvoorbeeld om wat rijksbijdragen te veranderen. Dus we hebben ook een paar meevallers er wel tussen zitten. Maar de echte keuzes zitten vooral in die grote hervormingen die wij voorzien. Daar zijn wij als VVD heel trots op. Maar vond ik echt ook mooi aan tafel dat we daar ook over eens waren. Dat we de koers willen verleggen op een paar van die beleidsterreinen. Waar we al jaren hetzelfde doen, maar de resultaten niet beter worden. En wij gaan het anders proberen en we denken dat we daar betere resultaten mee gaan bereiken.
3: Omroep West.
4: Omroep West, Lot van Bree. Want jullie gaan wel naar 10 wethouders. Dat zijn er 2 meer dan de afgelopen periode. Kost geloof ik 1,3 miljoen per jaar extra. Dat had je dan ook niet in je eigen vlees in dat opzicht moeten snijden?
2: Ja, ik begrijp die vraag heel goed. Uiteindelijk hebben wij in de samenstelling waar we aan tafel zaten, zijn we erop uitgekomen dat dit nodig was om deze coalitie ook mogelijk te maken. En we denken ook dat we daarmee meer kunnen doen. We hebben een verschrikkelijk ambitieus akkoord gesloten. Dus we hebben ook echt volle kracht nodig. Dus ik denk dat we ook gaan zorgen. Dat kun je ook zien op de laatste pagina van het akkoord staat de portefeuilleverdeling. Die 10 mensen gaan allemaal snoeihard moeten werken om die ambities te realiseren.
3: Den Haag FM.
5: Maxime Kok, Den Haag FM. Het hete hangijzer van deze formatie was de sportlaan. Daar wordt nu geschrapt in de asielopvang, eigenlijk de buitenopvang. Maar er zijn wel contracten getekend met COA. Wat gaat er gebeuren met die 440 mensen die daarin zouden moeten worden opgevangen?
6: Ja, die moeten we elders huisvesten, dat is het simpele antwoord. We hebben natuurlijk daar als Hart voor Haar Hart campagne opgevoerd. We hebben ook een wijk wat natuurlijk massaal in opstand is gekomen vanwege de massaliteit. 750 mensen met een zorgvraag in een buurt. Dus daar hebben we hard op onderhandeld. Daar hebben we ook elkaar gevonden. Noer had daar net mooie woorden over. En die moeten elders kleinschaliger hebben. Geloven in kleinschalige opvang, niet in grootschalige opvang in woonwijken. Dat staat ook in het akkoord en zo gaan we het oplossen. En bovendien, de senioren in deze stad. Die zijn al meer dan 10 jaar op zoek naar seniorencomplexen. Ik noem het bijvoorbeeld het Knarrenhof, wat al 10 jaar probeert hier voet aan de grond te krijgen. Ja, dat lukt steeds niet. Ja, en we gaan nu zorgen dat voor die doelgroep seniorenwoningen worden gebouwd op die locatie.
3: Andere vragen?
7: Ja. Herman Rosenberg, Den Haag Centraal. Centraal. Als ik het goed begrepen heb, wilt u minder sociale woningbouw gaan realiseren in de stad dan het voorgaande college in elk geval. Dus bepaalde verhoudingen lijken anders te gaan liggen. Zowel in Zuidwest als in de binnenstad. Torenzee noem ik maar eventjes. Kunt u daar wat over zeggen?
8: Ja, we hebben echt gekeken naar wat haalbaar is. Want volgens mij staat voor ons voorop dat we die woningen gaan realiseren. En daar hebben we ons ook laten adviseren door deskundigen hier op het stadhuis. Die zeiden van jongens, er zijn een paar verschillende dingen waar je naar moet kijken. Heb je rijksbeleid. Dat is die 30-40-40 verdeling zoals de Rijksoverheid dat heeft. En waar ook gewoon subsidies aan vasthangen. Daar houden we ons aan. In alle grootschalige gebiedsontwikkelingen is dat het uitgangspunt. Maar als je dan kijkt naar kleinschaligere ontwikkelingen waar er geen subsidies aan hangen, wil je gaan kijken naar de haalbaarheid van een project. En als dat dan betekent dat je ergens een klein beetje omlaag zou moeten met sociaal, zodat je een klein beetje omhoog kan met middenhuur of betaalbare koop, dan realiseer je wel echt die woningen. En dat is wat we nodig hebben, want we kunnen niet, ja, 30% van nul blijft nul. Dus ik heb liever 25% van 1000 woningen dan het anders.
3: Andere vragen? Ja.
9: Jullie willen meer parkeerplaatsen realiseren op verschillende plekken. Tegelijkertijd wil Den Haag ook af van de twijfelachtige titel filehoofdstad van Nederland. Hoe rijmt dat met elkaar? Want meer parkeerplaatsen is aantrekkelijker voor autogebruik. Slipt die stad dan niet dicht?
10: Nou, ik denk wat belangrijk is om de nadruk op te leggen, is dat we ook heel veel gaan investeren in doorstroming. We gaan ruimte creëren voor de bestaande stad. Als je kijkt naar de huidige situatie rondom parkeerproblematiek, in combinatie met bijvoorbeeld bedrijfsbusjes die op straat staan, daar gaan we met een creatieve bril kijken, kunnen we ze ondergronds plaatsen. We gaan kijken naar de huidige situatie bovengronds. In hoeverre kan je op een slimme manier parkeerplekken toevoegen. Het is niet zozeer een stimulans voor breng maar miljoenen auto's de stad in. Het is meer van hoe kan je de stad bereikbaar houden en een betere doorstroming krijgen. En daar hoort ook bij dat je iets doet aan je parkeerproblemen.
3: Andere vragen? Ja, Omroep West.
2: Misschien mag ik nog één toevoegen. We gaan 250 miljoen investeren in de bereikbaarheid van de stad. Dat is natuurlijk gigantisch veel geld. Er gaat een groot deel van naar OV. Maar er gaat ook 100 miljoen inderdaad naar die auto. Dus we hopen ook dat die auto's wat beter kunnen doorrijden door die ingrepen te gaan doen. En te zorgen dat ze niet meer vaststaan, maar juist kunnen doorrijden.
10: Ja, nu gaan we gewoon door, jongens. Dit hebben jullie getriggerd. Tegelijkertijd, kijk, we hebben ook de discussies met elkaar gehad van we willen de auto de ruimte bieden. Maar tegelijkertijd willen we ook OV stimuleren. Dus we hebben opgenomen gratis OV voor kinderen, gratis OV voor jongeren met ooievaarspas. Dus het is niet zo dat de focus, dat er ingezoomd wordt op de auto. We houden ook rekening met de verkeersveiligheid rondom fietsers en dat OV vooral.
6: Ja. Dan wil ik ook een duit in het zakje doen. Nee, dat is natuurlijk, we gaan ook werk maken van de Fleetline, ik noem het maar even. Het is een gigantische investering waardoor we ook woningen mogelijk maken. Dus het is een combinatie van OV en auto. De auto is de laatste jaren is daar een beetje bekijkt van afgekomen. Zijn parkeerplaatsen weggehaald. Nou, we moeten wel zorgen dat de auto, die gewoon nog veel mensen nodig hebben om van de A naar B te gaan, boodschapje te doen, oudere mensen die afhankelijk zijn van de auto, dat er gewoon wat parkeerplekjes komen en dat het wat vriendelijker wordt voor de auto. En daar gaan we zorgen.
3: Tak, dan gaan we naar Omroep West.
4: Ja, nog een beetje een concrete vraag. Want Richard de Mos begon met van het boek is echt dicht. Hè? Dus zwaard van Damocles is nu ook weg. Ook richting de ambtenaren. Betekent dat dan dat die rechtszaak die er mogelijk nog aan stond te komen, waar ja, dat ook nog boven de markt hing, dat die definitief van de baan is?
6: Ja, goed dat u het vraagt. Dat is definitief van de baan. We gaan nu gewoon een nieuwe bladzijde is nu opengeslagen. We gaan naar de toekomst kijken. En die is vaak veel leuker en veel interessanter dan het verleden. Dus het verleden is het verleden. Het boek, die hele zaak is gewoon potdicht. En we gaan met de ambtenaren, met iedereen die deze stad beter wil maken, met deze vier partijen, met de oppositie, gaan we hopelijk weer een beetje in Den Haag elkaar wat gunnen. Een leukere tijd tegemoet. En dat we gewoon die stad gaan besturen. En ik zei het al even in een eerder debat. Een beetje rock'n'rollen met elkaar. Dat is veel leuker dan elkaar over de kling jagen.
5: Een vraag over de veiligheid. Jullie willen intensiveren op de veiligheid. Er komen ook 80 boa's bij. Is dat genoeg voor een stad als Den Haag, 80 boa's? Of is dat een druppel op de gloeiende plaat?
6: Nou, de eerlijkheid gebied te zeggen dat dat niet genoeg is. Hè. We hebben ook wel cijfers gehad dat we wel naar 400 toe kunnen. We hebben er nu 200. De eerlijkheid gebied ook te zeggen dat BOA's duur zijn en dat het opleiden van BOA's niet zonder slag of stoot gaat. Dat daar tijd voor nodig is. Zoveel BOA's als nu, dat is al sinds lange tijd niet meer geregeld. Hè. Ik geloof dat er altijd 10, 20, 25 op max bijkwamen in een hele coalitieperiode. Dat zijn er nu 80. Ja, en dat is gelukkig heel hard nodig. En er wordt gelukkig dus ook wat gedaan. Het kan altijd meer, maar het kost ook veel geld. En het is ook geld verdelen.
3: Oké, volgens mij zijn we dan rond. Of is er nog een laatste vraag? Ja, ik zie daar nog een vraag.
11: Hoi, even over de asielopvang nog. Ik vraag me af, als jullie wel aan de spreidingswet willen voldoen, maar het ideaal van grootschalige locaties nu loslaten, is het dan reëel om te denken dat je aan de spreidingswet nog kunt voldoen?
6: De spreidingswet is natuurlijk een breed begrip. Hè. De spreidingswet is ook de belofte van het Rijk aan de voorkant om wat te doen aan de instroom. Hè. Dat hoort ook bij het onderdeel spreidingswet. Het kabinet zegt dat het wat gaat doen aan de instroom. Er is nu ook een bewierookt Europees asielpact waar we wat van verwachten. De spreidingswet zegt ook dat je bijvoorbeeld in de provincie mag gaan kijken naar opvanglocaties. Dat je kan samenwerken met andere gemeentes in de provincies. Er zijn heel veel opties die dat kunnen oplossen. En we hebben gelukkig ook nog locaties buiten woongebieden waar grootschalige opvang wel kan. En daar gaan we ook in overleg met het Rijk om te kijken welke posities het Rijk daar heeft en welke oplossingen kunnen verzinnen. En Noer die zit te branden om ook wat te zeggen. En ik heb van de heer Abetaleb geleerd dat je wat moet gunnen. Dus ik geef hem de microfoon.
10: Nou ja, aansluitend daarop. Kijk, de focus waar we echt meer aandacht aan willen geven. In de afgelopen periode heb ik 740 nieuwkomers aan het werk geholpen. Kijk, wat ik net zei, de mens staat centraal, los van grootschalige opvang. Het is niet zo dat we van vandaag op morgen grootschalige opvang loslaten. Dat kan niet. Wat we wel doen, is de ambitie uitspreken dat we naar kleinschalige opvang willen. Tegelijkertijd willen we die mensen ook wat te bieden hebben. Je wilt iemand die het land binnenkomt, de taal leren. Je wilt dat die persoon heel snel naar werk begeleid wordt. Je wilt dat die persoon onderdeel uitmaakt van de samenleving. Dus dat is iets waar de vergrootglas op komt te liggen. Dat de discussie in de toekomst, misschien is dat wensdenken, wil ik niet over we gaan 400 sardientjes in een blik plaatsen. Nee, het zijn 400 mensen. 400 mensen die aandacht nodig hebben, die investeringen nodig hebben, ook van de gemeente, om ervoor te zorgen dat ze iets toevoegen aan de samenleving. En dat is de insteek die wij voor ogen hebben.
8: Ja, want voor ons was dit ook wel echt een discussiepunt aan tafel om te kijken. Hè? Want die taakstelling, ja, die staat. Maar tegelijkertijd moeten we niet doen alsof Den Haag helemaal niets doet. We hebben al ruim 1600 mensen in deze stad en die taakstelling is vrij hoog. Ook daarvan hebben we gezegd, we willen kijken naar de draagkracht die deze stad heeft. En dat moet je ook in wijken gaan bekijken. Dus daar gaan we ook gewoon per wijk kijken, past het ergens en gaan we dat daar faciliteren. Die grootschalige locaties in woonwijken, daar zijn we kritisch op. Maar dat betekent niet dat we dat totaal loslaten, want er werd al gezegd, de Rijksoverheid heeft gewoon een groot pand hier waar er 650 mensen in konden. Die hebben ze zelf teruggetrokken. Maar dan zeg je wel tegen ons dat we moeten opvangen. Ja, hoe solidair is dat? Terwijl solidariteit voor ons echt een zeer belangrijk beginsel is. Maar solidariteit is solidariteit met mensen die vluchten voor oorlog en geweld, maar ook solidariteit voor mensen die hier in deze stad wonen. En dat is die balans die we proberen te zoeken met dit akkoord. En daar gaan we ook gewoon keihard aan werken. En daarom ben ik ook zo trots op die passages die hierover zijn opgenomen, want het is kraakhelder. We houden ons aan die wet, we houden ons aan die taakstelling, maar we hebben daar wel een eigen werkwijze in en daar gaan we mee aan de slag, de Haagse manier.
3: Oké, volgens mij... Oh, nog eentje. Ja, Terrence.
12: Eigenlijk twee. Over de zero-emissiezone is een beetje ingewikkeld hoe dat werkt, maar dat wordt vertraagd ingevoerd, laten we even zeggen. Meneer De Mos, u heeft gezegd in de campagne, we draaien dat terug. Dus aan u de vraag, waarom niet teruggedraaid? En ik denk aan de andere de vraag, waarom is het nodig om dit te vertragen? Want als je kijkt naar de monitoring, dan zijn er eigenlijk op dit moment weinig klachten over die zero-emissiezone.
6: Ja, maar dan maakt u wel een denkfout. Dat gaat natuurlijk over de emissie 5. Straks als natuurlijk het verbod komt voor de emissie 6... Dan gaan mensen pijn hebben. Hè. Dan gaat de schilder, de loodgieter, die gaat al zeggen, ja, ik ga dat gebied niet meer in. U vraagt aan mij eigenlijk en geeft ook daarbij het antwoord. U vraagt aan deze waarom een pauzeknop en aan mij waarom niet volledig terugdraaien. Nou, dat is precies het compromis wat onderhandelen heet en waar je dan uitkomt. We zijn er even niet tot 2035 en dan gaan we voorlopig ons focussen op andere dingen dan de zero-emissiezone.
2: Ja, en daar hoort dan wat mij betreft het antwoord bij. Waarom? Omdat dat nodig is. Omdat het gaat knellen, niet nu meteen al, maar het gaat wel knellen als je naar euro 6 en euro en zero emissie gaat. En dat die jaren, dat wordt ook gezien in het hele land. Er zijn ook op veel plekken zorgen over. Dus wij denken ook dat we daar met het Rijk ook goede afspraken over kunnen maken. Zeker in het kader van de netcongestie. We weten dat er nu al problemen zijn op het stroomnet. Dat het steeds moeilijker wordt om extra, zeker zware laadinfrastructuur aan te leggen. Ja, als je dat wil doen, dan moet het wel kunnen. Ondernemers willen. We willen ondernemers ook blijven stimuleren om het te doen. Maar we kunnen ze pas gaan dwingen op het moment dat het ook echt mogelijk is. En wij denken dat dat in 2035 is. En dat blijven we ook in de gaten houden. Want er zit hier een coalitie die wil doen wat werkt voor Den Haag. En dat betekent dat we dus niet blind gaan invoeren. Maar dat we gaan kijken wanneer het kan. En dan gaan we aan de slag.
3: Dank.
6: Tom nog even heel stiekem een verkiezingslijst erin van de VVD. Zien we. Nou, dat is goed. We hebben hart voor Den Haag in ieder geval.
3: Dank. Dan gaan we nu naar. Dan gaan we nu naar een afronding. Volgens mij is op dit moment alles gezegd wat gezegd moet worden. Nog een paar huishoudelijke mededelingen. Uiteraard is er zo ruimte voor media voor één op één gesprekken.
0: Nou, we hebben mee kunnen luisteren met de persconferentie al daar op Kijkduin. Zometeen krijgen we vast ook Richard de Mos, Lotte van Batenburg. Wie waren er nog meer? Nuur Iker en Kavies Partyman ook aan de microfoon. Volgens mij is de oppositie ook aanwezig. Dus blijf luisteren, nu muziek. Zometeen meer nieuws vanuit Kijkduin. Want dan gaan Wim Sonneveld en Maxime Kok in gesprek met al die politici die daar in Kijkduin zijn. En net het coalitieakkoord hebben gepresenteerd.
13: Van de Binkhorst tot Kijkduin en alles ertussen. 100% Haag. Den Haag.

0: Sam Fender en Olivia Dean hier op Den Haag FM. En we schakelen meteen live naar Kijkduin, want daar staat Maxime Kok met Richard de Mos.
1: Ja, een hele goede morgen. Even kijken, zo hoor je mij volgens mij een stukje beter. Ja, ik sta hier naast Richard de Mos, partijleider. Ik wilde bijna zeggen alvast wethouder, maar dan moeten we nog heel even op wachten. Ja, laten we allereerst beginnen met het akkoord wat hier voor ons ligt. Waar bent u nou het meest trots op uit het akkoord?
2: Nou, het is een heel breed akkoord. Ik ben trots op meerdere thema's. We gaan heel veel investeren in veiligheid. Zeker ook veiligheid voor vrouwen. Daar ben ik heel trots op. We gaan investeren in wijken, in de leefbaarheid van wijken. Afvalhufters aanpakken. We gaan eindelijk huizen bouwen. Dat is niet onbelangrijk met een woningnood. Ja, en we gaan ook heel veel doen voor de dak- en thuisloze mensen. 6200 mensen die dak- en thuisloos zijn in deze stad. Volstrekt onaanvaardbaar. Ja, daar worden nu 3000 plekken voor gerealiseerd om op te vangen. Er gaat heel veel geld naartoe. Ja, ik ben enorm trots op het akkoord. Ook vanwege de bereikbaarheid. Het is eigenlijk te veel om op te noemen. Maar ja, ik kan het ook niet kort samenvatten, want het zijn 101 pagina's. Dus ga het vooral lezen. En ik denk voor de Hart van Den Haag kiezer een feest der herkenning.
1: Nou, ik hoor veel investeringen. U trekt flink de portemonnee, maar dat hoeven de Hagenaren niet te doen. Er komen geen lastenverhogingen. Waar komt dat geld dan wel vandaan?
2: Nou, er komen een aantal financiële meevallers vanuit het Rijk. We gaan efficiënter werken op het ambtelijk apparaat. Daar gaan we 42 miljoen weghalen. We gaan kijken hoe we bestaande welzijnzorg efficiënter kunnen maken. Daar komt geld vandaan. Dus we hebben heel veel plannen ook om het te betalen. En dat gaan we dus de komende 4 jaar doorvoeren.
1: Je had het eerder een keer over een wethouder efficiëntie. Die heb ik er volgens mij niet in teruggezien, of wel?
2: Nee, maar je ziet het wel terug, het idee in het akkoord. Dat we dus stapelingen van zorg, overconsumptie van zorg, bureaucratie. Hè, de hele grote bureaucratische lagen die er zijn, die gaan we wegsnijden. Waardoor we heel veel geld kunnen realiseren om te investeren in de stad. En dat is best wel historisch, want zo'n groot bedrag is al hele lange tijd niet meer gebeurd.
1: U zegt overconsumptie van zorg. Moeten Hagenaren dan ook bang zijn dat ze misschien bepaalde zorg niet meer kunnen krijgen?
2: Nee, ieder Hagenaar die zorg nodig heeft, echt nodig heeft, die is garant gesteld dat die ook ontvangen wordt. We hebben het dan over zorgcowboys. We hebben het over zorgtarieven die de pan uitstijgen. We hebben het over bureaucratie in de zorg. Daar moet je efficiënter gaan werken. En daar kan je ook volgens de kenners heel veel geld mee ophalen.
1: En dan om even in te zoomen nog op de Vogelwijk. In het voormalig Hagen ziekenhuis wordt al lang niet geen zorg meer aangeboden. Het idee was opvang voor onder andere asielzoekers. Daar zien jullie nu vanaf.
2: Ja, we gaan daar een andere vorm van zorg toepassen, namelijk seniorenwoningen. We hebben heel veel senioren in de stad die nu hele grote huizen vasthouden, omdat ze niet naar een seniorenwoning toe kunnen. Die vraag die speelt al tientallen jaren. De afgelopen 10 jaar is er geen woningcomplex voor ouderen gebouwd. Ja, dat gaan we nu wel doen. En ja, die mensen hebben ook zorg nodig.
1: En hoe snel gaan jullie die woningen bouwen?
2: Ja, zo snel als mogelijk. We hopen het Haga ziekenhuis binnen 2 jaar sloop en bouwrijp te maken. En dat we dan aan de slag kunnen om daar een mooi seniorencomplex te bouwen. Bijvoorbeeld een knarrenhof. Hè. Er zijn heel veel ouderen die in woongroepen willen wonen. Nou, we gaan nu eens denken aan die groep. Die verdient het ook. Die hebben daarna groot gemaakt. En die verdienen een goede huisvesting.
1: Er moesten, het plan was in ieder geval 440 asielzoekers. Er zijn dan ook nog heel veel andere staatshouders, dakloze gezinnen. Waar gaan die nu naartoe?
2: Nou, die moeten kleinschaliger worden opgevangen. We gaan ook nadrukkelijk naar het Rijk kijken. Hè. Het Rijk heeft notabene een eigen locatie van het Rijk vastgoedbedrijf weggehaald. Aan de Regulusweg. Zij eisen van ons opvang. Maar wij bepalen zelf op welke locatie dat doen. En de locatie aan de Sportlaan die kan ook echt niet. Omdat het ook een gevaarlijk experiment is. Een gevaarlijke cocktail. Ja, daar gaan we niet aan beginnen. En we moeten daar dus aan die taakstelling te voldoen. Kleinschalig. De gemeente gaat zelf over waar en hoe. En het komt in ieder geval niet aan de Sportlaan.
1: Duidelijk. Dan gaan we nog heel erg snel even over parkeren. Jullie willen het betaald parkeren in nieuwe wijken willen jullie eigenlijk bevriezen. Dus niet uitbreiden. Waarom niet?
2: Nou, we hebben heel veel kijken alleen maar naar Mariehoeve. 3000 mensen hebben een petitie ondertekend. Er is daar helemaal geen parkeerdruk. Waarom zou je betaald parkeren invoeren in wijken waar geen parkeerdruk is? Loosduinen, grote delen geen parkeerdruk. Mariehoeve, geen parkeerdruk. Ja, die mensen zijn daar moordekers tegen. Dus waarom zou je dat doen? Dus wij houden die invoering van betaald parkeren tegen in de gebieden Loosduinen, Marlot, Mariehoeve, Uithof. En we zorgen dat die mensen gewoon op een goede manier hun auto kunnen parkeren.
1: Dan heb ik voor nu nog één laatste vraag. Jullie gaan nog niet vertellen wie de wethouders gaan worden, maar er komen er 10. daar heeft de gemeente niet het geld voor. Je hebt geld voor een aantal uren aan wethouders, zeg maar. Dus er komen deeltijdwethouders, als ik het goed begrijp. Klopt dat? En zo ja, welke partijen gaan deeltijdwethouders leveren?
2: Nou, daar gaan we natuurlijk nog niks over. We gaan wel wat zeggen over die deeltijd. Dat klopt. Dat is gewoon, dat kan je opzoeken. 9,9 FTE. Dat betekent dat we twee wethouders krijgen van 0,95 FTE. Dat zijn volwaardige wethouders. Alleen die krijgen in saliering niet het salaris wat een 1 FTE wethouder krijgt. En ik kan ook wel verklappen dat dat Hart voor Den Haag voor zijn rekening heeft genomen als grootste partij. En welke de wethouders zijn, dat is voor maandag.
1: En die mogen dan een uurtje eerder naar de vrijdagmiddagborrel, als ik het zo hoor.
2: Ja, maar goed, investeren in de goede zaak, vrijwilligerswerk, is ook niet verkeerd. Dus dat uurtje eerder moeten we het nog eens over hebben.
1: Hartelijk dank, Richard de Mos van Hart voor Den Haag.
3: Ja, Maxim, als je je omdraait, dan zie je Lotte van Basten-Batenburg.
1: Dat klopt inderdaad. Wij zitten wel zo meteen tegen het nieuws aan, geloof ik, als ik het goed zeg. Dus ik kijk heel even naar Chicky. Chicky,
0: wil je al minuten.
1: Wij hebben nog 4 minuten. Dan gaan wij het gewoon. Dat kunnen wij vrij snel doen. Want de VVD is kort en bondig. Jullie hebben weer de wethouder Financiën. Dat is toch een post die ondertussen een beetje bij jullie partij past, geloof ik.
4: Ja, dat lijkt altijd zo te zijn inderdaad. VVD is een beetje van de centen en daar passen we vaak ook heel goed op. Dus ik hoop dat de mensen in de stad daar ook een beetje blij mee zijn. Wij gaan ervoor zorgen dat die OZB niet omhoog gaat.
1: En gaan jullie daar net zo stevig in zijn als jullie minister van Financiën, Ilko Heijnen, die volgens mij de zweep er goed overheen gooit in het kabinet?
4: Nou, het is heel belangrijk dat je zorgt dat er een goede financiële basis is. Hè? Want als die gemeente, als die financieel in de problemen komt, dan heeft de hele stad daar last van. Dus ja, we gaan zeker als een bok op de havenkist om te zorgen dat dat geld dat het goed besteed wordt. Dat we ook al die plannen die we hebben voor de stad, dat we die ook echt gaan waarmaken.
1: Jullie willen tientallen miljoenen gaan bezuinigen op jullie eigen uitgaven vanuit de gemeente. Is dat mogelijk? En zo ja, hoe gaan jullie dat doen?
4: Ja, dat kan zeker. Dat zie je bij het Rijk hebben we dat voorbeeld gezien, hè, dat wel echt kan. Moet je wel keuzes voor maken. En dat durft deze coalitie ook te doen. Voor een deel kan het doordat je slimmer gaat werken. Dat je wat meer moderne technieken gaat gebruiken. Wat meer AI gaat toepassen, ook in de organisatie. En er wordt al supergoed aan gewerkt door de organisatie. Dus de komende jaren denken we dat dat echt al voor een heel groot deel kan zorgen. En op sommige vlakken gaan we ook wat minder doen. Want daar maakt de coalitie duidelijke keuzes in. Dat de gemeente niet alles hoeft op te lossen.
1: Betekent dat ook dat er meer verantwoordelijkheid komt voor de Hagenaar zelf in bijvoorbeeld zorg, bijvoorbeeld inkomen?
4: Nou, natuurlijk. Hè. Mensen hebben een heel belangrijke eigen verantwoordelijkheid. En wij willen zorgen dat wij ze ondersteunen om die verantwoordelijkheid ook te kunnen pakken. En dat is dan denk ik net wat anders dan de afgelopen jaren. De afgelopen jaren heeft ook de Haagse Rekenkamer gezegd. Ja, bijvoorbeeld op armoede zorgt de gemeente wel dat mensen er steeds wat extra bij krijgen. Maar mensen blijven dus wel afhankelijk van die gemeente. En wij willen kijken of we mensen kunnen helpen om juist zelfstandiger te worden. Zodat ze minder die gemeente nodig hebben.
1: Nu heb ik even het coalitieakkoord natuurlijk al doorgespit. Er zit wel één lastenverhoging in. Dat is alleen niet voor Hagenaren zelf. Dat is de toeristenbelasting gaat iets omhoog. Jullie willen aan de andere kant ook wel inzetten op meer toeristen naar Den Haag. Hoe rijmt dat met elkaar?
4: Nou, juist daarom. We investeren echt behoorlijk veel geld in cultuur, in economie, in evenementen. In dingen die de stad gaaf maken. En die zorgen dat er meer mensen naar Den Haag toekomen. We willen kunst op straat. Hè. We hebben tijdelijke buitententoonstellingen die echt publiek trekken. Dus die leuk zijn, die mensen enthousiast maken. En dan zorgen we dat die hotels veel vaker vol zitten. Maar inderdaad wel met een prijskaartje. Dat moet betaald worden. Vind ik ook jammer dat dat nodig is. Maar we denken wel dat we zorgen dat door die hogere bezetting, dat die hotels er beter vanaf komen.
1: Jullie krijgen als VVD ook een wethouder energietransitie. Nu ken ik de VVD als niet gek wel groen. Wat moet de luisteraar daarbij voorstellen met de rechtse college en wel energietransitie?
4: Nou ja, heel belangrijk. Blij ook dat je het vraagt. Want de komende jaren is het onverminderd nodig om daarmee door te gaan. De energierekening stijgt bij mensen. Dus we gaan heel hard aan de slag om woningen te helpen isoleren. Ook met aandacht voor hele kleine VVE's. Die worden vaak vergeten. En zeker ook die aanpak van netcongestie. Want we moeten doen wat we kunnen om te zorgen dat mensen gewoon goede stroom krijgen in Den Haag. Ja, het is heel mooi dat wij dat kunnen leveren als VVD.
1: Nou, hartelijk dank, Lotte van Basten-Batenburg van de VVD.
3: Ja, we gaan even naar het nieuws. En na ene komen we weer terug hier in Kijkduin bij de persconferentie op Den Haag FM 92.
5: Wist jij dat je Den Haag FM ook kan whatsappen? Sla ons nummer 070-307-8899 op in je contacten en praat mee of vraag een verzoekje aan. De Den Haag FM WhatsApp 070-307-8899.
6: Ja, mooi strandweer. Kom je ook naar Scheveningen of Kijkduin? Plan vooraf je route en vervoer. Zo weet je zeker dat je ontspannen bij het strand komt. Goed voorbereiden is file vermijden. Check voor vertrek van A naar zee.nl.
7: Eind jaren 80 werkte ik in Colombia voor Artsen zonder Grenzen. Ik heb met eigen ogen gezien dat de hulp terechtkomt bij mensen die het echt heel hard nodig hebben. Om Artsen zonder Grenzen op te nemen in mijn testament was voor mij iets heel vanzelfsprekends. Ja, na mijn dood help ik mensen in nood.
8: Zet ook Artsen zonder Grenzen in uw testament. Lees er alles over in het gratis Lifeline magazine op artsenzondergrenzen.nl/nalaten.
9: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 1 uur.
10: Goeiedag, ik ben André Kolen. Een voorgenomen opvanglocatie voor asielzoekers in het voormalig ziekenhuis aan de Sportlaan, die eerder voor veel protest zorgde onder bewoners, gaat er niet komen. Blijkt uit het coalitieakkoord van Hart voor Den Haag, VVD, DENK en CDA. De partijen, goed voor 24 van de 45 zetels in de raad, zetten verder in op meer woningbouw, betere bereikbaarheid en meer aanpak van overlast. Eerder liepen coalitieonderhandelingen tussen verkiezingswinnaar Hart voor Den Haag en de tweede partij in de raad, D66, over de asielopvang stuk. Na de 2-0 nederlaag tegen Frankrijk in de kwartfinale van het WK zijn vannacht in de Schilderswijk weer duizenden mensen de straat opgegaan. Ze toonden hun support voor het Marokkaanse team door in auto's te toeteren en met gezang, gejoel en vuurwerk. Verslaggever Dennis van Schie was erbij en hij vat de gebeurtenissen samen.
11: Feestelijk en beheersbaar. Heel veel politie die ik rond heb zien lopen op de paarden, in de auto's. Toen werd er buiten toch nog een feestje gevierd, want ja, dat vuurwerk dat moet ook op.
10: Agenten in Burger hebben vier mannen aangehouden toen er op de Vijandlaan in de Hoefkade met voorwerpen naar de politie werd gegooid. Na ruim een uur bracht de politie de rust in de wijk terug. Op het Trekvlietplein in de Binkhorst zijn vannacht twee geparkeerde auto's uitgebrand. De brandweer was er snel bij, maar kon niet veel meer doen dan de brand blussen. Een derde auto liep aan de achterkant wat schade op door de brand. De politie zoekt uit of er sprake is van brandstichting op het Trekvlietplein. Dan nog het weer. Droog, flink wat zon. Bij een zwakke tot matige noordoostenwind wordt het zo'n 28 graden. Vanavond en vannacht droog, weinig of geen bewolking. Minima 15 of 16 graden. Morgen vrij droog en eerst mogelijk nog wat bewolking. Daarna opnieuw zonnig en de maxima dan circa 29 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
6: Zin in een gezellige avond uit? In de Rijswijkse Schouwburg is er genoeg te beleven. Van cabaret tot musical, van dans tot muziek en van jeugdvoorstellingen tot films. Goed bereikbaar en ruime parkeergelegenheid. Ook kun je heerlijk dineren en borrelen in het gezellige theatercafé Rij 23. De Rijswijkse Schouwburg. De Schouwburg voor iedereen. Kijk voor het complete programma op rijswijkseschouwburg.nl.
12: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. budgetongediertebestrijding.nl.
13: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
14: Hebt u altijd al eens een nieuwe taal willen leren? Bij Taaltaal geven we u op een leuke en praktijkgerichte manier les in wel 20 talen. Zowel in groepsverband als privé. Professionele docenten en een gemoedelijke sfeer. Kijk voor meer informatie op taaltaal.nl.
13: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.

0: Ja, all by myself hier op Den Haag FM. Nou ja, inderdaad. Ik zit hier helemaal alleen in de studio van Den Haag FM, midden in het centrum, naast het stadhuis waar normaal alle politici zijn. Maar die zijn vandaag op Kijkduin. Zojuist is het coalitieakkoord gepresenteerd. We hebben Richard de Mos al gesproken. Als eerste ging Hart voor Den Haag natuurlijk in gesprek met D66. En ja, die zijn er niet uitgekomen. Natuurlijk is D66 ook in Kijkduin aanwezig. En die staat nu naast Wim of naast Maxime, mijn collega's, die daar allemaal in Kijkduin zijn.
1: Dat klopt, ja, Chicky. Ik sta hier naast partijleider Youssef Assad. Meneer Assad, een eerste reactie op dit coalitieakkoord. Wat vindt u ervan?
2: Ja, laat ik allereerst beginnen dat het goed is dat deze partijen er samen uit zijn gekomen. Ik wil ze ook bij deze feliciteren. Ik heb ze net ook allemaal de hand geschud. En u kent D66 als een positieve partij, dus ik ga positief beginnen. Er zijn twee punten waar we van dachten, nou, hier kunnen we ons in herkennen. Laat ik eerst beginnen bij onderwijs. We zien dat bij het onderwijshoofdstuk het kind centraal staat als het gaat om het thuiszittersprobleem. Kinderen die niet naar school kunnen gaan. En het tweede, bij het mobiliteitshoofdstuk, dat men wil blijven doorzetten op het openbaar vervoer. Dus dat zijn de twee positieve dingen die ons is zo opgevallen.
1: Eerst nog heel snel even daarop doorpakken. Ik heb gezien dat jeugdzorg wordt betrokken bij onderwijs. Hoe kijkt u daarnaar? Want dat zijn natuurlijk wel twee dossiers die best wel intens zijn en ook wel met financiële problemen zitten soms.
2: Klopt. Nou ja, ik moet eerlijk zeggen dat het meer een hoofdstuk verplaatsing is in de begroting, in het programma, dan meer in de praktijk. Want in de praktijk zagen we eigenlijk al dat jeugd en onderwijs met elkaar waren betrokken. Want je kunt ze ook niet los van elkaar zien. Maar ik moet ook eerlijk met u zijn dat we ook geschrokken zijn van een aantal plannen. Je ziet vooral dat deze coalitie heeft gekozen om beleid terug te draaien en uit te stellen. Denk aan de uitstootvrije zone voor vrachtvervoer. Dat hebben we gedaan voor schone lucht, voor kinderen, ouderen en andere kwetsbaren. En die gaan ze gewoon met 10 jaar uitstellen. We zien dat Sportlaan, waar een besluit over is genomen in de gemeenteraad en waar ook overeenkomsten zijn getekend met COA en andere organisaties, gewoon wordt afgeblazen. We zien dat duurzaamheidsmaatregelen worden afgeschaald. Ja, ik kan het niet mooier maken dan te zeggen dat dit eigenlijk een beetje een terugdraai- en uitstelcoalitie is. En dat gebrek aan steeds keuzes maken waar we willen staan over 20, 30 jaar. Zodat de toekomstige generatie in Den Haag fijn, gezond en op een gelukkige manier kan wonen, werken en leven. Dat ontbreekt. En dan rijst de vraag eigenlijk voor ons op. Waar wil deze coalitie met deze stad heen? En die vraag blijft vandaag onbeantwoord.
1: Nog even over die Sportlaan. U heeft ook met Richard de Mos aan tafel gezeten. Tot 2 man toe zelfs. Dat is allebei geklapt op die Sportlaan. Hoe kijkt u nu naar het compromis wat hierin is gesloten? En ook breder in die asielopvang?
2: Ja, ik vind het heel pijnlijk voor de mensen die we zouden opvangen. Want wat ik eigenlijk net al zei, er zijn overeenkomsten getekend. Mensen zijn daar bestemd. We zouden eind van dit jaar beginnen met de werkzaamheden, zodat we begin volgend jaar mensen zouden opvangen. En dat je het sluit en afblaast is één. Maar als je er ook er niet voor kiest om dan ook een alternatieve locatie te benoemen. Ja, dat vind ik eigenlijk een suggerering voor deze doelgroep en eigenlijk voor deze vraagstuk waar we voor staan. Ik had dat niet verwacht van partijen als de VVD en CDA en DENK.
1: Ja, want u heeft aan de tafel gezeten. U heeft daarbij waarschijnlijk ook de informatie gezien over mogelijkheden. Zij zeggen, wij willen gaan kijken naar kleinere locaties om daar dan de mensen op te vangen. Zijn die er?
2: Ik had gehoopt dat de coalitie vandaag en met name Richard de Mos met locaties zou komen. Met aantallen, met specifieke plekken, maar ik hoor ze niet. En tijdens onze onderhandelingen heb ik ze ook niet gehoord. Dus als je steeds zegt dat je iets niet wil, maar waar wil je dan wel? En je ziet in het akkoord, en ook vandaag bij de presentatie, dat die vraag volledig onbeantwoord blijft. En ik maak me daarom ernstige zorgen over hoe ze de spreidingswet willen uitvoeren.
1: Nu heeft u eerder gezegd, na het klappen van de tweede keer, dat Hart voor Den Haag de asielopvang ook op andere locaties wilde afbouwen, wilde stoppen. Dat is nu niet het geval. Hoe kijkt u naar die draai dan?
2: Ik kon u niet verstaan vanwege lawaai om ons heen. Kunt u dat herhalen?
1: Ja, natuurlijk. U heeft eerder gezegd, na het klappen, de tweede keer dat het is geklapt, dat Hart voor Den Haag ook andere locaties wilde afbouwen en wilde stoppen. Dat is nu uiteindelijk niet het geval. Hoe kijkt u daarnaar?
2: Nou, het staat verstopt in een zinnetje waarin wordt gezegd dat locaties worden gesloten als ze overlast veroorzaken. Ja, en dan vraag ik me af, wanneer is daarvan sprake en wie bepaalt dat? En wat doe je dan als je een locatie sluit? Dus ik denk dat dit gewoon een onderhandelingspunt was geweest. Van ja, oké, we sluiten wel, maar onder voorwaarden. Ik had van de VVD, CDA en Denkverwachter zouden zeggen, maar wacht eens even. We hebben een verantwoordelijkheid, we hebben een maatschappelijke vraagstuk. Ook Den Haag moet zich hier aanhouden. We gaan geen locatie sluiten. Helaas hebben ze die grens niet getrokken.
1: Hiermee is de coalitie nu definitief. Dit worden de coalitiepartijen. En dat maakt u, als D66, de grootste oppositiepartij. En daarmee ook waarschijnlijk de oppositieleider. Hoe wilt u oppositie gaan voeren in de komende 4 jaar?
2: Nou, wij willen vooral doen wat belangrijk is voor Den Haag en haar inwoners. Dus we willen handelen in het belang van de stad. Plannen die niet goed zijn, plannen die verkeerd uitpakken voor mensen en plannen die eigenlijk verantwoordelijkheid nalaten, daar zullen we heel scherp op zijn. Plannen die goed zijn, wat ik eigenlijk net noemde, zoals op onderwijs en op openbaar vervoer, die zullen we steunen. En plannen die we nog zouden kunnen wijzigen om onder voorwaarden te kunnen steunen, zullen we ook doen. Maar wij gaan wel deze coalitie heel scherp beoordelen op hoe zij beleid gaan terugdraaien en uitstellen, welke keuzes ze maken voor de komende 30 jaar en wat dit betekent voor Den Haag. Dat ontbreekt gewoon. Dus we zullen ook vooral met eigen plannen en ideeën moeten komen om het te doen voor Den Haag.
1: Duidelijk, hartelijk dank. Youssef Assad van D66.
3: Je luistert naar Den Haag FM 92.0. We zijn live bij de persconferentie die plaatsgevonden heeft vanaf 12 uur vandaag in Kijkduin. Ja. En Maxime, ik ben eigenlijk even benieuwd. Het is inmiddels na ene. Het is een uur geleden dat de persconferentie startte. Wat is jouw eerste reactie? Of wat vind je ervan?
1: Nou, het is duidelijk compromis proberen te zoeken. Denk bijvoorbeeld op het asiel. Dat is een moeilijk thema. Daar hebben ze uiteindelijk nog wel gezegd, we gaan die spreidingswet volgen. Dat was ook wel in lijn met verwachtingen, zeker ook met het CDA. Die heeft toch ook een asielminister. En om dan te zeggen, we gaan die spreidingswet loslaten, dat is hard. Maar ze proberen wel te lobbyen. In het Rijk, bij de provincie, bij de randgemeente. En dat gaat niet altijd even makkelijk. En want de huidige coalitie heeft het ook al geprobeerd. En daar gaan we nu het ook meteen even naar vragen. Want ik sta hiernaast, nu voor nog een weekje zittend wethouder Marielle Favier, partijleider van Pro Den Haag. Mevrouw Favier, hoe kijkt u naar dat asielstuk in dit nieuwe coalitieakkoord? Want u bent op het moment verantwoordelijk als wethouder voor asiel.
4: Hoe ik naar het asielstuk kijk? Nou, allereerst valt natuurlijk op dat de sportlaan niet doorgaat. Hè? Dat daar de opvang van ook honderden dakloze gezinnen en kinderen niet door kan gaan. Het is een voortzetting. Het past eigenlijk in de lijn van het rechtse beleid wat deze rechtse coalitie nu is ingeslagen. En het is tegelijkertijd ook geen verrassing.
1: En wat kan deze coalitie verwachten vanuit het COA? Want u heeft natuurlijk namens het college, namens de gemeenteraad al contacten afgesloten met het COA voor die opvang van 440 mensen. Die zullen op een gegeven moment waarschijnlijk ook op de deur kloppen met hey, wij hebben deze mensen en die willen wij ergens in jullie stad kwijt.
4: Het is natuurlijk niet alleen maar COA. We hebben ook al contracten gesloten met andere partijen die andere opvang gaan organiseren daar en huisvesting. Dus er zijn verschillende contractuele verplichtingen aangegaan die nu niet gaan worden nagekomen. En dan gaan denk ik de juridische procedures lopen zoals die normaal gesproken gaan lopen met een contractbreuk.
1: En hoe kijkt u naar het bredere verhaal ook met die spreidingswet? Ze zeggen wij willen wel vasthouden, maar we willen ook gaan lobbyen. Dat heeft u als college al eerder geprobeerd, natuurlijk in de provincie, ook bij het Rijk. Ik denk ook bijvoorbeeld aan alleenstaande minderjarige vluchtelingen. Is dat een mogelijkheid om op die manier toch een lagere taakstelling te krijgen?
4: Nou kijk, hier komt eigenlijk ook in deze paragraaf komt de dubbelhartigheid naar voren die je breed in het coalitieakkoord ziet. Je ziet hele mooie woorden en mooie voornemens en daar zitten dan geen concrete maatregelen aan vast. Of het wordt bekostigd met bezuinigingen op kwetsbare doelgroepen. En dat zie ik ook bij de asielparagraaf. Ze zeggen verschillende dingen. Het staat echt bol van de dubbelhartigheid.
1: Nou, om even weg te stappen van het asiel, want er is nog heel veel meer aan het programma. Wat vindt Pro Den Haag van dit coalitieakkoord?
4: Dat is dus een rechtscoalitieakkoord en een enorme kaalslag voor een heleboel mensen die het hardste kunnen gebruiken. De ondersteuning van de overheid. Ouderen gaan erop achteruit. Buurthuizen gaan erop achteruit. Er wordt zwaar bezuinigd op het welzijnswerk. Van duizenden mensen wordt de ooievaarspas weer afgepakt. Ik denk dat het met name voor mensen die de overheid het hardste nodig hebben, echt een hard gelach is dit akkoord.
1: Ja, want deze coalitie die heeft erover, we gaan de last niet verhogen, mensen gaan het niet voelen in hun portemonnee. Maar als ik u zo hoor, dan heeft u daar een andere lezing van.
4: Ze zijn heel erg trots op, inderdaad, dat ze de lasten niet gaan verhogen. Maar ook hier zie je weer die dubbelhartigheid. Dus aan de ene kant trots dat ze niet de lasten gaan verhogen. En aan de andere kant keihard bezuinigen op ouderen, op chronisch zieken, op kinderen, op de armoederegelingen. Er worden veel minder sociale huurwoningen gebouwd. Dus ook de huurders, die hebben het nakijken.
1: U verhuist die volgende week weer terug van de collegebanken naar de raadsbanken. Wat is het eerste, wat is het hoofdonderwerp waar u en uw partij zich op willen focussen om dat toch nog een beetje om te buigen of te veranderen in dit akkoord?
4: Ja, kijk, ik denk dat PRO staat altijd voor sociale rechtvaardigheid, staat voor betaalbaarheid en staat voor een stad voor iedereen, waar iedereen ook onbeperkt moet kunnen meedoen in de samenleving. En daar zullen wij ons ongelooflijk hard voor blijven maken. Wat ik bijvoorbeeld mis ook in het coalitieakkoord is een hele stevige paragraaf over financiële onafhankelijkheid van vrouwen. Daar staat helemaal niks over. Dus de vrouwen in de stad hebben het echt nodig dat ze worden ondersteund door de overheid om aan het werk te komen, om ervoor te zorgen dat hun kinderen ook fatsoenlijk en betaalbaar kunnen worden opgevangen. Daar zie ik helemaal niks over in dit akkoord. Dus daar zal PRO zich ook op gaan richten en PRO zal natuurlijk ook blijven vechten voor betaalbare woningen, met name ook in de sociale sector.
1: Duidelijk, hartelijk dank, Marielle Favier, partijleider van PRO Den Haag.
3: Ja, Maxime, we gaan meteen door naar het CDA. Die staat
1: achter
3: jou.
1: Maak meteen een draai, inderdaad.
3: Ja, precies. Kijk.
1: Naast partijleider Kavies Partiman. Meneer Partiman, wat vindt u van dit akkoord dat nu voor ligt?
5: Een pracht van akkoord, toch?
1: Nou, dat zijn uw woorden. Wat is nou voor het CDA een hoofdthema hier in dat akkoord wat u er echt uit wil lichten?
5: Kijk, je kan niet één thema belangrijker maken dan een ander. En dat vind ik juist het mooie van dit akkoord. De integraliteit waarmee er naar de stad wordt gekeken. We gaan niet enkel alleen maar de focus leggen op een bepaalde woningsoort. Of enkel alleen de focus leggen op één modus van mobiliteit. Nee, we kijken naar wat is er nodig in die stad. We zijn daar pragmatisch mee omgegaan. Hoe komen we tot meer woningbouw? Hoe krijgen we die woningketen op gang? Hoe gaan we het verkeersprobleem oplossen? Hoe gaan we daar die doorstroming met elkaar regelen? Daar hoort openbaar vervoer bij. Daar hoort de auto bij, daar is ook de fiets in. En dan op die manier integraal te kijken naar deze plannen, denken we dat we in de komende jaren echt stappen vooruit te kunnen zetten. Niet meer vasthouden aan dogma's, maar gewoon pragmatisch aan de slag.
1: Ja, want over die woningbouw, uw partij gaat een wethouder volkshuisvesting leveren. Hier zien we in het akkoord dat er minder wordt ingezet op sociale huurwoning middenkoop. Er gaat een paar percentages in nieuwbouw vanaf en meer op vrije sector. Wat betekent dat voor de woningzoekenden in Den Haag?
5: Ja, kijk, er is een splitsing gemaakt in twee typen van woningbouw, gebiedsontwikkeling om het maar zo te noemen. De ene is de gebiedsontwikkeling waar je afhankelijk bent van subsidies vanuit het Rijk. Daar houden we gewoon vast aan wat bij de wet is vastgesteld. Dus die 30% sociale woningbouw die blijft gewoon daarin. Dan heb je de tweede type, daar zijn we gaan kijken naar waar stokt het bij die productie van die woningen. Want we hebben in de afgelopen jaren gezien dat we jaar in jaar uit die productie niet redden. Ja, op een gegeven moment, al vragend en al doend, kom je erachter dat als je een klein beetje gaat sleutelen aan die percentages, en het is echt een minimale sleutel, hè, we zijn van 30% zijn we naar 25% sociale huur gegaan. En die 5% die hebben we toegevoegd aan het middensegment in zowel koop als huur. Dus het is niet alsof er een gigantische verschuiving heeft plaatsgevonden. Die 5% zou kunnen maken dat je daadwerkelijk ook die woningen krijgt. Want tot nu toe heb ik aldoor gehoord 30%, 30%, 30%, maar 30% van 0 woningen is 0 woningen. Ik wil 25% hebben van die 1000 woningen die we willen gaan realiseren in de stad.
1: Ja, want jullie zetten, als ik het goed begrijp, extra hoog in. De ambitie is 4000 woningen. Dat is een ambitie die er nu ook al is in het college. Maar de planvoorraad moet daar nog bovenop komen. Dus eigenlijk is het inzet op 6000 woningen. In de hoop dat je inderdaad die ambitie van 4000 woningen gaat halen. Begrijp je het goed?
5: Klopt. En daar is ook een bepaalde gedachtegang achter. We hebben alder ingezet op 4000 woningen per jaar. Dat hebben we tot nu toe niet waar kunnen maken. Nou ja, als je je planvoorraad verhoogt, want in die planvoorraad vallen er soms projecten af. Of er gaat iets mis. Of een vergunningstraject vertraagt. Nou, je wil wel die 4000 gaan halen. Dus dan zeg je, zet hoog in en dan gaan we kijken hoeveel we kunnen realiseren. Het is zeer ambitieus wat we met elkaar hebben neergepend. Daar ben ik van overtuigd. De CDA-wethouder die dit straks moet gaan doen, heeft ook echt wel een behoorlijke kluif hieraan. Maar we hebben er het volste vertrouwen in.
1: En nog even inderdaad over uw partij. We hebben het hier natuurlijk ook veel gehad over asiel. Landelijk is de asielminister ook van uw partij. Is dit een plan waarmee u bij die asielminister ook aan kan komen zetten? Vooral ook omdat er wel gelobbyd wordt naar het Rijk om misschien die taakstelling te verlagen.
5: Ja, volgens mij hebben we een helder verhaal op asiel. We zeggen, die spreidingswet, ja, die is er. Die taakstelling, daar gaan we ons aan proberen te voldoen. We doen al heel veel, hè? 1600, nog maar bijna 1700 plekken in deze stad. Tegelijkertijd zeggen we ook, ja, maar de draagkracht van onze stad, dat moet ook meegewogen worden. En dat is een gesprek die we met de minister kunnen voeren, maar die we ook binnen de provincie kunnen gaan voeren. En dat gesprek, ja, daar sta ik ook echt achter. Stond ook in mijn verkiezingsprogramma. Hè? En zo zijn er meerdere gemeenten in dit land die zeggen, ja, die draagkracht loopt achter. En ik ken ook andere gemeenten die zeggen, we willen helemaal niets. Dat vind ik asociaal. Dat doen wij niet. Wij zijn fatsoenlijk. We zijn solidair. We houden ons aan die taakstelling en we gaan ons stinkende best doen om gewoon ook die opvangplekken te realiseren in de stad die nodig zijn.
1: Duidelijk. En nog één detail om maar uit te lichten. Dat is de sluiting van raamstraten. Dat is natuurlijk iets waar het CDA achter staat. We horen dat er plannen worden gemaakt om de Doubletstraat te sluiten, om de Geleenstraat te herinrichten. Hoe kijkt u daar naar die plannen? Wat vindt u daarvan?
5: Ik denk dat dit echt een cadeautje is voor de binnenstad van Den Haag. Ik denk dat er heel veel mensen die daar wonen, maar ook heel veel ondernemers in die wijken, enorm blij zullen zijn dat er eindelijk een keer een coalitie is gekomen die deze stap durft te nemen. We hebben jarenlang allerlei onderzoeken gedaan waar je van tevoren al kon weten, dit gaat op niets uitkomen. Nu hebben we gewoon gezegd, geen onderzoek, niets van dat soort dingen. We gaan gewoon die stap zetten. En dat is de ambitie voor de komende 4 jaren. Daar ben ik enorm trots op en ik heb er ook veel zin in om samen met de coalitie en met al die wethouders die er komen zo direct deze dingen te gaan realiseren. Zodat we over 4 jaar kunnen terugkijken en kunnen zeggen, ja, we hebben die stad echt een stukje beter gemaakt. En kunnen met een gerust hart overdragen aan de volgende generatie.
1: Nog wel heel even daarover. Ik heb ook hulporganisaties eerder in dit jaar gesproken en die vrezen dat zodra de raamstaten struiten, dat die vrouwen voornamelijk richting de illegaliteit gaan. Zit die vrees er bij u ook en zijn er ideeën om dat te voorkomen?
5: Zorgen zullen er zeker zijn. De gesprekken zullen we ook voeren met iedereen die betrokken is bij die raamstraten. En die gesprekken en die input die we daar krijgen, dat zal vervat worden in beleid die in de komende 4 jaren vorm moet gaan krijgen. Daar gaan we voor staan. En niemand hoeft zich zorgen te maken dat ze niet gehoord zullen gaan worden. We gaan dat echt doen.
1: En dan de laatste vraag. U bent partijleider van in dit geval de kleinste partij in deze coalitie. Hoe gaat u ervoor zorgen dat het CDA en het geluid van het CDA goed verwoord wordt in deze coalitie?
5: Ik denk dat het beter is als u me 4 jaar later deze vraag stelt en zegt, bent u tevreden met het feit dat u dat op die manier heeft gedaan? Ik heb er heel veel zin in, samen met mijn hele fractie, heel team dat achter ons staat. En we gaan echt gewoon 4 mooie jaren tegemoet. Ik denk dat we op inhoud heel veel binnen hebben gehaald in dit akkoord. En het is nu ook echt waarmaken. En dan kan je weer teruggaan naar de stad en zeggen, jongens, kleinste coalitiepartij, maar kijk wat we voor elkaar hebben gekregen. En dat niet alleen, echt als collectief in een coalitie. En dan is het weer aan het electoraat om een keuze te maken.
1: Nou, dan zal ik dat over 4 jaar alvast in mijn agenda schrijven. Hartelijk dank, Kavies Partyman van de CDA.
2: Ja, oké, we gaan eventjes muziek draaien en dan gaan we daarna nog verder praten. We hebben nog wat mensen op de rol staan, onder andere de partijleider van DENK.
1: Kijk, ja, Noor-Ikar, dat is de enige zittend wethouder waarbij we wel durven te zeggen dat hij blijft zitten, inderdaad.
2: Ja, precies.
1: Alles om hem heen verandert, maar hij niet. Dus we kijken naar hoe hij zo meteen kijkt naar deze nieuwe coalitie. Maar inderdaad, eerst even wat muziek.

0: Born with a Broken Heart hier op Den Haag FM. Je luistert naar een speciale uitzending, omdat het coalitieakkoord zojuist is gepresenteerd. Nou, we hoorden Maxime al in gesprek met onder andere Richard de Mos, maar ook de tegenpartijen, zeg maar. D66 en Pro zijn aan het woord geweest. En nu staat volgens mij klaar de enige wethouder die volgende week waarschijnlijk ook weer gewoon wethouder is.
1: Nee, Jackie.
0: Toch
1: niet?
0: Het
1: is een beetje veranderd. Nee, we gaan eerst even naar het wijkbelang Zegbroek en daar gaat Maxime mee praten.
2: Dat klopt, ik sta hier naast Edu Goldbach. Meneer Goldbach, ja, ik zou willen zeggen, het is u gelukt. Er komt geen asielopvang in de sportlaan.
3: Ja, we zijn natuurlijk heel verheugd. We zijn nu iets meer dan 2 jaar bezig als stichting. Dus wij zijn heel blij dat het nu van de baan is. Dus we gaan onze bakens in ieder geval in die zin een beetje verzetten. Dat we ook nu gaan kijken hoe het met de permanente invulling zo dadelijk verder gaat. Dus ja, we zijn heel dankbaar voor alle donateurs die ons geholpen hebben.
2: Ja, want deze nieuwe coalitie wil inzetten op gewoon meteen die permanente invulling. Dat zijn seniorenwoningen. Ik zag wel dat zij de kosten die zij nu hebben gemaakt willen herberekenen in die seniorenwoningen. Vreest u dan niet dat ze misschien te duur worden voor de wijk?
3: Dat is heel moeilijk om daar op dit moment echt iets concreets over te zeggen. De vraag is ook helemaal hoe het er zo dadelijk uitkomt te zien. Blijft het oude gebouw staan? Of komen er misschien toch plannen om het hele gebouw tegen de vlakte te gooien? We hebben ooit ook informatie gekregen dat het al 2 jaar zou kosten als je echt het asbest uit het gebouw wil gaan saneren. Dus er komt nog een heel traject en daar komen ook heel veel kosten aan. En die kan je niet alleen maar op het afschuiven, zeg maar, op het niet doorgaan van het plan. Het was al heel lang bekend dat er heel veel asbest in het gebouw zat. De gemeente heeft dat ook steeds eigenlijk een beetje weggeduwd. Met plannen om het asbest heen te bouwen. Wat volgens ons helemaal niet mogelijk is. Dus we gaan zien hoe dat verder loopt.
2: Nu schrijft de coalitie dat zij zijn voor kleinschalige opvang in

0: wijken waar het dan niet de leefbaarheid aantast. Nu is de Vogelwijk natuurlijk wel een wijk met een hogere mensen met meer vermogen bijvoorbeeld. Zo. Is dat dan niet juist een wijk die ook wel een opgave heeft in die opvang van asielzoekers?
1: Ja, dat wil ik niet uitsluiten. Het is zo, als stichting hebben we nooit gezegd dat wij absoluut geen asielzoekers willen hebben. Maar het ging bij ons, bij het Rode Kruis, om de mix aan allerlei verschillende doelgroepen die nooit goed is onderzocht. Dus daar, en ook de duur van het onderbrengen van deze mensen. Want oorspronkelijk was de opzet om daar die seniorenwoningen, andere woningen te gaan realiseren. En dat is eigenlijk steeds maar wordt verder weggeschoven. Dus dat was ook een van onze grote bezwaren. En dat komt nu gelukkig een stuk dichterbij.
0: U bent natuurlijk als Wijkbelang Zegboek opgericht in reactie op deze plannen voor de Sportlaan. Nu dit van de baan is, betekent dat dan ook het einde van Wijkbelang Zegboek?
1: Nou, we gaan ons daar in ieder geval op beraden. Voor het moment zeggen we, we gaan in ieder geval de permanente oplossing of de permanente invulling, daar gaan we verder naar kijken. En of we daarnaast nog andere dingen blijven doen of dat we op een gegeven moment opgeven worden, ja, daar gaan we ons op beraden. Maar het is natuurlijk wel positief beraad.
0: Ja, precies.
1: Waar we tot nu toe stonden.
0: Ja. Ja, ik kan me voorstellen dat bij u de champagne vanavond wel open gaat.
1: Dat zou best kunnen, ja. Ja. Er wordt wel wat opgedronken, denk ik, ja.
0: Hartelijk dank, Edu Golpa van het Wijkberaad Zegbroek. Dan gaan we eigenlijk meteen door en dan naar zittend wethouder. En hoewel de wethouders volgende week pas bekend worden gemaakt, durf ik wel een slag om de arm te geven en zeggen blijvend wethouder, Noor Ikar. Ja, meneer Ikar, een nieuwe coalitie. Eigenlijk alles om je heen verandert, maar u blijft zitten. Hoe is dat als wethouder om zo'n wissel te maken?
2: Het is wel gek. Ik zei het net ook al. Het is alsof je op de middelbare school zit en je blijft zitten als enige. En dan denk je van, oh nee, maar in dit geval is het wel positief. Dus ik ben blij dat ik na de afgelopen 3 jaar, dat ik weer 4 jaar voor de stad klaar mag staan en een bijdrage mag leveren. Daar ben ik wel trots op.
0: De richting verandert wel. U heeft natuurlijk tot nu toe in een best links college gezeten. Het wordt nu juist een wat rechtser college. U zegt altijd, DENK is geen rechtspartij, is een sociaal-conservatieve partij. Maar ja, de andere partijen trekken u misschien toch een beetje die andere kant. Hoe is het om dan die switch te maken van wat meer links naar juist wat meer rechts?
2: Kijk, het verandert niet wie ik ben en wat wij als DENK daarna willen. Voor ons is het niet interessant of we rechts of links denken. Voor ons gaat het om wat heeft de inwoner nodig. En hoe kunnen we ervoor zorgen dat alle lagen van onze samenleving bediend worden. En dat is iets waar ik oog voor had samen met mijn mede-onderhandelaars. Op alle thema's hebben we gezegd, hoe zorgen we ervoor dat we onze kwetsbare groepen beschermen. En hoe zorgen we ervoor dat we alle lagen, dus wat ik net zei, van die samenleving iets kunnen geven. Waardoor zij over 4 jaar kunnen zeggen, ik ben vooruit gegaan in mijn leven in Den Haag. Dat is het uitgangspunt geweest. En daar hebben we een heel mooi akkoord voor gepresenteerd.
0: En waar bent u als DENK het meest trots op uit dit akkoord?
2: Ik ben eerlijk gezegd trots op het hele akkoord. Omdat we wijken echt aandacht gaan geven, de verschillende wijken. Den Haag is een gesegregeerde stad, de meest gesegregeerde stad. We gaan zorgen dat we daar actief iets aan gaan veranderen door meer mix te creëren tussen sociale woningbouw, middenhuur en hoger segment. We gaan investeren in armoede. We gaan gratis OV voor kinderen en jongeren tot 17 jaar met een ooievaarspas. Een veel voorkomende vraag in de afgelopen jaren was het toevoegen van kunstgrasvelden. Daar gaan we fors in investeren, zodat ook de kinderen in Zuidwest bijvoorbeeld voldoende ruimte hebben om te sporten. Al met al, als ik kijk op alle thema's, ook op asiel, zie ik dat er gewoon hele herkenbare punten terugkomen wat we in ons verkiezingsprogramma hebben staan. Dus ja, ik ben enorm trots.
0: U zegt investeren in mensen in armoede. Aan de andere kant wordt er ook bezuinigd op bijvoorbeeld inderdaad. Niet echt bezuinigd, maar jullie willen minder mensen in de bijstand hebben. En jullie willen bezuinigen op toch uitgaven van die gemeente op dat vlak. Hoe rijmt dat met elkaar?
2: Kijk, ik wil het hebben over hervormen. Ik ben voorstander van alles even onder de loep nemen. Kijken wat werkt, wat niet werkt. En op die manier gaan schrappen waar wij minder effectief zijn. Dus het is geen bezuinigingsopgave, het is een hervorming. En het is op een andere manier kijken naar de behoeften van de stad om ervoor te zorgen dat die kwetsbare groepen op de juiste manier geholpen worden. Een mooie citaat was wat Abu Talib altijd zei: niet investeren in een boodschappentas, maar in de toekomst van het kind. Dat is iets wat wel echt blijft hangen, omdat ik zelf ook uit een dergelijke achtergrond kom. Je wilt dat de volgende generatie een betere uitgangspositie heeft, verder geholpen is en vooruitkomt in het leven. En dat kan eigenlijk alleen als je op een andere manier gaat kijken naar de systemen en de uitvoering van beleid. Om daar die balans in te vinden van hoe zorg je ervoor dat je die kinderen dan ook daadwerkelijk verder helpt.
0: Hey, duidelijk, u noemde net al je achtergrond. U noemde het ook in het eerdere plenaire deel al de olifant in de kamer, asiel. U heeft er persoonlijke ervaring mee. Is dit plan, de asielplannen die nu in het coalitieakkoord liggen, heeft u daar ook vrede mee?
2: Ik heb daar vrede mee omdat het aansluit op wat wij hebben staan in ons verkiezingsprogramma. In de toekomst willen wij naar kleinschalige opvang. We willen asielzoekers die naar Nederland komen direct helpen aan werk. Dat ze de taal leren. Dit is ook de behoefte van die groep. Ik ben geen voorstander van honderden mensen als sardientjes in een blik in een pand plaatsen en ze dan niet goed genoeg helpen om onderdeel uit te maken van de samenleving. Wat ik wel wil, is dat we op een slimme manier ze huisvesten, dus aan die taakstelling voldoen op termijn, maar tegelijkertijd ervoor zorgen dat deze mensen waarde toevoegen aan onze samenleving. En dat kan alleen als je op een andere manier gaat kijken naar het vraagstuk en gaat investeren in de begeleiding van die mensen als ze er eenmaal zijn.
0: Ik hoor u zeggen, geen mensen als sardientjes in een blik in een gebouw plaatsen. Daarbij denk ik te horen dat het een referentie is naar de Sportlaan. Maar u was natuurlijk als wethouder ook in het college verantwoordelijk voor die plannen voor de Sportlaan. Dus ja, hoe kijkt u daarnaar? Want aan de ene kant bent u verantwoordelijk voor wat er nu is gedaan tot nu toe. En aan de andere kant verantwoordelijk voor wat er nu mee wordt gedaan. Namelijk er toch weer van afzien.
2: Kijk, dan gaan we eigenlijk terug in de tijd en bij de totstandkoming van het college, waarbij de Partij voor de Dieren en DENK verantwoordelijkheid genomen hebben om in een rijdende trein te stappen. Daarbij hebben we gekeken naar de behoeften vanuit ons perspectief en onze eigen achterban. Daar hebben we dus op geplust. Je kan niet verwachten dat je in een rijdende trein stapt en de koers verandert. Wat we nu hebben, is dat we zelf die koers vanaf dag 1 bepalen en op de manier waar DENK Den Haag comfort in vindt, op die manier die trein laten rijden.
0: Maar u zegt op rijdende trein stappen, maar die plannen van Sportlaan die kwamen pas nadat u een college had gevormd.
2: Nee, maar met rijdende trein bedoel ik dat je in een samenstelling zit met een bepaalde kijk en blik op de wereld waar je je bij aansluit. Dus dan is het ook niet chic als je daartegen gaat rebelleren. Dus je maakt je mening kenbaar, maar je bent wel in een rijdende trein gestapt met een bepaalde koers. En aan die koers wil je wel vasthouden, omdat je een betrouwbare bestuurderspartij wil zijn. We hebben aangetoond in de afgelopen 3 jaar dat we dat ook zijn. En dat we de afspraken die wij maken nakomen. En dat gaan we nu voor de komende 4 jaar weer doen.
0: Uw partij is 1 zetel gegroeid in de gemeenteraad. Maar jullie gaan ook samenwerken met Hart voor Den Haag. Dat is natuurlijk een megapartij vergeleken met de andere zetelaantallen. Hoe gaan jullie als DENK jullie stem laten horen en waar willen jullie op inzetten? Ja, toch ook vanuit de fractie nog even.
2: Kijk, DENK heeft in 2022 voor het eerst meegedaan in Den Haag. Hebben we 2 zetels gehaald, jaar later college deelname en aangetoond dat we kunnen besturen. Afgelopen verkiezingen zijn we met 50% gegroeid. We zijn een van de weinige winnaars in een situatie waarbij Hart voor Den Haag met 16 zetels de raad in is gekomen. Wederom aangetoond dat wij kunnen besturen en verantwoordelijkheid willen nemen. Dat gaan we nu weer doen. Voor mij maakt het niet uit hoeveel zetels je hebt. Het maakt mij wel uit wat jij voor deze stad wilt doen en wat je voor de inwoners kan betekenen. En ik wil dat over 4 jaar die inwoners kunnen zeggen: we zijn vooruit gegaan in deze stad. Dan zijn we geslaagd. We beginnen pas.
0: En dan nog 1 laatste vraag. U bent 3 jaar wethouder geweest. Wordt het 4 jaar weer. Wat is nou 1 onderwerp wat u echt heel graag wilt doorpakken, waar u al mee bezig bent en waar u meer de tijd voor heeft nu?
2: Ja, nieuwkomers aan het werk. Afgelopen periode 740 nieuwkomers aan het werk gekregen. Dit is iets wat dichtbij mij ligt. Omdat ik vind dat mensen die hier naartoe komen ook op een menswaardige manier onderdeel moeten uitmaken van onze samenleving. En dat betekent dat je moet meedoen. Dat is iets waar ik echt blij van word, voor wakker word eigenlijk. En waar ik op voort ga borduren.
0: Hartelijk dank, Noor Ikar van Denk.
3: Ja, dat was Noor Ikar. Bedankt, Noor. Als je achter je kijkt, dan kan je meteen met Robert Barker aan in gesprek van de Partij voor de Dieren.
0: Een hele goede dag, meneer Barker. U was wethouder tot en met het begin dit jaar. Hoe kijkt u naar dit nieuwe plan? U weet goed hoe de gemeente werkt. Hoe kijkt u naar dit nieuwe coalitieakkoord en de plannen die zij hebben voor Den Haag?
4: Ja, eigenlijk als Partij voor de Dieren zien we dit echt als een vreselijk akkoord. Het is heel, heel rechts, guurrechts. En wat we zien is eigenlijk dat juist de meest kwetsbare mensen gepakt worden. En als je het hebt over kwetsbare mensen, maar ook toekomstige generaties, omdat er natuurlijk bijna geen milieubeleid is. Er wordt ook bezuinigd überhaupt op het gewoon geven van les aan kinderen. Dat vind ik echt heel erg. Maar je ziet ook dat er gewoon überhaupt gewoon heel veel bezuinigd wordt op de meest kwetsbare mensen. Dus of het nou om zorg gaat, of het om armoedebeleid gaat. Al dat soort dingen, daar wordt op bezuinigd.
0: Nou, en hoe gaat u die oppositie in nu met dit akkoord?
4: Nou, dat we natuurlijk niet heel blij ermee zijn. En als Partij voor de Dieren zijn we op zich heel goed in oppositie voeren en onze idealen laten zien. Maar het is gewoon vrij treurig dat deze stap nu gezet wordt. Vooral voor de meest kwetsbare mensen. Dus ik heb vooral medelijden met die mensen die bijvoorbeeld een ooievaarspas hebben die hem kwijtraken. Of mensen die te maken hebben met enorme zorgbezuiniging. Juist de meest kwetsbare mensen. Dus dat is vooral wat ik denk. En ik zie natuurlijk ook heel veel dingen die in het akkoord staan die ook heel onrealistisch zijn. Want ze bezuinigen bijvoorbeeld enorm veel op ambtelijk apparaat. Tientallen miljoenen. Wat gewoon niet heel realistisch is dat gaat gebeuren.
0: Nog even over die zorg en die armoedebestrijding. Wij hoorden er net Noor Ikar zeggen, het is een hervorming. Wij hoorden eerder Lot van Bastenbatenburg refereren naar een rekenkamerrapport. Waarbij de rekenkamer heeft gezegd, Den Haag doet heel veel, maar helpt mensen niet heel veel verder. En houdt mensen wel boven water, maar niet naar de kant toe, zeg maar. Hoe kijkt u daarnaar? Is dat niet inderdaad een hervorming die de gemeente nodig heeft?
4: Ik denk dat vaker wordt, is dat mensen kiezen om een hele harde bezuiniging te camoufleren. Dus het is zeker niet zo dat het een hervorming is. Want als je echt zou willen hervormen en het beste met mensen voort zou hebben, dan zou je niet beginnen met bezuinigen. Dan zou je eerst gaan hervormen. En als het dan ook geld oplevert, dat zou mooi meegenomen zijn. Of kan je zorgen dat er nog meer mensen aan het werk komen. Maar nee, hoe ik het nu zie, is vooral dat je zorgt dat eigenlijk de meest kwetsbare mensen gepakt worden.
0: Dan de laatste vraag. Wat is nou één aspect dat u denkt, dat punt in dat coalitieakkoord wil ik eruit, wil ik aanpassen, wil ik ombuigen? Waar gaat u als eerste opduiken?
4: Nou, ze noemde de bezuiniging op milieueducatie en dierenwelzijn. Dat is gewoon heel erg dat het daar bezuinigd wordt. Dus aan de ene kant betekent het dat je geen les meer aan kinderen gaat geven, terwijl dat juist de toekomstige generatie is. En aan de andere kant betekent dat je niet meer dieren gaat opvangen die gewond zijn. Dus beide die twee dingen, dus eigenlijk het onderdeel dier en milieu, is iets waar we zeker tegen tekeer gaan.
0: Hartelijk dank, Robert Barker van Partij voor de Dieren.
3: Ja, we gaan eventjes terug naar de studio. We gaan even een plaat draaien. En ik denk, Maxime, dat we daarna even de afronding gaan doen. Want het is al 14:45
0: dat
3: hier
0: lijkt
3: op Den Haag.
0: Ja, wie we ook nog zo meteen even kunnen spreken, die staat hier al naast ons, is Milène Tabernal van Volt, een nieuwe partij in de Raad. En dus hiermee ook, dit is het eerste coalitieakkoord waarmee Volt moet gaan werken. Maar laten we eerst even een plaatje draaien.
3: Heel goed.
5: Harry Styles nu hier op Den Haag FM.
6: Den Haag FM.

0: Ja, Harry Styles hier op jouw Den Haag FM. Welkom bij een speciale uitzending live, deels vanuit Kijkduin, want daar is zojuist het coalitieakkoord gepresenteerd. En Maxime Kok en Wim Sonneveld die staan daar en spreken allerlei mensen. De oppositie, maar natuurlijk ook de nieuwe coalitie. En volgens mij sta je nu met Volt, hè Maxime?
1: Ja, dat klopt. Ik sta hier naast partijleider Mylène Tabernol. Mevrouw Tabernol, u bent nieuw in de gemeenteraad. Dit is ja, toch eigenlijk het eerste coalitieakkoord waarmee u echt gaat werken. Hoe kijkt u naar dit nieuwe akkoord?
2: Ja, ik vind het heel bijzonder allereerst inderdaad om dit mee te maken voor de allereerste keer. Ik heb het akkoord ook vanochtend gekregen, dus heel korte tijd gehad om het door te nemen. En nou, zo'n eerste indruk denk ik allereerst heel, heel knap dat het gelukt is om voor de zomer tot een akkoord te komen. Ik denk dat het heel belangrijk is dat de stad duidelijkheid heeft over waar we naartoe gaan. Ik heb ook echt wel punten waar ik echt wel voorzichtig positief over kan zijn. Ik ben blij met de aandacht voor het internationale karakter van Den Haag en voor Europa wat we zien in dit akkoord. Er wordt geïnvesteerd in kunst en cultuur. En er is aandacht voor digitale veiligheid, cybersecurity, digitale weerbaarheid. Tegelijkertijd zijn er ook echt wel punten waar ik me zorgen over maak. Allereerst vind ik het ontzettend teleurstellend dat erin staat dat we de kandidatuur voor het Europese culturele hoofdstad 2033 willen loslaten. Dat vind ik echt, echt heel teleurstellend en een gemiste kans. Ik maak me zorgen om bezuinigingen op het sociale domein. Hè, kwetsbare mensen die heel hard worden geraakt. Ik vraag me bij sommige plannen ook wel af, hè, hoe realistisch is dit? De klimaatdoelstelling voor 2030 wordt losgelaten, dat vind ik jammer. Er mag echt nog wel wat scherpte in een aantal plannen. Dus ik zit er een beetje gemixt in. Ik denk, er zitten echt wel punten in waarvan ik denk, nou, hier kunnen we wat mee voor de stad. Hier kan ik me ook voor inzetten en kijken hoe we dit zo kunnen inrichten dat de stad beter wordt. En er zijn dingen waarvan ik denk, nou, dit moet wel anders.
1: Over die cybersecurity. Aan de ene kant zeggen ze dat we willen daar op inzetten, op weerbaarheid inzetten. Aan de andere kant zeggen ze we willen bezuinigen op de gemeentelijke organisatie. En daarbij ook inzetten op efficiëntie, ook door AI. Rijmt dat met elkaar?
2: Dat kan tot op zekere hoogte met elkaar rijmen, denk ik, mits je het echt zorgvuldig aanpakt. Ik ben groot voorstander van digitale innovatie. Maar tegelijkertijd zien we zeker met AI en Amerikaanse techbedrijven dat daar nog veel te veel, ten eerste met AI gewoon klink in de kabels zitten, dat daar heel veel misgaat. En dat er gegevens op straat liggen, dat er gehallucineerd wordt, dus heel veel niet kloppende dingen. Maar ten tweede ook de afhankelijkheid van grote techbedrijven, zeker Amerikaanse techbedrijven, dat moet je ook niet hebben. Dus op het moment dat je met AI aan de slag gaat om dingen efficiënter te maken, dan moet je ervoor zorgen dat je ten eerste gebruik maakt van eigen veilige AI, dus het liefst Europese AI bedrijven en modellen. En dat je ervoor zorgt dat er zorgvuldig mee wordt omgegaan. Dat je rekening houdt met de privacy. En ik vind het iets te makkelijk gedacht om te zeggen, we kunnen de ambtelijke organisatie effectiever maken. We gaan bezuinigen op ambtenarenapparaat en dat vervangen we door AI. Zo makkelijk is het niet. Dus ik vind, daar moet echt wel naar gekeken worden. Want ik denk ook dat de ambtelijke organisatie efficiënter kan. Maar dat moet zorgvuldig gebeuren.
1: Hart van Den Haag die krijgt de wethouder Europa. Is dat in goede handen bij Hart van Den Haag?
2: Dat gaan we zien. Ik ga heel graag met de wethouder in gesprek. Ik ben heel benieuwd. Er staat in het akkoord, is er best wel veel aandacht voor Europa, voor Europese lobby, voor wat er te halen is in Europa. Ik denk dat wij als Den Haag inderdaad veel kunnen halen uit Europa, maar ook veel kunnen brengen. En ik denk zelf dat Europa meer is dan subsidies. Maar ik ga uiteraard heel graag het gesprek aan met de komende wethouder daarover, om ervoor te zorgen dat we Den Haag Europa niet uit het oog verliest en andersom. Dat we de beste kennis en kansen uit Europa ook naar Den Haag halen.
1: En wordt het dan voor jullie ook een belangrijk punt om dan om ze ja, toch ernaar te wegen, om toch wel door te gaan met dat idee voor Den Haag culturele hoofdstad? Want het is natuurlijk ook wel iets wat vanuit de culturele sector zelf is gekomen.
2: Ja, nou, ik zou dat zeker wel willen proberen. Ja, wij zijn echt groot voorstander van de Europese culturele hoofdstad, kandidatuur van Den Haag. Ik denk namelijk dat het niet alleen gaat om de kandidaatstelling en word je het, maar ook de aanloop ernaartoe. Je zegt het zelf al, het komt uit de culturele sector zelf. Dat is een prachtig initiatief. Ik denk ook dat het onze inwoners gewoon heel veel te bieden heeft in de aanloop daarnaartoe. En als we het worden, dan levert het ons natuurlijk ook heel veel op. Dus ja, het is een investering, maar je krijgt er ook heel veel voor terug. En ik denk dat het heel veel waarde toevoegt aan de stad, aan het culturele leven. Dus ik ben nog steeds van mening dat wij die kandidatuur moeten gaan doen. Dus daar zal ik absoluut een punt van gaan maken.
1: U komt in de oppositie te zitten. Nu hebben we in de afgelopen jaren geleerd dat ook partijen met één zetel in de oppositie heel veel kunnen doen. Eigenlijk misschien het meest tot nu toe. Wat is nou één punt uit het coalitieakkoord dat u echt wil aanpassen, schrappen, ombuigen? Ja, dat is een moeilijke vraag misschien op deze zondagdag. Maar...
2: Ja, dat is een hele moeilijke vraag nog. Dat vind ik inderdaad echt nog een hele moeilijke vraag. Zo moeilijk dat ik nu drie dingen in mijn hoofd heb. Wat ik al zei, er zijn gewoon drie punten waar ik me echt op wil inzetten. Dat is die versterking van dat internationale karakter en Europa. Daar zitten dingen in. Daar denk ik, daar kan ik echt nog wel wat meer uithalen. Ik zou heel graag structurele investeringen in echt die cybersecurity zien. Dat zie ik nu nog wat minder. Toch iets met het nachtleven, denk ik. Want er staat in het akkoord, daar willen we ons op inzetten, hard voor maken. We hebben natuurlijk een hele mooie nachtvisie in Den Haag. Ja, daar zou ik echt nog wel iets meer mee willen.
1: We gaan het ervaren. Hartelijk dank, Milena Tornal van Volt.
3: Ja, en Maxime, het is inmiddels bijna 2:05. We zijn hier al sinds 12:00 in Kijkduin bij de persconferentie. Jij hebt alles gevolgd, heel veel gesprekken gevoerd. Wat is jouw indruk? Wat vind je ervan?
1: Ja, dat is een hele goede vraag. Het is een toonwisseling natuurlijk voor Den Haag. Dit betekent een nieuw hoofdstuk in wat er in Den Haag gaat gebeuren. Hoe Den Haag zich vorm gaat geven. We gaan toch een voorzichtige draai zien op asiel. Het grote hoofdthema Sportlaan lijkt hiermee voor nu afgesloten. Echter horen we al bijvoorbeeld van Marielle van Veer, die zegt er zijn al heel veel contracten afgesloten. Dus het laatste over de Sportlaan hebben wij nog niet gehoord. Maar aan de andere kant zijn ze ook wel weer wat eigenlijk timide als je het vergelijkt met de campagne. Hart van Haag was heel hard tegen de spreidingswet. De spreidingswet zien we nu, gaan we gewoon volgen. We gaan wel lobbyen, maar tot dat is gelukt is die taakstelling, die houden we gewoon. Dat
3: ja, want die asielzoekers zijn niet weg, maar die gaan in de stad verdeeld worden.
1: Ja, in kleine locaties. Dat horen we inderdaad ook van D66. Ja. Waar zijn die kleinere locaties?
3: Maar goed, die komen nog wel, want dit is natuurlijk de eerste.
1: Nou, dat is nog wel de vraag.
3: Aanzet.
1: Den Haag is natuurlijk wel een stad met heel weinig ruimte. We zijn een van de dichtstbevolkte steden van Nederland, als niet de dichtstbevolkte stad van Nederland. We hebben al heel veel op kleine postzegeltjes zitten. Dus waar kunnen we dat soort opvanglocaties zoeken?
3: Ja, dat gaan we dus zien de komende maanden.
1: Dat is
3: jaren.
1: Aan deze nieuwe vier partijen.
3: Even over parkeren. Want er zijn natuurlijk heel veel wijken waar al lang parkeervergunningen bestaan. Ja. Gaan die niet boos worden dat ze eigenlijk weer er vanaf willen?
1: Misschien zal je dat uit sommige wijken horen. Maar ik denk dat heel veel wijken natuurlijk ook wel baat hebben bij parkeervergunningen. Ik woon bijvoorbeeld in het centrum. Als bij mij de parkeervergunning wordt ingetrokken, dan wordt het lekker gekhuis met toeristen en bezoekers aan het centrum. Ja. Dus voor heel veel partijen, heel veel wijken waar die parkeerdruk al heel hoog is, daar zal het zeker blijven. Maar misschien dat er inderdaad wel wijken tussen zitten waar ze denken, nou die parkeerdruk valt wel mee. Dat mag wel naar beneden toe. Waar dat bijvoorbeeld wel een voorbeeld is, ook over Sportlaan gesproken, is in de Vogelwijk. Daar geldt een poetregeling. Ja. Mensen moeten op hun eigen grond parkeren.
3: Dat is heel lastig. Daar zijn heel veel mensen niet blij mee.
1: Nee, omdat er ondertussen heel veel ruimte is op straat.
3: Precies.
1: En daar willen ze dus ook wat in doen. Dus ja, in dat soort zaken zullen we echt wel aan het reizen.
3: Wat miste jij in het coalitieakkoord? Het is een heel groot boek. Meer dan 50 pagina's.
1: Ja, daarom, ik moet er nog een keertje. Dit weekend heb ik huiswerk, ben ik bang. Ik moet het helemaal door gaan fietsen. Maar ja, het is toch wel inderdaad op sommige punten. Hoe gaan ze dit uitvoeren? Ja, wat ik eerder ook al zei over asiel. Waar zijn die kleine locaties dan? Waar gaan deze mensen naartoe? Die ambtelijke organisatie willen ze gaan hervormen om daarop flink te bezuinigen. Echt tientallen miljoenen. Ja, ik wil het nog wel zien.
3: Ja, bijvoorbeeld armoedebestrijding. Stond daar genoeg over in?
1: Ja, als we zo de oppositie horen, niet. Sterker nog, die zijn bang voor grote bezuinigingen. Dat klopt inderdaad dat bijvoorbeeld een rekenkamer heeft gezegd, we geven heel veel geld uit aan armoede. Maar we zien er niet zoveel van terug als wat we zouden willen. Dat is bijvoorbeeld iets waar de VVD op inzet. En toch kijken hoe we dat geld anders kunnen besteden. Om wel meer mensen echt uit die armoede te krijgen. In plaats van in die armoede het hoofd boven water te bieden. Dus ja, het wordt nog wel kijken hoe dat gaat lopen.
3: Nou wordt er maandag bekendgemaakt wie de wethouders worden. Ja. Dat worden de 10.
1: Ja,
3: waaronder 2 in deeltijd.
1: Ja.
3: Is dat vaker gebeurd?
1: Nee, dit is nieuw voor Den Haag. In ieder geval voor Den Haag is dit nieuw. We hebben het wel gezien in steden zoals Rotterdam. Laten we hopen dat de wethoudersbenoeming anders loopt dan in Rotterdam gisteren. Want daar is D66 opeens gewisseld.
4: Weggestuurd.
1: Maar nee, dit is wel een nieuw maximum aantal wethouders voor Den Haag.
3: Is dat niet te veel?
1: Nou, dat is een goede vraag. Ja, als je kijkt naar hoeveelheid geld die we eraan uit kunnen geven.
3: En we zijn een grote stad, 600.000 inwoners.
1: Ik denk dat Den Haag het aan de andere kant inderdaad ook wel goed kan gebruiken. Ja, en voor de politieke verhoudingen is dit essentieel. Je hebt natuurlijk een hele grote partij, die willen veel wethouders. Maar die andere partijen die willen daarin niet verdwijnen. Dus eigenlijk hadden wij in de weken hiervoor al wel een beetje de conclusie getrokken van dit is eigenlijk de enige optie die mogelijk is.
3: Want de vorige coalitie had er 8.
1: Dat klopt, ja.
3: Ja. Ja, we gaan afronden, Maxime, hier vanuit Kijkduin. Iedereen is al bijna weg. Ze zijn nog een beetje de flessen water en frisdrank en zo aan het opruimen. Tafeltjes worden weggehaald. De apparatuur wordt ingepakt.
1: En dan gaan wij hetzelfde
3: doen. Hartelijk dank, Maxime.
1: Jij ook hartelijk dank.
3: We hadden ook hulp van Maaike van Krijveld.
1: Natuurlijk. En van onze fotograaf Natasja. Je kan al haar foto's zien bij ons op de website. En we hebben natuurlijk nog een hele mooie grote redactie van de Haag FM achter de schermen die hiermee bezig is.
3: En niet te vergeten zat Jicky in de studio.
1: Ja, want dat is waar we nu ook weer naartoe
3: gaan. Daar gaan we nu weer naar terug. Jicky, pak hem over.
0: Yes.
3: De groeten vanuit Kijkduin.
0: Dank voor het luisteren en een fijn weekend alvast. Alles is terug te lezen op onze website.
5: Radio voor de stad met de sound van de zomer. Den Haag FM.

0: prikkelbaar. Vastgeroeste schouders. Dat klinkt als een gemiste massagepointafspraak. Gun jezelf een reset. Met een heerlijke massage in een rustige omgeving. Boek hem snel op massagepoint.nl.
1: Eind jaren 80 werkte ik in Colombia voor Artsen zonder Grenzen. Ik heb met eigen ogen gezien dat de hulp terechtkomt bij mensen die het echt heel hard nodig hebben. Om Artsen zonder Grenzen op te nemen in mijn testament was voor mij iets heel vanzelfsprekends. Ja, na mijn dood help ik mensen in nood.
2: Zet ook Artsen zonder Grenzen in uw testament. Lees er alles over in het gratis Lifeline magazine op artsenzondergrenzen.nl/nalaten.
3: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 2 uur.
4: Goedendag, ik ben André Kolen. Een voorgenomen opvanglocatie voor asielzoekers in het voormalig ziekenhuis aan de Sportlaan, die eerder voor veel protest zorgde onder bewoners, gaat er niet komen. Blijkt uit het coalitieakkoord van Hart voor Den Haag, VVD, DENK en CDA. De partijen, goed voor 24 van de 45 zetels in de raad, zetten verder in op meer woningbouw, betere bereikbaarheid en meer aanpak van overlast. Eerder liepen coalitieonderhandelingen tussen verkiezingswinnaar Hart voor Den Haag en de tweede partij in de raad, D66, over de asielopvang stuk. Na de 2-0 nederlaag tegen Frankrijk in de kwartfinale van het WK zijn vannacht in de Schilderswijk weer duizenden mensen de straat op gegaan. Ze toonden hun support voor het Marokkaanse team door in auto's te toeteren en met gezang, gejoel en vuurwerk. Verslaggever Dennis van Schie was erbij en hij vat de gebeurtenissen samen.
5: Feestelijk en beheersbaar. Heel veel politie die ik rond heb zien lopen op de paarden, in de auto's. Toen werd er buiten toch nog een feestje gevierd, want ja, dat vuurwerk dat moet ook op.
4: Agenten in Burger hebben 4 mannen aangehouden toen er op de Vijandlaan in de Hoefkade met voorwerpen naar de politie werd gegooid. Na ruim een uur bracht de politie de rust in de wijk terug. Op het Trekvlietplein in de Binkhorst zijn vannacht 2 geparkeerde auto's uitgebrand. De brandweer was er snel bij, maar kon niet veel meer doen dan de brand blussen. Een derde auto liep aan de achterkant wat schade op door de brand. De politie zoekt uit of er sprake is van brandstichting op het Trekvlietplein. Dan nog het weer. Droog, flink wat zon. Bij een zwakke tot matige noordoostenwind wordt het zo'n 28 graden. Vanavond en vannacht droog, weinig of geen bewolking. Minima 15 of 16 graden. Morgen vrij droog en eerst mogelijk nog wat bewolking. Daarna opnieuw zonnig en de maxima dan circa 29 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
6: Tata Steel, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
7: Zie je dit? Staal, supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
8: Dus het maken van staal wordt schoner?
9: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
10: Maar moet dat dan in Nederland?
11: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
12: En wat levert dat dan op?
9: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
12: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
13: Wil je meer weten over het Groen Staalproject? Kijk dan op www.groenstaal.com.
14: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. Budget ongediertebestrijding.nl.

Boulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuurboulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM.

0: FM 92.0.
1: Hey, Macklemore, can we go thrift shopping?
2: What?

0: Jessica Mendels.
1: Ik ontvang gezellige gasten voor een lekker Haags bakkie. Die jou amuseren, inspireren en misschien zelfs nog wel wat kunnen leren.
0: Haags bakkie met Jessica Mendels. Iedere werkdag van 10 tot 12 op Den Haag FM.
2: Ja, mooi strandweer. Kom je ook naar Scheveningen of Kijkduin? Plan vooraf je route en vervoer. Zo weet je zeker dat je ontspannen bij het strand komt. Goed voorbereiden is file vermijden. Check voor vertrek van A naar Zee.nl.
3: Genieten van authentieke Griekse gerechten doe je bij Grieks restaurant Olympia. Al 40 jaar een begrip in Rijswijk en wijde omgeving. Olympia, een heerlijk avondje Griekenland dicht bij huis. Van dinsdag tot en met donderdag 3 gangen menu met ZS. Kijk op olympiarijswijk.nl.
4: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 3 uur.
5: Goeiedag, ik ben André Kolen. Een voorgenomen opvanglocatie voor asielzoekers in het voormalig ziekenhuis aan de Sportlaan, die eerder voor veel protest zorgde onder bewoners, gaat er niet komen. Blijkt uit het coalitieakkoord van Hart voor Den Haag, VVD, DENK en CDA. De partijen, goed voor 24 van de 45 zetels in de raad, zetten verder in op meer woningbouw, betere bereikbaarheid en meer aanpak van overlast. Eerder liepen coalitieonderhandelingen tussen verkiezingswinnaar Hart voor Den Haag en de tweede partij in de raad, D66, over de asielopvang stuk. Na de 2-0 nederlaag tegen Frankrijk in de kwartfinale van het WK zijn vannacht in de Schilderswijk weer duizenden mensen de straat opgegaan. Ze toonden hun support voor het Marokkaanse team door in auto's te toeteren en met gezang, gejoel en vuurwerk. Verslaggever Dennis van Schie was erbij en hij vat de gebeurtenissen samen.
6: Feestelijk en beheersbaar. Heel veel politie die ik rond heb zien lopen op de paarden, in de auto's. Toen werd er buiten toch nog een feestje gevierd, want ja, dat vuurwerk dat moet ook op.
5: Agenten in Burger hebben 4 mannen aangehouden toen er op de Vijandlaan in de Hoefkade met voorwerpen naar de politie werd gegooid. Na ruim een uur bracht de politie de rust in de wijk terug. Op het Trekvlietplein in de Binkhorst zijn vannacht 2 geparkeerde auto's uitgebrand. De brandweer was er snel bij, maar kon niet veel meer doen dan de brand blussen. Een derde auto liep aan de achterkant wat schade op door de brand. De politie zoekt uit of er sprake is van brandstichting op het Trekvlietplein. Dan nog het weer. Droog, flink wat zon. Bij een zwakke tot matige noordoostenwind wordt het zo'n 28 graden. Vanavond en vannacht droog, weinig of geen bewolking. Minima 15 of 16 graden. Morgen vrij droog en eerst mogelijk nog wat bewolking. Daarna opnieuw zonnig en de maxima dan circa 29 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
7: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. Budgetongediertebestrijding.nl.
8: Tata Steel, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
9: Zie je dit? Staal, supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
10: Dus het maken van staal wordt schoner.
11: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
12: Maar moet dat dan in Nederland?
13: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
8: En wat levert dat dan op?
11: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
8: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
14: Wil je meer weten over het Groen Staal project? Kijk dan op www.groenstaal.com.

overal tegen. Check voor alle info denhaagfm.nl. Muziek uit je eigen stad hoor je op Den Haag FM. Wist jij dat je Den Haag FM ook kan whatsappen? Sla ons nummer 070-307-8899 op in je contacten en praat mee of vraag een verzoekje aan. De Den Haag FM WhatsApp 070-307-8899.

0: Can you hear? Wist jij dat je Den Haag FM ook kan whatsappen? Sla ons nummer 070-307-8899 op in je contacten en praat mee of vraag een verzoekje aan.
1: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 4 uur.
2: Goeiedag, ik ben André Kolen. Een voorgenomen opvanglocatie voor asielzoekers in het voormalig ziekenhuis aan de Sportlaan gaat er niet komen. Blijkt uit het coalitieakkoord met als titel Voor Den Haag met Den Haag. Hart voor Den Haag, VVD, Denk en CDA, goed voor 24 van de 45 zetels in de Raad, zetten verder in op meer woningbouw, betere bereikbaarheid en meer aanpak van overlast. Eerder liepen coalitieonderhandelingen tussen verkiezingswinnaar Hart voor Den Haag en de tweede partij in de Raad, D66, over de asielopvang stuk. In de reactie zegt het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers dat het eenzijdig opzeggen van de overeenkomst over de opvanglocatie voor 440 asielzoekers aan de Sportlaan niet kan. Getekende overeenkomsten kunnen niet eenzijdig worden opgezegd, aldus het COA. Na de 2-0 nederlaag tegen Frankrijk in de kwartfinale van het WK zijn in de Haagse Schilderswijk weer duizenden mensen de straat opgegaan. Ze toonden hun support voor het Marokkaanse team door in auto's te toeteren en met gezang, gejoel en vuurwerk. Verslaggever Dennis van Schie die was erbij en hij vat de gebeurtenissen als volgt samen.
3: Feestelijk en beheersbaar. Heel veel politie die ik rond heb zien lopen op de paarden, in de auto's. Toen werd er buiten toch nog een feestje gevierd, want ja, dat vuurwerk dat moet ook op.
2: Agenten in Burger hebben 4 mannen aangehouden toen er op de Vijandlaan en de Hoefkade met voorwerpen naar de politie werd gegooid. Na ruim een uur was de rust in de wijk teruggekeerd. Dan nog het weer. Zomers, bij een zwakke tot matige noordoostenwind is het 28 graden. Vanavond en vannacht droog en weinig of geen bewolking. De minima 15 of 16 graden. Morgen vrij droog en eerst mogelijk nog wat bewolking. Daarna opnieuw zonnig. De maxima dan circa 29 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
4: Zwemmers, bij ons vindt u witgoed, keukenapparatuur en gashaarden tegen de laagste prijs. Voor 12 uur besteld, dezelfde dag in huis. Kijk op zwemmersdenhaag.nl.
5: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget, budgetongediertebestrijding.nl.

0: praktisch in de stad. Nieuws.
1: Ik was een beetje verbaasd toen ik las dat Den Haag eigenlijk niet gerekend had financieel op verkiezingen en er 3 miljoen gevonden moet worden voor het organiseren van die verkiezingen.
2: Zullen we nou krijgen?
1: Oh, weet je.
2: Dat zullen we nou krijgen? Den Haag heeft er wel op gerekend.
1: Oh.
2: Het wordt tijd dat het Rijk verkiezingen die moeten worden georganiseerd financiert. Het is een treurigheid.
1: Ik raak een gevoelige snaar hier.
2: Jazeker.
0: Debat.
1: Ja, maar ik kan het lager argumenteren. Nee, maar ik ben niet verantwoordelijk voor de kwaliteit van de keukentrap. Ik ben wel verantwoordelijk, en hij ook, voor de inrichting van de straat.
0: Luister mee naar Ron Vreesen, Janot van Beurden, Liewe van Sloten en de wekelijkse column van Marcel Verrek. Weet wat er speelt in je stad. Spuigasten. Ook als podcast te beluisteren.

0: Muziek uit Den Haag hoor je nu op Den Haag FM. 100% Haags.
1: Zeg Bacchus, jij mooie klootzak. In ieder restaurant vier ik meer feest dan ik uitgeef. Want met Ruud drink ik door tot aan de laatste fles. Met Robert vreet ik door tot aan de douwe.

met vrienden. Door en door, voor altijd door. Tot de kakkieneuze bluf van het leven. Dat achter een masker grijnst en lacht.

want de malle toont geen enkel bezwaar. Haar leven is het lied van Bacchus. Van niets nemen, nee. Alleen maar geven.

0: Wist jij dat je Den Haag FM ook kan whatsappen? Sla ons nummer 070-307-8899 op in je contacten en praat mee of vraag een verzoekje aan. De Den Haag FM WhatsApp 070-307-8899.
1: Ja, mooi strandweer. Kom je ook naar Scheveningen of Kijkduin? Plan vooraf je route en vervoer. Zo weet je zeker dat je ontspannen bij het strand komt. Goed voorbereiden is file vermijden. Check voor vertrek van a-naar-zee.nl.
2: Eind jaren 80 werkte ik in Colombia voor Artsen zonder Grenzen. Ik heb met eigen ogen gezien dat de hulp terechtkomt bij mensen die het echt heel hard nodig hebben. Om Artsen zonder Grenzen op te nemen in mijn testament was voor mij iets heel vanzelfsprekends. Ja, na mijn dood help ik mensen in nood.
3: Zet ook Artsen zonder Grenzen in uw testament. Lees er alles over in het gratis Lifeline magazine op artsenzondergrenzen.nl/nalaten.
4: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 5 uur.
5: Goeiedag, ik ben André Kolen. Een voorgenomen opvanglocatie voor asielzoekers in het voormalig ziekenhuis aan de Sportlaan gaat er niet komen. Blijkt uit het coalitieakkoord met als titel Voor Den Haag met Den Haag. Hart voor Den Haag, VVD, Denk en CDA, goed voor 24 van de 45 zetels in de Raad, zetten verder in op meer woningbouw, betere bereikbaarheid en meer aanpak van overlast. Eerder liepen coalitieonderhandelingen tussen verkiezingswinnaar Hart voor Den Haag en de tweede partij in de Raad, D66, over de asielopvang stuk. In de reactie zegt het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers dat het eenzijdig opzeggen van de overeenkomst over de opvanglocatie voor 440 asielzoekers aan de Sportlaan niet kan. Getekende overeenkomsten kunnen niet eenzijdig worden opgezegd, aldus het COA. Na de 2-0 nederlaag tegen Frankrijk in de kwartfinale van het WK zijn in de Haagse Schilderswijk weer duizenden mensen de straat opgegaan. Ze toonden hun support voor het Marokkaanse team door in auto's te toeteren en met gezang, gejoel en vuurwerk. Verslaggever Dennis van Schie was erbij en hij vat de gebeurtenissen als volgt samen.
6: Feestelijk en beheersbaar. Heel veel politie die ik rond heb zien lopen op de paarden, in de auto's. Toen werd er buiten toch nog een feestje gevierd, want ja, dat vuurwerk dat moet ook op.
5: Agenten in Burger hebben 4 mannen aangehouden toen er op de Vijandlaan en de Hoefkade met voorwerpen naar de politie werd gegooid. Na ruim een uur was de rust in de wijk teruggekeerd. Dan nog het weer. Zomers, bij een zwakke tot matige noordoostenwind is het 28 graden. Vanavond en vannacht droog en weinig of geen bewolking. De minima 15 of 16 graden. Morgen vrij droog en eerst mogelijk nog wat bewolking. Daarna opnieuw zonnig. De maxima dan circa 29 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

0: Het nieuws van 6 uur.
1: Goeiedag, ik ben André Kolen. Een voorgenomen opvanglocatie voor asielzoekers in het voormalig ziekenhuis aan de Sportlaan gaat er niet komen. Blijkt uit het coalitieakkoord met als titel Voor Den Haag met Den Haag. Hart voor Den Haag, VVD, Denk en CDA, goed voor 24 van de 45 zetels in de raad, zetten verder in op meer woningbouw, betere bereikbaarheid en meer aanpak van overlast. Eerder liepen coalitieonderhandelingen tussen verkiezingswinnaar Hart voor Den Haag en de tweede partij in de raad, D66, over de asielopvang stuk. In de reactie zegt het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers dat het eenzijdig opzeggen van de overeenkomst over de opvanglocatie voor 440 asielzoekers aan de Sportlaan niet kan. Getekende overeenkomsten kunnen niet eenzijdig worden opgezegd, aldus het COA. Na de 2-0 nederlaag tegen Frankrijk in de kwartfinale van het WK zijn in de Haagse Schilderswijk weer duizenden mensen de straat opgegaan. Ze toonden hun support voor het Marokkaanse team door in auto's te toeteren en met gezang, gejoel en vuurwerk. Verslaggever Dennis van Schie die was erbij en hij vat de gebeurtenissen als volgt samen.
2: Feestelijk en beheersbaar. Heel veel politie die ik rond heb zien lopen op de paarden, in de auto's. Toen werd er buiten toch nog een feestje gevierd, want ja, dat vuurwerk dat moet ook op.
1: Agenten in Burger hebben 4 mannen aangehouden toen er op de Vijandlaan en de Hoefkade met voorwerpen naar de politie werd gegooid. Na ruim een uur was de rust in de wijk teruggekeerd. Dan nog het weer. Zomers bij een zwakke tot matige noordoostenwind is het 28 graden. Vanavond en vannacht droog en weinig of geen bewolking. De minima 15 of 16 graden. Morgen vrij droog en eerst mogelijk nog wat bewolking. Daarna opnieuw zonnig. De maxima dan circa 29 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

Kingdom of Fear van Cameron Whitcomb. Je luistert naar Hak op de Tak, het jongerenprogramma op Den Haag FM. We hebben het elke week over iets anders. We zijn dus lekker Hak op de Tak. Fijn dat jullie luisteren op deze zomerse vrijdagavond. We hebben het vandaag over het uitgaansleven. Maar laten we deze vrijdag eerst even goed starten met een heerlijk dansnummer Hey Sun van Sam Veld.

Turn the Lights Off van Justin Jackstyle en The John. Het uitgaansleven is dood. En hoe dat komt en waarom dat zo is, ga ik jullie zo uitgebreid vertellen. Maar eerst gaan we luisteren naar een heerlijk vrolijk nummer uit mijn geboortejaar, 2006. Corinne Bailey Rae met Put Your Records On.

Back to Friends van Samber, een van de grootste hits van 2026. Je hoorde hem hier op 92.0. Het uitgaansleven is dood. Dat is iets wat ik tegenwoordig steeds vaker hoor van jongeren. Waar mensen vroeger ieder weekend uitgingen, zetten veel Gen Z'ers tegenwoordig op de vrijdagavond gewoon lekker op de bank. Corona heeft daar natuurlijk een hele grote rol in gespeeld. Voor die tijd was uitgaan echt veel mensen die een vast onderdeel van hun weekend. Maar tijdens corona gingen alle cafés, alle kroegen, alle clubs gingen dicht. En toen het alles uiteindelijk weer open ging, werd het eigenlijk nooit meer helemaal hetzelfde als daarvoor. Mensen waren gewend geraakt aan thuisblijven en gingen gewoon niet automatisch meer het weekend de stad in. Maar hoe komt dat precies? Volgens mij komt het niet alleen omdat jongeren zelf zijn veranderd, maar ook omdat de uitgaansscene heel erg is veranderd. Vroeger liep je met je vriendengroep gewoon lekker door de stad heen en dan pakte je de eerste beste club. Was het niet gezellig, dan ging je lekker door naar de volgende. Je hoefde niet alles vooraf te plannen. Maar tegenwoordig is het bij veel clubs zo dat je dus entree moet betalen of van tevoren een kaartje moet kopen. En het haalt een deel van die spontaniteit gewoon heel erg weg. In plaats van gewoon de stad ingaan en kijken waar je terechtkomt, moet je soms wel weken van tevoren al bepalen naar welk feest je wilt. Daardoor krijgen gewone clubs ook nog meer concurrentie van losse feesten en evenementen. Want waarom zou je iedere week naar dezelfde drie clubs gaan waarvan vaak dezelfde muziek wordt gedraaid, als je ook één keer per maand naar een goed feest kan gaan met een leuke DJ, een bijzonder thema en mensen die er echt voor die avond komen. En ik moet ook eerlijk zeggen, uit eigen ervaring merk ik dat de sfeer in gewone clubs vaak ook wat minder prettig is geworden dan vroeger. Want wanneer je naar een themafeest gaat, komen mensen echt vooral voor het feest. Ze hebben er bewust een kaartje voor gekocht en ze hebben er zin in. Daardoor lijkt iedereen ook gewoon weer bereid om er samen een leuke avond van te maken. Maar wanneer je zomaar naar een club gaat, kan de sfeer soms een stuk grimmiger zijn. Mensen duwen, ze zijn snel geïrriteerd en het lijkt soms net alsof sommige bezoekers daar vooral zijn om ruzie te maken. Ik was deze week bijvoorbeeld met een paar vrienden uit in Rotterdam en vanaf het begin was de sfeer eigenlijk al niet gezellig. Mensen waren de hele tijd aan het duwen en op een gegeven moment werd een van mijn vrienden zelfs zomaar bespuugd. Super nasty. Er stond ook een hele grote groep jongens die de hele tijd ruzie aan het zoeken waren met onze groep, terwijl wij helemaal niks tegen hen hadden gedaan. En op een gegeven moment begonnen ze ons echt te bedreigen. Ze riepen bijvoorbeeld dat ze al onze tanden eruit gingen slaan. En toen dachten wij van, dit gaat een beetje de verkeerde kant op. Dus we kregen gewoon het gevoel dat er gevochten zou worden als wij nog langer zouden blijven. We hebben toen besloten om naar buiten te gaan, even af te koelen en misschien daarna ergens anders verder te gaan. Maar op het moment dus dat wij naar buiten liepen, kwam een van de jongens achter mij aan. Hij pakt mij bij mijn haar en trekt mij dus naar de grond toe. Daarna zijn we gewoon lekker naar huis gegaan. We hadden geen zin in een gevecht en die groep was ook gewoon veel groter dan wij. Het vervelende is dat voor mijn gevoel dit niet op zichzelf staat. Wanneer ik gewoon naar een feest of een normale clubavond ga, merk ik vaker dat de sfeer agressief of onrustig is. Natuurlijk komt het niet iedereen naar de club om ruzie te zoeken, maar een kleine groep kan wel de sfeer verpesten voor iedereen. En dat is volgens mij ook een belangrijke reden waarom mensen minder vaak uitgaan. Het ligt niet alleen aan het geld of het feit dat jongeren liever thuis zitten. Het heeft ook te maken met de vraag of mensen zich nog wel prettig voelen tijdens het uitgaan. Want als je van tevoren al moet nadenken over duwen, bedreigen, vechtpartijen en hoe je veilig thuiskomt, dan is het niet zo gek dat steeds meer mensen liever wachten op een speciaal feest waarvan ze weten dat de sfeer beter is. Misschien is het uitgaansleven dus niet dood, maar de spontane vrije gezellige sfeer die vroeger eromheen hing, lijkt op veel plekken wel steeds vaker verdwenen te zijn. Straks gaan we verder door over dit onderwerp, maar nu eerst. Hij is een van de grootste Nederlandse DJ's die enorm veel internationale samenwerking heeft. En ook op deze track, Martin Garrix en Dua Lipa met Scared to be Lonely.

featuring Dave McRae. What I Want, Morgan Wallen featuring Tate McRae. Je hoorde hem hier op Den Haag FM. Eerder hadden we het over hoe de uitgaansscene quote-unquote dood is. Straks praat ik hier verder over met Katelijne. Zij werkt in een poolcafé in Katwijk en vertelt ons hoe zij deze veranderingen in het uitgaansleven ervaart. Maar eerst gaan we een tripje nemen terug naar 2014. De tijd van de chokers en de kleding met Franse snorren erop. Het jaar dat deze banger uitkwam. Dangerous van David Guetta en Sam Martin.

0: de Dead Dance van Lady Gaga. Je hoort hem hier op 92.0. We hebben het vandaag over de uitgaanszien en hoe hij is veranderd in de afgelopen jaren. Aan de andere lijn heb ik Katelijne en zij werkt in een poolcafé in Delft. En zij gaat ons vertellen over hoe zij deze veranderingen ziet. Hallo Katelijne.
1: Hi.
0: Hi, hoe gaat het met jou?
1: Goed hoor.
0: Mooi zo. Nou, laten we gelijk maar beginnen. Heb jij het idee dat jongeren tegenwoordig anders uitgaan dan een paar jaar geleden? En wat is volgens jou het grootste verschil?
1: Oeh, ja, ik denk dat jongeren zeker wel minder uitgaan. En ook, ja, we beginnen natuurlijk erg laat in de uitgaanszien hier in Nederland. Dus ik denk dat dat ook wel een verschil is. Mensen gaan steeds later en dan gaan ze indrinken thuis. En dan komen ze dronken aan. En dan begint de avond laat en dan eindigt die zeker voor ons personeel ook vaak laat. Dus dat is denk ik wel veranderd de afgelopen tijd. En ook zeker minder druk geworden is de uitgaanszien, denk ik.
0: Ja, merk je dat heel erg ook bij jullie in het café?
1: Nou, valt wel mee. Loopt wel aardig hoor. In de zomer is het sowieso altijd minder met het strandseizoen en zo. Dan zijn mensen vaak op het terras te vinden. Maar het wordt wel minder en mensen komen steeds later aan. Dat merken we vooral. Ja.
0: En denk jij ook echt dat jongeren minder vaak uitgaan? Of zijn ze vooral gewoon kieskeuriger geworden in waar ze naartoe gaan?
1: Dat vind ik een hele goede vraag. Nou, ik denk dat het een beetje van beide is. Dat ze wel minder gaan. En als ze dan gaan, wordt het ook nog, is de keuze vaak kieskeuriger of... Mensen gaan toch vaak naar dezelfde plek. Dat zien wij ook. We zien vaak mensen elke week terugkeren.
0: Ja.
1: Een nieuw gezicht is dan lastig.
0: Sorry hoor, ik praat er door je heen.
1: Maakt er wel niet uit.
0: Waardoor denk jij dat het gewone uitgaan minder populair is geworden?
1: Dat vind ik een goede vraag. Ja, ik denk dat het een combi is. Ik denk sowieso, de prijzen hebben we natuurlijk erg mee te maken. Alles inkopen wordt duurder, dus dan moet je ook meer geld vragen. Want ja, er moet toch winst gemaakt worden. Dus dat maakt wel een beetje een lastig verhaal. En ik denk ook dat misschien de interesse een beetje weg is. Ja, dat het hele dronken worden. Ik heb het idee dat de jongeren van tegenwoordig toch wel iets gezonder willen leven. Maar ja, ik vind zelf dat je zonder alcohol op ook uit kan gaan. Maar dat is toch een soort van taboe. Dus misschien dat dat er een beetje meespeelt.
0: Mm-hmm. Ja. Ja, en merk jij ook in het café waar jij werkt dat de sfeer anders is? Dus dat mensen bijvoorbeeld agressiever zijn of meer gaan duwen of weet ik veel wat?
1: Duwen valt wel mee, moet ik zeggen. Ja, je merkt wel gewoon dat mensen een korter lontje hebben. Maar ja, dat is natuurlijk sowieso als alcohol in het spel is dat mensen een kort lontje krijgen. Mm-hmm. Maar ja, je merkt wel dat mensen al binnenkomen en dat ze dan eigenlijk al ver zijn. Dus dan begin je gelijk al, sta je gelijk al 1-0 achter. Dus een beetje, zo voelt het een beetje.
0: Ja.
1: Dus, en je merkt ook heel veel dat mensen minder gaan bestellen. Dat ze gewoon voordat ze komen drinken. En dan teren ze de rest van de avond op één drankje. Wat voor ons natuurlijk best jammer is.
0: Ja, en heb jij ook best wel vaak dat je mensen echt het café moet uitzetten of zo. Omdat ze te dronken zijn of te agressief of weet ik veel wat?
1: Ja, dat gebeurt wel. Ja, we willen natuurlijk een gezellige sfeer ook voor de rest. Dus ja, als het niet goed gaat, dan moet je er gewoon uit. Ja, dat is helaas dat is jammer. Maar daar proberen we vaak eruit te zetten en er dan niet meer over na te denken. We moeten vooral gewoon lekker bezighouden met de mensen die het wel leuk houden. Goed. Dan blijft het voor ons ook leuk. En voor de mensen die te gast zijn.
0: Op dit moment, wat ontbreekt er voor jou in het uitgaansleven?
1: Dat vind ik een hele goede vraag. Ja, ik denk dat het overal in veel uitgaansplekken een beetje hetzelfde is. Dus dezelfde muziek is te vinden en... Dus als het drank wordt er gedraaid en dan de ene DJ staat de ene week daar en dan de andere week daar. En dan komt hij de week daarna weer terug naar waar hij eerst was. Het is allemaal veel van hetzelfde. Dus ik denk dat er voor mensen die graag naar andere muziek luisteren of in andere omgevingen zijn, dat er dan weinig te vinden is.
0: Dus jij zegt, jij zegt dus eigenlijk als cafés of clubs hun aanbod een beetje zouden veranderen, dat er dan meer animo eigenlijk zou zijn?
1: Ja, misschien wel. Ja, ik ben ook geen expert, ik weet het ook niet zeker, maar dat lijkt me wel...
0: Ja.
1: Ik denk dat er veel mensen zijn die allemaal andere dingen leuk vinden. Je hebt natuurlijk zoveel toegang tot dingen tegenwoordig. Allerlei muziek en allerlei dingen. Dus het is lastig om dan op één doelgroep te focussen. Dat kan eigenlijk niet meer. Je moet eigenlijk verschillende dingen aanbieden, zodat er veel mensen komen.
0: Dus zou jij zeggen dat het huidige uitgaansleven dood is? Of past het gewoon niet echt, past het huidige aanbod gewoon niet echt wat bij de jongeren willen?
1: Dat denk ik. Ik denk dat het gewoon lastig is af te tasten wat mensen graag willen en hoe ze dan komen. Ik zou niet zeggen dat het dood is. Ik denk dat het gewoon verandert. En dat is met alles zo. Dus ik denk dat we daar gewoon goed op moeten inspelen en dat het dan allemaal wel goed komt. Maar dat is misschien, dat klinkt misschien dat is een uitdaging, om zo te zeggen.
0: Ja, nee, ik snap hem. Katelijne, ik wil jou heel erg bedanken voor het interview.
1: Jij ook bedankt. Bedankt voor het komen.
0: Nou, ik wens jou nog een hele fijne avond verder. En geniet nog lekker van het lekkere weer.
1: Dankjewel, gewoon zeker. Ja, ook een fijne avond.
0: Oké, doei.
1: Doei doei.
0: We spraken zojuist met Katelijne. Zij werkt in een poolcafé en zij vertelde ons hoe zij de veranderingen in het uitgaansleven ervaart. Dadelijk gaan we verder over dit onderwerp, maar eerst gaan we luisteren naar een heel iconic nummer. Namelijk Súbeme la Radio van Enrique. Súbeme la Radio.

Fever Dream van Alex Warren. Je hoorde hem hier op Den Haag FM. Den Haag is een van de grootste en bekendste steden van Nederland. Maar uitgaan, dat doen we hier niet. Hoe dat komt, dat hoor je later in deze uitzending. Maar eerst gaan we even back to the series zeros met Waiting for You van Jennifer Lopez.

0: Haags Bakkie met Jessica Mendels.
1: Ik ontvang gezellige gasten voor een lekker Haags Bakkie. Die jou amuseren, inspireren en misschien zelfs nog wel wat kunnen leren.
0: Haags Bakkie met Jessica Mendels. Iedere werkdag van 10 tot 12 op Den Haag FM.
2: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. budgetongediertebestrijding.nl.
3: Tata Steel, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
4: Zie je dit? Staal, supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
5: Dus het maken van staal wordt schoner.
6: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
7: Maar moet dat dan in Nederland?
8: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
9: En wat levert dat dan op?
6: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
10: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
11: Wil je meer weten over het Groen Staalproject? Kijk dan op www.groenstaal.com.
12: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 7 uur.
13: Goeiedag, ik ben André Kolen. Een voorgenomen opvanglocatie voor asielzoekers in het voormalig ziekenhuis aan de Sportlaan gaat er niet komen. Blijkt uit het coalitieakkoord met als titel Voor Den Haag met Den Haag. Hart voor Den Haag, VVD, Denk en CDA, goed voor 24 van de 45 zetels in de raad, zetten verder in op meer woningbouw, betere bereikbaarheid en meer aanpak van overlast. Eerder liepen coalitieonderhandelingen tussen verkiezingswinnaar Hart voor Den Haag en de tweede partij in de raad, D66, over de asielopvang stuk. In de reactie zegt het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers dat het eenzijdig opzeggen van de overeenkomst over de opvanglocatie voor 440 asielzoekers aan de Sportlaan niet kan. Getekende overeenkomsten kunnen niet eenzijdig worden opgezegd, aldus het COA. Na de 2-0 nederlaag tegen Frankrijk in de kwartfinale van het WK zijn in de Haagse Schilderswijk weer duizenden mensen de straat op gegaan. Ze toonden hun support voor het Marokkaanse team door in auto's te toeteren en met gezang, gejoel en vuurwerk. Verslaggever Dennis van Schie die was erbij en hij vat de gebeurtenissen als volgt samen.
14: Feestelijk en beheersbaar. Heel veel politie die ik rond heb zien lopen op de paarden, in de auto's. Toen werd er buiten toch nog een feestje gevierd, want ja, dat vuurwerk dat moet ook op.
13: Agenten in Burger hebben 4 mannen aangehouden toen er op de Vijandlaan en de Hoefkade met voorwerpen naar de politie werd gegooid. Na ruim een uur was de rust in de wijk teruggekeerd. Dan nog het weer. Zomers bij een zwakke tot matige noordoostenwind is het 28 graden. Vanavond en vannacht droog en weinig of geen bewolking. De minima 15 of 16 graden. Morgen vrij droog en eerst mogelijk nog wat bewolking. Daarna opnieuw zonnig. En de maxima dan circa 29 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
12: De

Een van de meest stijlvolle nummers van Michael Jackson, Remember the Time. Het nummer komt uit 1992 en combineert R&B en jack swing. En hij neemt ons mee terug naar het gevoel van onze eerste liefde. Je luistert naar Hak op de Tak, het jongerenprogramma op Den Haag FM. Deze uitzending gaat over de uitgaansscene en hoe is die in Den Haag? Daar hebben we het zo over. Ze is een van de grootste popsterren van deze tijd. Ik heb het natuurlijk over Taylor Swift en je hoort haar nu met Open Light.

American Girls van Harry Styles. Het jaar is 2005 en de hele wereld is door dit nummer op één slag verliefd op ze, waardoor ze van de een op andere dag een van de grootste R&B groepen waren van de 2000s. Ik heb het natuurlijk over de Pussycat Dolls en je hoort ze met Don't Ya.

Mr. Know-it-all van Teddy Swims. Je hoorde hem natuurlijk op Den Haag FM. Den Haag is een van de grootste steden, maar voor uitgaan gaan we toch liever naar een andere stad. Daar hebben we het zo uitgebreid over, maar eerst gaan we luisteren naar Coldplay met Sky Full of Stars.

Wist jij dat je Den Haag FM ook kan whatsappen? Sla ons nummer 070-307-8899 op in je contacten en praat mee of vraag een verzoekje aan.

Rain Me In van Sam Fender en Olivia Dean. Den Haag is de derde grootste stad van Nederland. Maar als het gaat om uitgaan, dan slaat iedereen Den Haag liever over. Het is eigenlijk best gek, want we hebben best een divers uitgaansleven. We hebben de grote markt waar je lekker indrinkt en daarna kan je genoeg plekken in de stad lekker uit. We hebben natuurlijk het voordeel van het strand, waarbij je ook nog allemaal leuke beachclubs hebt. Maar toch is er best erg, wordt hier best wel erg neergekeken naar het nachtleven in Den Haag. En ik moet eerlijk zeggen, ik kan het best wel begrijpen. We hebben best veel clubs in Den Haag. Je hebt Pip, je hebt Paard, je hebt Jolie, je hebt Nosh. Dat zijn een beetje de grootste in de binnenstad. Maar wat voornamelijk het probleem is dat deze clubs allemaal een hele duidelijke doelgroep hebben. Als jij houdt van de muziek van Pip, dan ga je niet even lekker naar het Paard toe. Of je gaat naar de ene club, of je gaat naar de ander. Je hebt niet echt een club wat een beetje wat algemener is. Een beetje iets voor iedereen. Daarbij is het ook zo dat heel erg veel mensen best veel discriminatie ervaren in Haagse club. Dit is voornamelijk bij mensen die een niet-Nederlandse achtergrond hebben. Vaak worden ze dan dus door de bouncer geweigerd, terwijl hun witte vrienden dus wel binnenkomen. Nu is Den Haag een hele diverse stad. Er wonen hier heel veel mensen van verschillende achtergronden. En ik vind het heel erg jammer om te zien dat mensen zich dus niet thuis voelen in het Haagse nachtleven. En dus liever naar een andere stad toe trekken, zoals Rotterdam of Amsterdam, om daar uit te gaan. Omdat ze zich daar dus meer op hun gemak voelen. Er is hier vanuit Den Haag zelf ook onderzoek naar gedaan, naar het deurbeleid in Den Haag. En hier is ook uitgekomen dat dit totaal niet functioneert zoals het hoort. Sindsdien is er dus nu ook een nachtpact gemaakt. Wat dat is dus een overeenkomst tussen de Haagse horeca, zodat er dus een leuk, veilig nachtleven kan worden gehouden zonder discriminatie of racisme. Of het werkt, weet ik niet echt, want veel jongeren geven nog steeds aan dat ze zich niet echt op hun gemak voelen in het Haagse nachtleven, ondanks deze maatregelen, en gaan liever in andere steden dus uit. Maar misschien komt daar dus nog verandering in. Wat ik denk dat Den Haag ook echt mist, is een wat algemenere club. Een club waar iedereen zich een beetje kan vermaken. In steden zoals Rotterdam heb je heel veel verschillende grote clubs. Daar is zoveel keus, er is voor iedereen wat. En dat hebben we hier gewoon niet. Dat mist Den Haag. Er is dus nu wel vanuit de gemeente zijn er plannen en subsidies om het nachtleven in Den Haag een beetje op te spijzen. Maar die plannen die staan tot nu toe alleen nog op papier en die moeten nog van de grond komen. Dus of dat van start komt wanneer ik nog jong ben, dat denk ik eigenlijk niet. Dus wie weet maak ik het nog mee in mijn jonge jaren dat het Haagse nachtleven in één keer aan is. Maar ik denk het persoonlijk zelf niet. Het volgende nummer wat we gaan luisteren is van twee artiesten die al jaren signs lieten zien dat ze elkaar leuk vonden, maar nooit echt officieel uit naar de media. Dit nummer was het nummer waarmee ze hun relatie officieel maakten naar de rest van de wereld. Shawn Mendes en Camila Cabello met Señorita.

Rumors van Thomas Gray. Je hoorde hem hier op Den Haag FM. Tijd voor een heerlijk ontspannen nummer. Dat is wat Jack Johnson heel erg goed doet. Met zijn akoestische gitaar en zijn relaxer sfeer in een liedje waar je meteen rustig van wordt. Dit is Sitting, Waiting and Wishing.

Je luisterde naar onze nieuwste overnight sensation Ray met Where Is My Husband. Dit was het vandaag weer voor het Hak op de Tak. Volgende week ben ik terug en dan hebben we het over vrouwenveiligheid in Den Haag. Laten we vandaag nog heel eventjes goed afsluiten met een van mijn favoriete nummers uit mijn jeugd. I Follow Rivers van Lykke Lee. Bedankt voor het luisteren en tot volgende week.

0: Nieuws van 8 uur.
1: Goeiedag, ik ben André Kolen. Een voorgenomen opvanglocatie voor asielzoekers in het voormalig ziekenhuis aan de Sportlaan gaat er niet komen. Blijkt uit het coalitieakkoord met als titel Voor Den Haag met Den Haag. Hart voor Den Haag, VVD, Denk en CDA, goed voor 24 van de 45 zetels in de Raad, zetten verder in op meer woningbouw, betere bereikbaarheid en meer aanpak van overlast. Eerder liepen coalitieonderhandelingen tussen verkiezingswinnaar Hart voor Den Haag en de tweede partij in de Raad, D66, over de asielopvang stuk. In de reactie zegt het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers dat het eenzijdig opzeggen van de overeenkomst over de opvanglocatie voor 440 asielzoekers aan de Sportlaan niet kan. Getekende overeenkomsten kunnen niet eenzijdig worden opgezegd, aldus het COA. Na de 2-0 nederlaag tegen Frankrijk in de kwartfinale van het WK zijn in de Haagse Schilderswijk weer duizenden mensen de straat opgegaan. Ze toonden hun support voor het Marokkaanse team door in auto's te toeteren en met gezang, gejoel en vuurwerk. Verslaggever Dennis van Schie die was erbij en hij vat de gebeurtenissen als volgt samen.
2: Feestelijk en beheersbaar. Heel veel politie die ik rond heb zien lopen op de paarden, in de auto's. Toen werd er buiten toch nog een feestje gevierd, want ja, dat vuurwerk dat moet ook op.
1: Agenten in Burger hebben 4 mannen aangehouden toen er op de Vijandlaan en de Hoefkade met voorwerpen naar de politie werd gegooid. Na ruim een uur was de rust in de wijk teruggekeerd. Dan nog het weer. Zomers bij een zwakke tot matige noordoostenwind is het 28 graden. Vanavond en vannacht droog en weinig of geen bewolking. De minima 15 of 16 graden. Morgen vrij droog en eerst mogelijk nog wat bewolking. Daarna opnieuw zonnig. De maxima dan circa 29 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

0: Het nieuws van 9 uur.
1: Goeiedag, ik ben André Kolen. Een voorgenomen opvanglocatie voor asielzoekers in het voormalig ziekenhuis aan de Sportlaan gaat er niet komen. Blijkt uit het coalitieakkoord met als titel Voor Den Haag met Den Haag. Hart voor Den Haag, VVD, Denk en CDA, goed voor 24 van de 45 zetels in de Raad, zetten verder in op meer woningbouw, betere bereikbaarheid en meer aanpak van overlast. Eerder liepen coalitieonderhandelingen tussen verkiezingswinnaar Hart voor Den Haag en de tweede partij in de Raad, D66, over de asielopvang stuk. In de reactie zegt het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers dat het eenzijdig opzeggen van de overeenkomst over de opvanglocatie voor 440 asielzoekers aan de Sportlaan niet kan. Getekende overeenkomsten kunnen niet eenzijdig worden opgezegd, aldus het COA. Na de 2-0 nederlaag tegen Frankrijk in de kwartfinale van het WK zijn in de Haagse Schilderswijk weer duizenden mensen de straat opgegaan. Ze toonden hun support voor het Marokkaanse team door in auto's te toeteren en met gezang, gejoel en vuurwerk. Verslaggever Dennis van Schie die was erbij en hij vat de gebeurtenissen als volgt samen.
2: Feestelijk en beheersbaar. Heel veel politie die ik rond heb zien lopen op de paarden, in de auto's. Toen werd er buiten toch nog een feestje gevierd, want ja, dat vuurwerk dat moet ook op.
1: Agenten in Burger hebben 4 mannen aangehouden toen er op de Vijandlaan en de Hoefkade met voorwerpen naar de politie werd gegooid. Na ruim een uur was de rust in de wijk teruggekeerd. Dan nog het weer. Zomers bij een zwakke tot matige noordoostenwind is het 28 graden. Vanavond en vannacht droog en weinig of geen bewolking. De minima 15 of 16 graden. Morgen vrij droog en eerst mogelijk nog wat bewolking. Daarna opnieuw zonnig. De maxima dan circa 29 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

Muziek uit Den Haag hoor je nu op Den Haag FM. 100% Haags. De Vrij Mibo met Elias van Hees. Iedere vrijdagmiddag van 5 tot 6 uur. Live vanuit

0: ZFM. Nu het nieuws van 10 uur.
1: Goeiedag, ik ben André Kolen. Een voorgenomen opvanglocatie voor asielzoekers in het voormalig ziekenhuis aan de Sportlaan gaat er niet komen. Blijkt uit het coalitieakkoord met als titel Voor Den Haag met Den Haag. Hart voor Den Haag, VVD, Denk en CDA, goed voor 24 van de 45 zetels in de Raad, zetten verder in op meer woningbouw, betere bereikbaarheid en meer aanpak van overlast. Eerder liepen coalitieonderhandelingen tussen verkiezingswinnaar Hart voor Den Haag en de tweede partij in de Raad, D66, over de asielopvang stuk. In de reactie zegt het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers dat het eenzijdig opzeggen van de overeenkomst over de opvanglocatie voor 440 asielzoekers aan de Sportlaan niet kan. Getekende overeenkomsten kunnen niet eenzijdig worden opgezegd, aldus het COA. Na de 2-0 nederlaag tegen Frankrijk in de kwartfinale van het WK zijn in de Haagse Schilderswijk weer duizenden mensen de straat op gegaan. Ze toonden hun support voor het Marokkaanse team door in auto's te toeteren en met gezang, gejoel en vuurwerk. Verslaggever Dennis van Schie die was erbij en hij vat de gebeurtenissen als volgt samen.
2: Feestelijk en beheersbaar. Heel veel politie die ik rond heb zien lopen op de paarden, in de auto's. Toen werd er buiten toch nog een feestje gevierd, want ja, dat vuurwerk dat moet ook op.
1: Agenten in Burger hebben 4 mannen aangehouden toen er op de Vijandlaan en de Hoefkade met voorwerpen naar de politie werd gegooid. Na ruim een uur was de rust in de wijk teruggekeerd. Dan nog het weer. Zomers bij een zwakke tot matige noordoostenwind is het 28 graden. Vanavond en vannacht droog en weinig of geen bewolking. De minima 15 of 16 graden. Morgen vrij droog en eerst mogelijk nog wat bewolking. Daarna opnieuw zonnig. De maxima dan circa 29 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

0: Hebt u altijd al eens een nieuwe taal willen leren? Bij Taaltaal geven we u op een leuke en praktijkgerichte manier les in wel 20 talen. Zowel in groepsverband als privé. Professionele docenten en een gemoedelijke sfeer. Kijk voor meer informatie op taaltaal.nl.
1: Prikkelbaar. Vastgeroeste schouders. Dat klinkt als een gemiste massagepointafspraak. Gun jezelf een reset. Met een heerlijke massage in een rustige omgeving. Boek hem snel op massagepoint.nl.
2: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 11 uur.
3: Goeiedag, ik ben André Kolen. Een voorgenomen opvanglocatie voor asielzoekers in het voormalig ziekenhuis aan de Sportlaan gaat er niet komen. Blijkt uit het coalitieakkoord met als titel Voor Den Haag met Den Haag. Hart voor Den Haag, VVD, Denk en CDA, goed voor 24 van de 45 zetels in de Raad, zetten verder in op meer woningbouw, betere bereikbaarheid en meer aanpak van overlast. Eerder liepen coalitieonderhandelingen tussen verkiezingswinnaar Hart voor Den Haag en de tweede partij in de Raad, D66, over de asielopvang stuk. In de reactie zegt het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers dat het eenzijdig opzeggen van de overeenkomst over de opvanglocatie voor 440 asielzoekers aan de Sportlaan niet kan. Getekende overeenkomsten kunnen niet eenzijdig worden opgezegd, aldus het COA. Na de 2-0 nederlaag tegen Frankrijk in de kwartfinale van het WK zijn in de Haagse Schilderswijk weer duizenden mensen de straat opgegaan. Ze toonden hun support voor het Marokkaanse team door in auto's te toeteren en met gezang, gejoel en vuurwerk. Verslaggever Dennis van Schie die was erbij en hij vat de gebeurtenissen als volgt samen.
4: Feestelijk en beheersbaar. Heel veel politie die ik rond heb zien lopen op de paarden, in de auto's. Toen werd er buiten toch nog een feestje gevierd, want ja, dat vuurwerk dat moet ook op.
3: Agenten in Burger hebben 4 mannen aangehouden toen er op de Vijandlaan en de Hoefkade met voorwerpen naar de politie werd gegooid. Na ruim een uur was de rust in de wijk teruggekeerd. Dan nog het weer. Zomers bij een zwakke tot matige noordoostenwind is het 28 graden. Vanavond en vannacht droog en weinig of geen bewolking. De minima 15 of 16 graden. Morgen vrij droog en eerst mogelijk nog wat bewolking. Daarna opnieuw zonnig. De maxima dan circa 29 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
2: Den Haag FM 92.

0: Nu het nieuws van 12 uur.
1: Goedendag, ik ben André Kolen. Een voorgenomen opvanglocatie voor asielzoekers in het voormalig ziekenhuis aan de Sportlaan gaat er niet komen. Blijkt uit het coalitieakkoord met als titel Voor Den Haag met Den Haag. Hart voor Den Haag, VVD, Denk en CDA, goed voor 24 van de 45 zetels in de Raad, zetten verder in op meer woningbouw, betere bereikbaarheid en meer aanpak van overlast. Eerder liepen coalitieonderhandelingen tussen verkiezingswinnaar Hart voor Den Haag en de tweede partij in de Raad, D66, over de asielopvang stuk. In de reactie zegt het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers dat het eenzijdig opzeggen van de overeenkomst over de opvanglocatie voor 440 asielzoekers aan de Sportlaan niet kan. Getekende overeenkomsten kunnen niet eenzijdig worden opgezegd, aldus het COA. Na de 2-0 nederlaag tegen Frankrijk in de kwartfinale van het WK zijn in de Haagse Schilderswijk weer duizenden mensen de straat opgegaan. Ze toonden hun support voor het Marokkaanse team door in auto's te toeteren en met gezang, gejoel en vuurwerk. Verslaggever Dennis van Schie die was erbij en hij vat de gebeurtenissen als volgt samen.
2: Feestelijk en beheersbaar. Heel veel politie die ik rond heb zien lopen op de paarden, in de auto's. Toen werd er buiten toch nog een feestje gevierd, want ja, dat vuurwerk dat moet ook op.
1: Agenten in Burger hebben 4 mannen aangehouden toen er op de Vijandlaan en de Hoefkade met voorwerpen naar de politie werd gegooid. Na ruim een uur was de rust in de wijk teruggekeerd. Dan nog het weer. Zomers bij een zwakke tot matige noordoostenwind is het 28 graden. Vanavond en vannacht droog en weinig of geen bewolking. De minima 15 of 16 graden. Morgen vrij droog en eerst mogelijk nog wat bewolking. Daarna opnieuw zonnig. De maxima dan circa 29 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
0: Den Haag FM.

0: He's got a leg. He's got a leg.
1: Well, no, I'm not.

0: Nu het nieuws van 1 uur.
1: Goedendag, ik ben André Kolen. Een voorgenomen opvanglocatie voor asielzoekers in het voormalig ziekenhuis aan de Sportlaan gaat er niet komen. Blijkt uit het coalitieakkoord met als titel Voor Den Haag met Den Haag. Hart voor Den Haag, VVD, Denk en CDA, goed voor 24 van de 45 zetels in de raad, zetten verder in op meer woningbouw, betere bereikbaarheid en meer aanpak van overlast. Eerder liepen coalitieonderhandelingen tussen verkiezingswinnaar Hart voor Den Haag en de tweede partij in de raad, D66, over de asielopvang stuk. In de reactie zegt het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers dat het eenzijdig opzeggen van de overeenkomst over de opvanglocatie voor 440 asielzoekers aan de Sportlaan niet kan. Getekende overeenkomsten kunnen niet eenzijdig worden opgezegd, aldus het COA. Na de 2-0 nederlaag tegen Frankrijk in de kwartfinale van het WK zijn in de Haagse Schilderswijk weer duizenden mensen de straat opgegaan. Ze toonden hun support voor het Marokkaanse team door in auto's te toeteren en met gezang, gejoel en vuurwerk. Verslaggever Dennis van Schie die was erbij en hij vat de gebeurtenissen als volgt samen.
2: Feestelijk en beheersbaar. Heel veel politie die ik rond heb zien lopen op de paarden, in de auto's. Toen werd er buiten toch nog een feestje gevierd, want ja, dat vuurwerk dat moet ook op.
1: Agenten in Burger hebben 4 mannen aangehouden toen er op de Vijandlaan en de Hoefkade met voorwerpen naar de politie werd gegooid. Na ruim een uur was de rust in de wijk teruggekeerd. Dan nog het weer. Zomers bij een zwakke tot matige noordoostenwind is het 28 graden. Vanavond en vannacht droog en weinig of geen bewolking. De minima 15 of 16 graden. Morgen vrij droog en eerst mogelijk nog wat bewolking. Daarna opnieuw zonnig. De maxima dan circa 29 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
0: De

0: uur.
1: Goedendag, ik ben André Kolen. Een voorgenomen opvanglocatie voor asielzoekers in het voormalig ziekenhuis aan de Sportlaan gaat er niet komen. Blijkt uit het coalitieakkoord met als